0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Desmond en Salmon. Echoes from the 90s.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Robin Schulz and Watermat.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De politie heeft een waarschuwingsschot gelost bij een arrestatie in Rotterdam. Agenten pakten een man op die bedreigingen had geuit, zegt de politie op social media. Ze vermoeden sterk dat hij een vuurwapen had. Vlak daarna is ook nog een tweede man opgepakt. De zaak wordt nog onderzocht. De relatie tussen Nederland en Israël bekoelt. Israël trekt de diplomatieke status van ambassademedewerkers in. Een uitzonderlijke stap. Volgens Israël is dat een reactie op het importverbod op spullen uit illegale nederzettingen. Dat ging vorige week in. En eerder stopte Nederland al met de export van F-35 onderdelen. President Trump heeft een etentje met de topman van AI-bedrijf Anthropic. Die wil dat de ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie worden vertraagd, omdat het gevaarlijk kan zijn. Maar Trump herhaalde tegen Amerikaanse media zijn standpunt dat hij het daar niet mee eens is. Hij wil de AI-race winnen van China. En het marineschip Evertsen is vanmiddag vertrokken naar het Midden-Oosten voor een missie van ruim 3 maanden. Defensie sluit niet uit dat het schip wordt ingezet in de

Straat van Hormuz. Afgelopen dinsdag kwam een ander marineschip net terug uit het Midden-Oosten. De Evertsen moet die taken gaan overnemen. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt, al zijn hier en daar ook opklaringen. Plaatselijk kan het gaan misten. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. En dat was het nieuws op Slam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Vorig jaar belanden naar schatting meer dan 120.000 ouderen na een val op de spoedeisende hulp, dat meldt de NOS. De meeste daarvan liepen zwaar letsel op, vaker gebroken pols of heup. Ernstige valongelukken nemen al jaren toe. Tijdens een campagne kunnen ouderen deze week advies krijgen en een balanstest doen. Honderden katholieke demonstranten hebben in de Noord-Ierse stad Portadown een pro-Britse mars geblokkeerd. De protestantse Oranjeorde mocht voor het eerst in 28 jaar door een katholieke wijk trekken. De orde weigert te vertrekken zolang de mars niet doorgaat. Volgens de BBC houdt een groep bewoners nog steeds de wacht. Paus Leo heeft gisteren in Frankrijk gesproken met 7 slachtoffers van kindermisbruik door de katholieke kerk. Dat gesprek duurde 2 uur en achteraf zei hij dat hij een einde wil maken aan het misbruik. Naar schatting zijn de afgelopen 70 jaar in Frankrijk ruim 300.000 kinderen misbruikt door de kerk. Mathieu van der Poel is blij met zijn 3e plek op het WK wielrennen op de weg. Hij reed lang op kop, maar dat hield hij niet vol. Hij zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen en kon daar niet meer achteraan. Het was voorlopig de laatste wedstrijd voor Van der Poel. Hij gaat zich nu focussen op de baby die hij deze winter krijgt. En dan het weer van Weer Online. Het is rustig weer bij minima tussen 9 en 14 graden. Hier en daar komt wel mist voor, maar die verdwijnt vanochtend snel. Dan schijnt de zon, afgewisseld met wolken. Het wordt maximaal 25 graden. En dat was het nieuws op Slam. Deze

0: je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Facebook en Instagram moeten meer doen om illegale gokreclames tegen te gaan. Dat zegt de Nederlandse koepel van legale goksites. 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook is illegaal, zeggen ze. En daarom slepen ze Meta voor de rechter. Ook wil de koepel dat de Tweede Kamer het makkelijker maakt om zulke platforms te beboeten. Het Israëlische leger zegt dat ze een van de daders hebben gedood van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Het gaat om een Palestijnse man die werd gefilmd terwijl hij een stel ontvoerde op een muziekfestival. Beelden van die ontvoering gingen op grote schaal rond op social media. Het stel dat ontvoerd werd is eerder al gered. Het is de radicaal-rechtse partij AfD niet gelukt een burgemeesterspost te veroveren in de Duitse deelstaat Neder-Saxe. Ze deden in 3 gemeenten mee met de verkiezingen, waarin telkens 2 kandidaten het tegen elkaar opnamen. Maar ze verloren overal flink. Zo kreeg de CDU-kandidaat in Salzgitter bijna 75% van de stemmen. En Griekenland heeft een historische overwinning geboekt in de Nations League. Ze wonnen van Duitsland met 0-1.

Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Ze staan nu bovenaan in de groep waar ook Nederland in zit. Oranje won gisteravond van Servië, dat werd 2-1. En daardoor staat het Nederlands elftal tweede. En dan het weer van Weer Online. Het is een rustige nacht bij minima tussen de 9 en 14 graden. Hier en daar komt wel wat mist voor. Die verdwijnt vanochtend snel en dan gaat de zon schijnen, afgewisseld met wat wolken. Het wordt maximaal 25 graden. En dat was het nieuws op Slam.

Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor

0: 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Israël trekt de status in van een groep Nederlandse diplomaten die verblijven in Ramallah op de westelijke Jordaanoever. Wat dat precies inhoudt en om hoeveel mensen het gaat is nog niet duidelijk. Israël is boos dat het sinds deze week verboden is om spullen naar Nederland te brengen die uit door Israël bezette gebieden komen. De politie heeft een waarschuwingsschot gelost bij een arrestatie in Rotterdam. Dat gebeurde bij de aanhouding van een man die iemand heeft bedreigd. Ook hadden ze het vermoeden dat hij een vuurwapen had. Of dat ook zo was, is niet bekend. Vlak daarna is ook nog een tweede man opgepakt. Nederlanders hebben in het eerste halfjaar duidelijk vaker getankt bij Duitse en Belgische tankstations. Door de Iran-oorlog schieten de benzineprijzen omhoog, maar in de buurlanden is een liter benzine soms veel goedkoper. In totaal is er door Nederlanders 1,5 miljard euro afgerekend bij tankstations vlak over de grens. En Mathieu van der Poel heeft op de WK wielrennen in Canada brons gewonnen. Hij kon lang mee met de beste, maar moest het goud laten aan de Amerikaan Brandon McNulty, die de laatste 30 kilometer solo naar de streep reed. Het zilver ging naar Michael Matthews uit Australië. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen van Nederland valt hier en daar een bui. In het zuidoosten blijft het grotendeels droog. Daar wordt het ook het warmst, tot 25 graden. Aan de kust maximaal 20 graden. En dat was het nieuws op Slam.
3: Mario, dankjewel. Goedemorgen. Het is 6 uur exact. Slam verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging is er al gemeld op dit tijdstip. De A15 richting Oostvoorne tussen de havens 5500 en 5700. Merwedeweg en havens 6200 en 7000, dat je het weet. En een kwartiertje daar, de oprit is daar dicht.
4: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
5: Geeft ruimte.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
7: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
8: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
9: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
10: Echt waar, joh?
9: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.

0: Morning Show.
1: Hele goedemorgen, het is 6 uur geweest. Patrick bij je met de Slam Ochtendshow. Stand-in voor Anol Hendricks en Marijn natuurlijk ook. Want Anol die zit aan de ketting, hè? Je hebt je vast en zeker meegekregen. Die is getrouwd in Italië vorige week. En dan hebben ze mij maar gebeld. Ja, Jarno vorige week, nu Patrick hier op deze plek. Ik vind het toch leuk. Joris ook goedemorgen.
2: Goedemorgen Patrick.
1: Leuk dat jij erbij bent. Ik zat vanochtend in de auto, in alle vroegte. Allereerst respect trouwens voor mensen die op dit tijdstip wakker worden. Ik zat te bedenken, ik heb elk programma ooit bij Slam vervangen, maar de ochtendshow nog nooit. Dus dit is mijn ochtendshow-ontgroening.
2: Wat was tot nu toe het beste show die je mocht vervangen? Ik heb je vergelijkingsmateriaal.
1: Ja, dat is wel waar. Avondshow, dan hoef je niet zo vroeg op. Nee, is allemaal leuk toch? Ik vind het gewoon een heel leuk sfeertje dat je naar de studio rijdt en dat je om je heen kijkt en dat je een paar mensen op de weg ziet. Het is niet druk, dus je kan met een bloedgang deze kant op, dat is lekker. Maar je ziet ook een paar mensen wel op de weg, denk je van, wat doe jij wakker?
2: En toch zo allemaal een beetje medelijden met elkaar, dat je denkt, jij ook hier.
1: Het voelt als zo'n clubje van wakkere mensen, weet je. We zijn samen wakker, waarom ben je wakker? Ik vind het wel een goede vraag, laat het even via de Slam-app weten. Ook leuk om even in te checken. Rechtsbovenin, tekstblonnetje. Wat doe jij al wakker op dit tijdstip? Ik ga normaal gesproken net een beetje naar bed, hè. Maar ik ben heel erg benieuwd waarom jij wakker bent. Ik denk dat je aan het werk gaat. Misschien kom je terug van werk. Laat het even weten. Rechtsboven in het tekstblommetje. Waarom ben je al wakker? Het wordt een mooie week hoor. De Dance 1000 is begonnen. Gisterochtend heeft Raoul hem afgetrapt. En om 8 uur zometeen gaan wij verder met de Slam Dance 1000. Dus wees en blijf daarbij. Het is maandag 28 september vandaag. Voetbal gisteravond. Servië-Nederland. Ik heb zitten kijken. Het werd 1-2 voor Nederland dan. Dus dat is lekker. Die hebben we gewonnen. Joris, volgens mij heb jij meer verstand van voetbal dan ik. Want jij begon net al over, ja, Duitsland afgemaakt en we moeten nog tegen. Ik geen idee.
2: Nations League zijn we mee bezig, ook met kwalificaties en zo.
1: Dat had ik door, dat zag ik aan het bumpertje.
2: Ja, dat wil ik zeggen, mooi bumpertje. 2-1 gewonnen van Servië, van de mat gespeeld. 2 doelpunten van basisdebutant Max Meerdink. Was sowieso wel mooi. En Duitsland, ja, die gingen onderuit tegen de Grieken. Wel nog een beetje vervelend, want wij moeten daar ook nog op een gegeven moment tegen. Zitten in dezelfde pool.
1: Oh.
2: Maar wij spelen volgens mij donderdag nog een wedstrijd en zondag nog een wedstrijd. En dan spelen we zondag thuis tegen Servië weer.
1: En wie is de grote verwachte winnaar? Wie moet het gaan worden?
2: Ja, de Nations League, dan zeg je toch wel een Spanje of Engeland.
1: Dus
2: ja, toch
1: wel de Spanje is de wereldkampioen. Dus.
2: Precies, dus ik denk dat die wel die vorm lekker doorzetten.
1: Is het niet gewoon een WK-mini?
2: Ja, het is gewoon een extra toernooi, omdat ze al die vriendschappelijke wedstrijden een beetje zat waren. Dus ze dachten, we doen een toernooitje erbij en dan het prijzengeld en dan is het goed.
1: Okay. Hey, de VMA's, daar heb ik dan wel verstand van. Die waren ook, ik heb het niet gekeken trouwens, maar ik vond het wel heel leuk om vroeg even te kijken hoe het allemaal gelopen is. Ja, misschien heb je het gemist hoor. Het is natuurlijk gewoon vooral één grote show daar in Amerika. Maar Taylor Swift, en dat is dan wel weer leuk, de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de VMA's. Hij heeft ongekend veel awards binnengetrokken, dus dat is heel erg lekker. Taylor Swift, we gaan nog wel even draaien in deze ochtendshow. En ja, dit is het beste nieuws van vandaag. Je kan de zomerkleren uit de kast trekken. Het wordt warm en zonnig. 29 graden kan het worden deze week. Dat is lekker, hè? Ik ga mijn korte broek van even op de strijkbank leggen. Heerlijk. T-shirt kan weer uit de kast. Welkom bij de Slam Ochtendshow. Wat doe jij al wakker? Laat het even weten via de Slam app. Draai ik zo even een lekkere beuker voor je. Zoals je van Slam gewend bent om even lekker wakker te worden deze moeilijke maandag. Maak er

0: 6, dit is de Slam Ochtendshow met een lekkere throwback van Nio, Miss Independent. En een hele goedemorgen, Patrick hier. Als stand-in voor Anouk en Marijn. Dit is de Slam Ochtendshow. Niet vergeten, 8 uur, dan gaan we verder met de Slam Dance 1000, die gisteren begonnen is. Dus het wordt alleen maar beter en beter. Hanneke stuurt goedemorgen. Ik ben de ochtendkrant aan het bezorgen deze ochtend. Heel goed. Ik heb dat vroeger ook gedaan, de ochtendkrant bezorgen. Ik moest om, wat was het dan? 4:30, 5:00 stond ik bij de lokale supermarkt. Er lagen daar 2 stapeltjes, Telegraaf, AD, elk krantje lag daar klaar.
1: Voor de heren Peewolde, dan mocht je gewoon aan bezorgen.
0: Ja, precies. Ja. Nee, dat ging een heel rondje doen. Ik vond het wel leuk hoor. En Scott die is op omdat hij naar zijn werk moet. Patrick, mooie naam, die zegt mijn dag zit er net op. Gooi net mijn laatste krant eruit. Wekker ging om 3:30. Oh, hij begon wel heel vroeg dan. Dus even kijken, Naomi.
2: Hoi,
0: goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, ik ben gewoon lekker
0: onderweg
2: naar werk.
0: Woe. Let's go, girl. Zet hem op vandaag. Alexandra dan.
3: Goedemorgen.
0: Hi.
3: Nou, op weg naar werk. Achter een vrachtwagen, links. Maar goed, met Slam aan. Is het allemaal helemaal oké? Okay? Fijne uitzending. Hoi.
0: Jij ook, en geniet ervan natuurlijk van deze show. En werk ze vandaag. Quinten, goedemorgen.
4: Hoi, goedemorgen.
0: Wat ga jij doen vandaag?
4: Ik ga naar de paarden vanochtend in de ochtend.
0: Naar de paarden?
4: Ja.
0: Het is partytime.
4: Nou ja, dat heb ik zelf ook nooit aan gedacht. Maar ja, ik ben er toch aan geloven.
0: Maar neem ons even mee, waarom ga je naar de paarden toe?
4: Nou ja, mijn vriendin die doet nog studeren. En die heeft ook een baan 4 dagen in de week als schooljuffrouw.
0: Ja.
4: Dus om haar een beetje uit de brand te helpen, ga ik elke ochtend naar stal. En dan kan zij in de middag om haar een beetje te ondersteunen met alles en nog wat.
0: Ik begrijp dus dat dit haar paarden zijn.
4: Het zijn haar paarden.
0: Ja. Maar mag ik vragen wat het allemaal een beetje kost? Want ik heb ooit een vriendin gehad. En zij betaalde 1000 euro per maand. Yeah. Voor een soort leasepaard. Dat vond ik zo achterlijk veel geld. Ja, een leasepaard. Dat was niet eens echt haar paard.
4: Het is niet van jou, hè? Het is niet van jou.
0: Is het niet eens van jou?
4: Nee, zij heeft haar eigen paarden. Ze heeft 2. Die heeft ze, even denken, 20 jaar geleden gekocht. En nou betaalt ze meer dan 1000 euro in de maand. Qua stalling, eten en dat soort dingen.
0: Maar dat bedoel ik.
4: Je zit aardig in de buurt.
0: Weet je hoe duur paarden zijn?
4: Ja, ik weet het. Ik weet er alles van.
0: Het zijn hele leuke beesten, maar eigenlijk zijn het gewoon hele grote honden.
4: Of eigenlijk zijn het gewoon hele grote honden. Je moet ze,
0: ja.
4: Ja. Je moet ze even uitlaten en voor de rest...
0: uitlaten,
4: ja.
0: Ik weet dat ik nu heel veel paardenliefhebbers heb beledigd. Maar sorry daarvoor. Ja. Maar je moet daar denk ik een soort... Ik denk dat er 2 soort mensen op deze wereld zijn. De een is gek op paarden en de ander boeit het niet zoveel. En degene die gek op paarden zijn, die hebben er alles voor over. Die slapen in het stro als het moet.
4: Ja, die slapen nog 24 in de stal, ja.
0: Ja, dat denk ik dus echt. Dat denk ik dus echt. Hey, oké, jongen, doe de groet aan je vriendin. Maak er een leuke dag van vandaag met de paardjes.
4: Ja, dat ga ik helemaal doen.
0: En Slam blijven luisteren, hè? De Dance 1000 komt eraan zo.
4: Ja, hè.
0: Kom
4: goed, hè.
0: Je zat erop te wachten.
4: Ja, natuurlijk.
0: Zullen wij elkaar even wakker beuken met een goede track van Armin van Buuren, zijn nieuwe?
4: Ja, laat maar doen.

0: Wat een goede tune is dit, hè. Armin van Buuren samen met Sascha Everlasting hier in de Slam ochtendshow. Het is bijna 6:30. Armin die is natuurlijk veel te vinden op Ibiza. Hij had van het weekend een filmpje gepost dat hij een paar mensen om zich heen zijn nieuwe tune liet horen. En ook aan hun vroeg, waar ken je het van? Nou, er komt dus een nieuwe track aan van Armin. En ja, dit is een dancezender, dat weten we. En dat weet jij natuurlijk ook, daarom heb je Slam, omdat je daarvan houdt. Maar dit liedje ken je vast wel. Toch een beetje opvoeding, toch? Hè? De Red Hot Chili Peppers en zijn nieuwe track. De nieuwe track van Armin van Buuren die binnenkort moet uitkomen. We hebben nog niet echt een datum.
1: Oh wel? 25 september. Hij is al 3 dagen uit, zie ik net.
0: Wat zeg jij nou? Is hij al uit?
1: Ja, we lopen achter.
0: Meen je dat nou?
1: Ja, volgens mij 25 september. We lopen volledig achter.
0: Meen je dat nou?
1: Dat meen ik. Misschien heeft hij wel de Dance 1000 gehaald. Je weet het niet.
0: Nou, dat denk ik niet. Dan heb je daar 2 dagen de tijd gehad om op te stemmen. Is hij al uit?
1: Hij is al uit.
0: Sorry, ik ben echt een bullshit te verkopen hier. Dat hij nog uit moet komen. Oké, okay, ja. Nou. Zijn nieuwe track is dus gebaseerd op de Red Hot Chili Peppers. Deze ook al een tijdje uit, wist je nog? Lost Frequencies. Hoor je zo in de Slam ochtendshow.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
7: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
8: Van het bos tot in de tuin.
7: Zagen.
8: Snoeien.
7: Blazen.
8: Maaien.
7: Meer maaien.
8: En nog meer maaien.
7: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
8: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
9: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
10: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
9: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
11: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
12: What a lot! And give you all!
11: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
16: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak.
17: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
18: Download de app en start met vinden.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
3: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Good morning, je slam weerupdate door weer online. In het noorden en westen van Nederland valt er hier en daar een buitje. Het zuidoosten blijft grotendeels droog. En dan wordt het ook het warmst. Ja, het wordt een mooie week en ook een mooie dag. Tot 25 graden. Ik heb dus een trui aangetrokken vandaag. Dat was niet nodig geweest. Aan de kust maximaal 20 graden. Slam verkeer dan tijdens de Slam ochtendshow door Flitsmeijers. 9 vertragingen en dit zijn de langste. A2 richting Utrecht tussen Rosmalen en de Hempelbrug. 11 minuten daar. A2 richting Utrecht tussen Kerkdriel en Zaltbommel. Een kwartiertje. A4 richting Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoetewoudendorp. 10 minuutjes. De A15 richting Oostvoorne tussen de havens 5500, 5600 en de havens 6200, 7000. De oprit is dicht daar, kost je een half uur. Laatste overzicht, A15 richting Ridderkerk tussen Sliedrecht Oost en Papendrecht. Daar een kwartiertje extra reistijd. Het is 6:30 geweest. De hoofdpunten uit het ANP-nieuws, die krijgen wij van Mario vanochtend.
5: Goedemorgen. Het aantal Nederlanders dat in het buitenland tankt is in een jaar tijd met 20% gestegen. De Nederlandse bank heeft dat voor het eerst uitgerekend. Benzine is over de grens nog altijd goedkoper dan hier. De politie heeft vannacht in Rotterdam in de lucht geschoten om iemand te kunnen aanhouden voor meerdere bedreigingen. Hij had misschien ook een vuurwapen bij zich. Er is ook een tweede verdachte opgepakt. En Israël stuurt 2 Nederlandse diplomaten het land uit. Ze werken op de westelijke Jordaanoever, een door Israël bezet Palestijns gebied. Israël is boos over het importverbod van ons land op goederen van de Westoever. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
4: Dank u.
6: Patrick Wolda.
4: Maandagochtend 6:30 en we moeten het even over bier hebben zometeen. Is het daar te vroeg voor? Ik weet het niet, toch?

0: En dat doen jullie ook afkloppen?
1: Ja, dat is ook altijd.
2: Oh, zo.

Dit is de Slam Ochtendshow met The Weeknd en Ariana Grande. Als wij zeggen dit is de ochtendshow met de meeste muziek, dan doen we dat ook.

0: nieuwste Swedish House Mafia met Licky Lee. Die nog kent van I Follow Rivers, hè? Happiness is so sad.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Weet je waar dit liedje over gaat? Happiness is so sad. Klinkt natuurlijk allemaal heel erg treurig, maar het gaat erover dat als jij zo gelukkig bent, dat je dan ergens ongelukkig kan zijn over het feit dat iets weer gaat aflopen. Snap ik bedoel?
2: Zo,
0: heel filosofisch.
2: Op de maandagmorgen zeker.
0: Maar vergelijk het een beetje met je bent op zomervakantie, je bent 16. Je bent smoorverliefd op die ene blonde chick op die camping in Frankrijk. Je bent met je ouders, weet je wel. Je wil liever alleen op vakantie. Maar je hebt wel echt een waanzinnige vakantie. Je hartje springt op hobbel van geluk. En het gevoel dat je dan weer naar huis moet.
2: Dat
0: is sad. Happiness is so sad. Daar komt het vandaan.
2: Het lijkt wel een beetje een persoonlijk verhaal van P. Wolda.
0: Ja, dat klopt ook. Het is iets voor zeven. Een hele goede morgen. Dit is de Slam Ochtendshow. Patrick hier bij je. En ja, we moeten het even over...
2: bier!
0: Over bier hebben. Is het daar te vroeg voor, Joris? Kan het?
2: Nooit te vroeg voor
0: bier. Nooit te vroeg voor bier? Nee, oké. Het is vandaag namelijk Nationale Bierdrinkdag. Nationale bier. Dus ik zou zeggen, trek er lekker eentje open als je wil. Een extra lekkere dag voor je Tsjechische buurman, vriend of neef. Wist je dat Tsjechen het meeste drinken van heel de wereld? Qua bier per persoon per jaar. Zij drinken maar liefst 148 liter per persoon per jaar. Ik heb het even door zitten rekenen. Dat komt dus neer op 20 kratjes per jaar. Ik weet niet hoeveel bier drink jij, Joris?
2: Ja, ik denk minimaal. Ik denk dat ik het 1-2 kratjes misschien max haal per jaar.
0: Per jaar?
2: Per jaar.
0: Dan ben je niet echt een standaard drinker.
2: Ik ben geen standaard drinker.
0: Ja, vind je bier wel lekker?
2: Ik vind bier wel lekker. Ja, vooral speciaal bier. Dus ik vind het terrassen vind ik lekkerder dan het suipen.
0: Je bent een Burgondische, ben jij?
2: Ja, Brabander Burgondier, ja.
0: Jij gaat, oké. Carnaval sta je wel gewoon lekker de standaard biertjes weg.
2: Dan sta ik gewoon te tanken.
0: En dan maar 2 kratjes, dat valt me nog mee. Eigenlijk.
2: Ja, dat valt er nog mee. Maar dan is gewoon goed piek op dat moment.
0: Ja, oké.
2: Jij dan?
0: Nou, ik denk dat ik elke week sowieso wel een paar drink. Maar niet elke dag hoor, zo erg is het niet. Maar zeg je, Patrick, zeg je wel biertje. Papa houdt wel van een biertje. Dus ja, ik...
2: Hou je een kratje of 6, 7, 8.
0: Ja, dat komt wel op een paar kratjes. Het is natuurlijk ook bijna oktober. Dus ik dacht, heeft het niet iets te maken met het Oktoberfest? Dat het vandaag Nationale Bierdrinkdag is.
2: Het is net een dik weekje bezig, hè, het Oktoberfest.
0: Ja, ik zag afgelopen weekend allemaal filmpjes van Oktoberfesten. Vooral in Duitsland natuurlijk, maar die zullen de komende periode ook wel in Nederland zijn. Nou hoor ik je natuurlijk denken, wat drinken wij Nederlanders dan? Wat denk je? Vergeleken met de Tsjechen drinken dus het meeste, 148 liter pp per jaar. 20 kratjes. Wat denk jij, jongens?
2: Ik zeg dat Nederlanders schappelijk zijn. Die zitten op 95 liter per jaar per persoon.
0: Minder zelfs.
2: Minder 70.
0: Bijna 66 liter. Dit valt me dus heel erg mee. Ik dacht dat wij Hollanders echt zopen als oorlogsschepen. Tanken als oorlogsschepen, dat dacht ik.
2: Ik denk toch de genieters dan, de stille genieters.
0: Ja, misschien toch. Nou, 66 liter per jaar. Dus nou ja, het is maandagochtend 6:15. Als je er een open wilt trekken, dan mag dat. Het is vandaag namelijk Nationale Bierdrinkdag. Proost! Dit is Junior Jack.

0: Maar in ieder geval voor dag 2 gaan we verder zometeen met de Slam Dance 1000 om 8 uur. Dus blijf erbij. Want deze lijst hebben we samen gemaakt. Nog even over bier drinken en Oktoberfesten. Ted die stuurde een berichtje met de Slam app.
1: Hey, goedemorgen.
0: Morgen.
1: Ted uit Nuenen hier. Wij gaan van het weekend naar Spanje. Wij hebben in La Nucía gewoond, sportstad van Europa. En er wordt al 45 jaar door een Duitse carnavalsclub het grootste Oktoberfest van Spanje gehouden. Dus wij gaan van het weekend zieke zakken. Zieke zakken.
0: Zieke zakken.
1: Hey, hey, hey.
0: Hey, hey, hey. Lekker, Ted. Hey, heel veel plezier daar. Maar hoor ik nou goed dat er dus in Spanje ook gewoon Oktoberfesten zijn? Dat is dan iets wat ik vandaag geleerd heb. Dat er in Spanje gewoon Oktoberfesten zijn. Dat wist ik. Nou goed, heel veel plezier daar. Dit is de Slam Ochtendshow. Zometeen om 7:10 gaan we eens even kijken wie er allemaal wakker is. En nou ja, laat vooral even weten dat je erbij bent, de Slam Ochtendshow. Stuur even een goeiemorgen via de Slam app. App even goeiemorgen rechtsbovenin met het tekstblokje. Is dit nieuwe muziek? Want dat ontdek je hier. D.O.D. Dit is Careful.

in de Slam Ochtendshow. Ben jij wakker, net als wij? Laat van je horen via de Slam App. Stuur even een goeiemorgen rechtsboven in het tekstballonnetje. Wie weet maken we ook nog wel eens blij met een mooie prijs. Dat kan maar zo, hè? Sowieso een, de Slam Ochtendshow vandaag heel veel mooie prijzen. We gaan namelijk zo meteen ook nog de Pitstop Quiz spelen. Want gisteren was natuurlijk weer de Formule 1. Dus je maakt zometeen kans op heel veel mooie prijzen. Ik zou er lekker bij blijven als ik jou was. Slam. Coming up. En ook nog eens een lekkere beat.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
4: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
5: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
3: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
7: Doei doei!
6: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt...

0: bedrijf om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu!
2: Big deals bij Keukenconcurrent!
1: Dat betekent 5 apparaten gratis.

0: verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Is dit het?
4: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl. Oh.
8: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
9: Let's go for more, some extra, Max.
8: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
10: Hey, het is een telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
11: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo BelSimpel kan het zijn.
12: BelSimpel zet de tijd op 7 uur.
13: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. We hebben de eerste 6 maanden van dit jaar 20% vaker in België en Duitsland getankt dan een jaar eerder. De Nederlandse bank heeft dat voor het eerst uitgerekend. De belangrijkste reden is dat de benzineprijzen daar nog steeds lager zijn dan in ons land. Alles bij elkaar werd er voor 1,5 miljard euro uitgegeven. In Rotterdam is vannacht iemand opgepakt voor bedreiging. De politie moest een waarschuwingsschot afvuren om hem te kunnen aanhouden. Dat was nodig omdat de man misschien een vuurwapen bij zich had. Later is ook nog iemand anders aangehouden. De politie onderzoekt de bedreiging. 2 Nederlandse diplomaten worden door Israël het land uitgezet. Het is een reactie op het importverbod van Nederland op goederen uit de bezette gebieden op de westelijke Jordaanoever. Dat is eigenlijk Palestijns gebied, maar Israël heeft er huizen neergezet. Vaak is dat met geweld gebeurd. En Taylor Swift heeft bij de MTV Video Music Awards de prijs voor video van het jaar gewonnen. Die kreeg ze voor de clip bij haar hit The Fate of Ophelia. In haar speech droeg ze de winst op aan de overleden zangeres Dolly Parton. Ook Madonna mocht het podium op. Zij won de prijzen voor Artiest van het Jaar en Beste Album van het Jaar. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat was het nieuws op Slam.
15: Ja, ik zal geen trui aan doen vandaag. Ik heb het nu al warm. Zometeen de nieuwe Miley Cyrus in de Slam ochtendshow. Ook de Bamfunk MC's ga je horen met een lekkere throwback. Eerst even naar de wegen met de vrienden van Flitsmeister. Een tot nu toe redelijke maandagochtendspits. 19 vertragingen en dit zijn ze vanaf 11 minuten. A2 richting Utrecht tussen Rosmalen en de Empelbrug. Een kwartiertje daar. De A15 richting Oostvoorne. Tussen Brielen en de havens 6200, 7000. Oprit dicht daar, kost je een half uur. A15 richting Ridderkerk tussen Gorinchem en Hardingsveld, Giessendam. 20 minuutjes. En de laatste in het overzicht is de A16 richting Rotterdam. Tussen Markbrug en de Moerdijkbrug. 23 minuten daar.
16: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 1, 2, 3 geregeld.
17: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben

0: tafel.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door EvaAir.

0: Willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefde.

0: Bamfuck MC's freestyler in de Slam Ochtendshow.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Ik denk dat deze ook wel is beland in de 2026 editie van de Slam Dance 1000. Die gaat zometeen verder, hè? 50 minuutjes nog. Ja, we zitten hier nog net niet met een stopwatch af te tellen hier in de Slam Studio. Want we hebben er zin in. De Slam Dance 1000, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt, zometeen vanaf 8 uur. Ja, Patrick hier, stand-in voor Anul. Anul is natuurlijk getrouwd vorige week in het mooie Italië. Ik heb prachtige foto's online voorbij zien komen. Marijn die was er ook gezellig bij. En Joris van de productie, hallo Joris.
2: Goedemorgen Patrick.
0: Mika de stagiair is inmiddels ook binnen, hallo Mika.
3: Goedemorgen Patrick.
0: Ik dacht jongens, ja, we gaan even een weekje samenwerken. Hebben we nog nooit met z'n drietjes gedaan?
3: Nee.
0: Ik dacht, laten we hem goed beginnen.
3: God.
0: Ik heb iets gebakken.
3: Oh nee.
0: Oké.
4: En kan je het ook een beetje...
0: Nou, het is alleen niet helemaal goed gegaan. Ik heb hem ook laten influencen. Ik zat op TikTok te scrollen. Ik zag daar iemand een cake maken met maar liefst 3 ingrediëntjes. Ik denk, nou wat kan er misgaan?
4: Wat, nou, eigenlijk zou je zeggen, niks.
0: Ja,
4: er kan niks misgaan. Succes gegarandeerd.
0: Totdat je hem ziet.
4: Oh god.
0: Kijk eens.
4: Wat is dat voor ingewand?
0: Kunnen we dit even proeven?
3: Het lijkt wel een soort heel groot stuk boter.
4: Welke ingrediënten zitten erin?
0: Nou, ik heb een cake gebakken. Ik kwam hem dus tegen op TikTok nogmaals. Met 3 ingrediënten. Ik dacht, ja, dit kan niet misgaan. Dit is een soort cheesecake.
4: Een soort cheesecake.
0: Met vanillekwark.
4: Vanillekwark.
0: En een beetje puddingpudding.
4: Ik laat de stagiair gewoon eerst proeven.
0: Want ja, doe dat maar. Als die omvalt, dan zou ik het niet doen.
3: Mocht dit niet goed gaan, ik hoop nog wel op een voldoende.
4: Ja, we gaan even kijken. Okay. En hoe lang ben je mee bezig geweest?
0: Ja, dit is op zich niet heel lang hoor. Het valt best wel mee.
3: Even kijken.
0: Nou, eerlijk zijn.
4: Nou, ik vind echt niet te nassen. En ik weet niet wat je. Ik denk dat je 4 ingrediënten gebruikt hebt.
0: Nou.
4: Ik hou gewoon hier een of andere haar.
0: Zit er een haar in?
4: Ik hou nog een haar. Trek ik. Mika, jongen, je hebt geen lunch bij. Kijk eens.
3: Ja, echt koffie.
4: Thanks. Lekker voor jou, jongen. Smakelijk eten. Dankjewel voor de.
0: Is het niet gelukt? Nee, hè? Ik moet niet weer in de keuken gaan staan, zeg je.
4: Nou, de eerste de nasmaak. Heb je hem zelf al geproefd, trouwens?
0: Nee.
4: Ja, maar even maat. Dan kan je ons voor het blok zetten.
0: Ja, tuurlijk.
4: Maar dan ga jij zelf ook even je eigen...
0: Is het zo slecht?
4: ...braaksel proberen.
0: Voor wie is deze vork?
3: Nou, boei ook.
4: Hij maakt niet uit.
0: Dat is echt heel vies.
3: Wel, hè?
0: Echt, sorry, jongens. Ik denk, we beginnen even gezellig deze week.
4: Hey, morgen nieuwe kans, Patrick.
0: Nou, laat maar zitten dan.

0: Slam ochtend show, Clean Bandit. Gaan we dan eindelijk een mooie prijs weer geven, een mooi geldbedrag.
1: Getal onder de 1000.
2: Ik ben Marco. Ik ben bioboxchauffeur in Amsterdam. Van die mobiele wc's maak ik schoon. Ik denk dat het getal onder de 1820 is.
0: 820?
2: Ja.
1: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
0: 113
1: euro. Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
3: Mike Williams en Three Drives. Grease 2000.
1: Nieuw.
3: Robin Schulz en Watermat. Take it slow.

0: met Jennifer Lopez. Jennifer's zijn altijd knap. Ik weet niet hoe het kan. Jennifer's zijn altijd knap. Jennifer Hudson, Jennifer Aniston. Hoe heet die van de Hunger Games ook alweer? Jennifer... maar boeit er niet. Ook een Jennifer.
1: Lawrence.
0: Ja.
1: Jennifer
0: ja,
1: Lawrence.
0: Ja, prachtige vrouw. En Jennifer Lopez natuurlijk ook nog steeds. Samen met David Guetta en Save Me Tonight. Wij vinden al onze Slam luistervrienden heel erg knap. Sowieso omdat je je radio aan hebt staan. Zometeen meer Slam ochtendshow. We gaan nog hele mooie prijzen weggeven. Hoe dat zit hoor je zometeen. Eerst, ja, ik had het even over TikTok. Ik heb weer iets voorbij zien komen. Ik moest hier zo gigantisch om gieren.
1: Als het maar geen bakgerecht is.
0: Nee, het is weer ik ga niet weer een cake bakken. Maar deze vrouw doet een grote hit van dit moment. Nou, benieuwd of je weet waar het over gaat. Ze doet het wel goed.
1: Ik had niet beter gedaan.
0: Nee, toch? Ja? Weet je dat? Ja, natuurlijk. Misschien wel de zomerrit van 2026. Hugel, hoor je zometeen in de Slam Ochtendshow.
2: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
3: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
2: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
4: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
11: geeft ruimte.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
14: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
15: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
16: www.123gold.de. Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
17: Nee.
16: Proteïne-shakes.
17: Gadver.
16: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
17: Lekker bezig.
16: Milner.
18: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
16: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
17: Lekker bezig.
19: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
20: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
21: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
22: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
23: Even bollen met Select.
24: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
25: Ah, relaxed?
24: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
26: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
27: Echt lekker.
26: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
28: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Goedemorgen, Slam weerupdate door Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee. En Limburg, daar moet je zijn vandaag. 25 graden. Slam verkeerde flitsmeister, 51 vertragingen. Die maandagochtendspits die komt op gang, hoor. En dit zijn de langste. A2 richting Utrecht tussen Hindham en Zaltbommel, daar een half uur. De A12 richting Utrecht tussen Reeuwijk en Harmelen, 20 minuutjes. A16 richting Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug, 20. A50 richting Oss tussen de Takietesbrug en Maasbrug, 20 minuten daar. En de laatste in dit overzicht is de A50 richting Arnhem tussen Paalgraven en Maasbrug. 25 minuutjes daar, het is 7:30 geweest. Hey, goedemorgen. De headlines krijgen we van het ANP. Daar zit Mario.
29: Goedemorgen.
0: Morgen.
29: Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven is brand uitgebroken in een tent met fietsaccu's. Volgens Omroep Brabant is het hele AZC ontruimd. Zo'n 150 tot 200 mensen staan op straat. In Kroatië zijn de afgelopen 5 jaar meer dan 120 Nederlanders opgepakt voor mensensmokkel. RTL Nieuws schrijft over een man die 7000 euro kon verdienen door mensen te smokkelen. En tanken over de grens loont enorm en dat doen we dan ook veel vaker dan vorig jaar. 20% meer heeft de Nederlandse bank uitgerekend. Op een volle tank scheelt het in België of Duitsland soms zelfs een paar tientjes. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
0: Dank u!
30: Patrick Holda.
0: En de Slam Ochtendshow met ambitie zometeen. De bouwzaak Kevin Liddell. En er is Hugel, moving to the sun.

0: minuten over half acht. Patrick hierbij. Een hele goede morgen. Stand-in voor Anol, die onwijs aan het trouwen is in het mooie Italië. Waar het lekker weer is. Wat het hier deze week ook wordt, hè. Ik zou die korte broek lekker op de strijkbank leggen vanavond. Morgen kan die gewoon aan, geloof mij maar. En dan wil ik geen belletjes morgen dat het niet komt. Die wil ik niet hebben. Nee. Het was een mooi weekend, er gebeuren een hoop. De VMA's waren afgelopen weekend. Taylor Swift, de grote winnares, heeft records verbroken. Hoeveel ze wel niet gewonnen heeft daar. Bij deze Video Music Awards. Ook voetbal. En Joris van de productie, dan moet jij maar even vertellen. Want jij hebt er toch beter in, dat hele voetbal, dan ik.
1: En we hadden de Nations League. Nederland zelf al lekker gewonnen. 2-1 tegen de Serviërs. Komende donderdag spelen we nog een wedstrijd tegen Griekenland. En dan volgende week zondag komen de Serviërs lekker naar Nederland. En dan doen we het hopelijk dunnetjes over.
0: Dan serveren zij ons weer een mooie wedstrijd, hopen we dan. Hè?
1: Hopen we.
0: Het is toch minder leuk om naar te kijken dan zo'n WK, hè? Maar misschien is dat ook omdat, ja, WK is natuurlijk groot. Veel meer op spel ook.
1: Het wordt veel meer gehyped ook natuurlijk. Ja, met de Wuppies. Hebben we niet voor de Nations League. Hè?
0: Ik zag gisteren gewoon een half leeg stadion. Ik denk, waar is de sfeer? Waar zijn
1: heb je het nog positief ingeschat, half leeg.
0: Was het nog leger dan?
1: Ik denk een kwart zat er.
0: Nee, dan nou?
1: Ja, het was niet. Serviërs zijn niet echt heel erg fan van het nationale elftal.
0: Oh, zal niet best dus. Nee. Nou, wat er nog meer was afgelopen weekend. De Grand Prix van Azerbeidzjan. Die werd verreden door niemand minder dan George Russell is hij gewonnen. Het was een spannende dag, want Max Verstappen die pakte bijna de eerste zege van het jaar. Dat werd hem toch niet. En je weet het, in de Slam Ochtendshow spelen wij de pitstopquiz als er een Formule 1 is geweest in het weekend. En dat was afgelopen weekend. En wil jij meespelen, dan app je
1: pitstopquiz.
0: Pitstopquiz.
1: Via de Slam app en dan drie vragen goed. En dan ga je er vandoor met een mooie prijs.
0: Nou, een heel arrangement om met drie vrienden in een race simulator te gaan zitten bij Race Square. Dat wil je. Dus pitstopquiz, even appen met de Slam app.

0: Ik denk dat hij hoog is geëindigd in de Slam Dance 1000. Avicii en Nicky Romero. De Dance 1000 gaat zometeen vanaf 8 uur weer verder.
1: De Pitstop Quiz.
0: Bert-Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe was jouw weekend?
2: Ja, prima.
0: Hoogtepuntje?
2: Hoogtepuntje, dat was alweer de buurtbarbecue, de burendag.
0: De buurtbarbecue!
3: Nationale Burendag was natuurlijk dit weekend.
0: Was dat dit weekend?
3: Ja. Dat was dit weekend.
0: Oh, maar daarom zag ik mijn achterburen ook barbecue met elkaar. Ik denk, nou, het is best wel fris voor dit. Het was zaterdagavond best wel koud. Ik denk, waarom ga je nu pas, kun je ook gewoon in de zone doen. Maar het was natuurlijk burendag.
2: Ja, inderdaad.
3: Ik begrijp, Patrick, je hebt geen uitnodiging gekregen van de buren.
0: Nee. Treurig, hè? Ja.
4: Ander onderwerp.
0: Was niet welkom. Nee. Was niet welkom. Maar was het leuk of ruzies?
2: Nee, het was zeer gezellig.
0: Oké, okay. Mooi zo. Sorry? Tot in de vroege
2: uurtjes.
0: Tot in de vroege uur. Oh, is het zo'n straatje? Wat gezellig. Heel erg leuk.
2: Ja, zo straat, ja.
0: Afgelopen weekend was de F1 in Azerbeidzjan. De GP, wat je wil. En daarom hoor je dan elke keer in de Slam Ochtendshow, de dag erna, de Pitstop Quiz. We hebben 3 vragen voor je klaarstaan over deze race. Ik hoop dat je gekeken hebt.
2: Ja, dat heb ik wel, ja.
0: Oké, mooi zo. Allereerst, wat vond je van de race?
2: Ja, wel verrassend.
0: Verrassend?
2: Spannend. Ja.
0: Dat is eigenlijk een heel mooi samenvattend woord. Het was een verrassende race. Hey, als jij 3 vragen goed hebt, dan ga jij er vandoor met een arrangement om te gaan simu-racen, om het even zo te noemen. Ga je in een mooie simulatie zitten, kun je 3 vrienden meenemen. Ga je met z'n vieren lekker zelf het circuit over in de simulator. Dat is vet, toch?
2: Ja, zeker. Kan best voor doen.
0: Ik zat wel te denken, mocht je er 2 goed hebben, dan geef ik je ook gewoon een mooie prijs, oké? Want ik doe nu toch een weekje Slam Ochtendshow. Gebeurt ook niet vaak. Jij krijgt gewoon een mooie prijs van mij, oké? Okay? Tenzij er maar 1 goed hebt, dan doe je het echt niet goed. Dan doe je het echt niet goed.
2: Okay.
0: Ben ik klaar voor?
2: Ja hoor, kom maar op.
0: Oké, je krijgt dus per vraag een paar seconden de tijd. Je krijgt dus 1 pitstop de tijd om erover na te denken. Vraag 1. Wat is typisch aan het circuit van Baku? A. Een heel lang rechtstuk en een passage langs een kasteel. B. Een neppe haven met jachten en een heel groot reuzenrad. Of C. Een kartbaan onder het circuit en een draaimolen uit 1940.
2: Nou, dat is antwoord A.
0: Binnen de pitstop en dat is goed. Ja, een heel lang rechtstuk inderdaad en een passage langs een kasteel. Vraag 2. Op welke dag werd de Grand Prix van Azerbeidzjan verreden? A. Vrijdag. B. Zaterdag. C. Zondag.
2: Dat is...
0: Je viel echt net weg tijdens je antwoord, dus je weet het heel wat zijn, hoor.
2: Ik zei zaterdag.
0: Zaterdag.
2: Dus volgens mij.
0: Ja, heel goed. Dat doe je goed. Ja, het was een zaterdag. Normaal is een race natuurlijk altijd op zondag, maar het was een nationale feestdag gisteren in Baku. Je hebt er 2 goed, dus sowieso het Slam prijspakket, die krijg je van me. Vraag 3. Welke coureur viel niet uit? A. Lance Stroll. B. Lando Norris. Of C. Oscar Piastri.
2: Dat is antwoord C. Oscar Piastri.
0: Bert-Jan?
2: Ja.
0: Gefeliciteerd! Oh! 3 goed!
2: Dankjewel.
0: Ik denk dat we jou... Asser Bert-Jan mogen noemen.
2: Nou, die is wel sterk, die ken ik nog niet.
0: Ja, sorry. Ik zat 3 minuten te wachten tot ik deze kon maken. Gefeliciteerd, ja, 3 goed, jongen. Jij wint een race square arrangement voor jezelf en 3 vrienden op een locatie naar keuze.
2: Ah, dankjewel. Mooi.
0: Lekker gewerkt, jongen. Veel plezier.
2: Ja, goed zo.
1: De Pitstop Quiz.
0: Dit is de Slam Ochtendshow. De Slam Dance 1000 gaat zo meteen weer verder vanaf 8 uur. En dit is Cat's Eye.

0: Ik kijk heel even op die klok. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar op mijn klokje is het bijna 8 uur. En dat betekent dat we zo meteen verder gaan met dag 2 van de Slam Dance 1000. Hebben we er zin in? Dat is enthousiasme.
1: Dit hoor je zometeen in de Slam Dance 1000. Pictures of
0: you without me. Alleen maar goede dancers natuurlijk. Anima, Pictures of You. En ken je deze nog? 24/7 uit de 90's. Slam Dance 1000, zometeen.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
3: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
6: Oh. Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen? Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
10: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profiadviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Only Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
11: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
13: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1+1 gaat

0: 50. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen? Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
1: What a word! And give you a word!
0: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
2: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean, inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Premier Padel in Rotterdam.

0: plus.nl.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven is brand uitgebroken. Volgens de veiligheidsregio staat een tent met fietsaccu's in brand. Het AZC is volgens Omroep Brabant helemaal ontruimd. Daardoor staan 150 tot 200 mensen op straat. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. De eigenaar van een afhaalrestaurant net buiten het centrum van Rotterdam is opgepakt na een explosie bij zijn zaak, meldt Rijnmond. Waar hij van wordt verdacht is niet bekend. Bij de ontploffing raakte niemand gewond, maar van de glazen pui is niks meer over. Er is ook brandschade. Meer dan 120 Nederlanders zitten in Kroatië in de gevangenis voor mensensmokkel. RTL Nieuws heeft dat uitgezocht. Ze worden gelokt via sociale media als Snapchat en Telegram. Er wordt ze duizenden euro's beloofd als ze de illegale immigranten vervoeren. Als ze worden gepakt, kunnen ze 3 jaar cel krijgen. En ouderen die vallen raken vaak zwaar gewond en breken niet. Ook lopen ze vaak hersenletsel op, blijkt uit onderzoek van Veiligheid NL. Vorig jaar gebeurde dat bij ongeveer 1 op de 3 ouderen, veel meer dan een jaar eerder. Het overkwam vooral mensen tussen de 65 en 74 jaar. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat was het nieuws op Slam.
3: Dankjewel Mario. Nog 2 minuten en dan gaan we beginnen met de Slam Dance 1000 dag 2. Och, wat heb ik hier zin in zeg. En jij ook, ik weet het zeker. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 77 vertragingen. En dit zijn de langste A7 richting Groningen. Tussen Marum en Industrieterrein Westpoort. Daar 40 minuten reistijd. Extra reistijd, de A12 richting Utrecht. Tussen Reeuwijk en Harmelen, 25 minuten daar. A15 richting Ridderkerk, tussen Gorinchem en Sliedrecht-West, een half uurtje. De A16 richting Rotterdam, tussen Zonzeel en Klaverpolder. 25 minuten daar. En de laatste in het overzicht is de A27 richting Gorinchem, tussen de Keizersveerbrug en de Merwedebrug. Daar is de weg dicht door veiligheidswerkzaamheden. Verbod voor vrachtverkeer en autobussen. 26 minuten vertraging daar.
4: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
5: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
6: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
5: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/

0: Financieringsgids.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
4: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
3: Patrick Wolda.
5: Daar gaan we! Dag 2 van de Slam Dance 1000. We beginnen met 900. En als ik zeg Take Me Away, dan zeg jij misschien Four Strings. Maar ken je 24/7 nog? Die hoor je zo meteen na nummer 900, Arima.

0: Nederland behoort tot de hofleveranciers van de Dance 1000. Natuurlijk kunnen Armin van Buuren niet ontbreken. Hardwell, Afrojack, Lucas en Steve. Je gaat ze allemaal horen de komende weken. De komende dagen in de Slam Dance 1000. Onderschat deze Oliver Helders ook niet, hè? Op 889 Koala. Maakt een comeback trouwens. Stond vorig jaar wel... vorig jaar niet in de lijst. 2023 wel. 2024 ook. Vorig jaar dus niet in de Slam Dance 1000. Dus nu een comeback voor Koala. Deze man heeft trouwens meerdere aliassen. Hij staat alleen onder deze naam in de lijst. Hij heeft bijvoorbeeld ook Hilo. Daar heeft hij de Slam Dance 1000 net niet mee gehaald. Dus dat is erg jammer. Hele goedemorgen, Patrick hierbij als stand-in voor Anul met de tweede dag van de Slam Dance 1000. Die gisteren om 10 uur afgetrapt is. En die nog een aantal dagen heerlijk doortendert. Je kan meelezen via slam.nl. En dankjewel voor het stemmen ook natuurlijk. Zometeen Florence and the Machine, Spectrum ga je horen. Nu terug naar mijn geboortejaar. Prachtig jaar, 1994. En als ik zeg sterren dansen op het ijs. So You Wanna Be a Popstar. Popstars. Retourtje geluk. Stay or go. Jij kan nog eventjes doorgaan. Is er dan ergens een belletje die je bij je gaat drinken? Nee? Als ik zeg Nens Kolen, dan misschien wel. Zij is tv-presentatrice, maar ook zangeres geweest. En in deze periode in de 90's van 24/7. Dus de vrouw die je zo meteen hoort zingen is inderdaad deze Nens Kolen. 24/7 in de Slam Dance 1000. Take me away op
1: 898.

0: Florence and the Machine, Spectrum op 897.
1: Slam. Dance 1000.
0: Hey Patrick!
2: Hey Patrick!
0: Hallo vriend, hoe is het?
2: Ja, goed hoor. Ik ben lekker aan het werk.
0: Hoe hard staat de radio aan?
2: Op dit moment staat hij best wel hard, maar ik ben bij degene waar ik ben, staat hij niet zo slim.
0: Wat wil je nou? Hey, hallo, ja. fixen!
2: Daarom stap ik dadelijk weer snel de auto in, dan kan ik het gelijk weer volgen.
0: Ik zou, als ik jou was, nu de auto instappen, want ik ga een track draaien van jouw stemlijstje, Patrick.
2: Ah, super.
0: Ferry Corsten, Fire, waarom?
2: Ja, de beat. Het is gewoon een lekkere plaat om naar te luisteren. En Ferry Corsten is natuurlijk gewoon een top DJ.
0: Fire is geëindigd op 896, Patrick.
2: Oh joh.
0: Ja. Werk ze vandaag, hup die auto.

0: Uit 2005, Ferry Corsten, Fire. Linda stuurde een appje via de Slam app. Wat ik nou zo leuk vind aan de Slam Dance 1000... is dat ik op heel veel verschillende dansvloeren weer sta in mijn hoofd. Met sommige classics die voorbij komen. Ja, en daar zijn we nog maar net begonnen eigenlijk, hè Linda? Dit is de Slam Dance 1000, Fire, Ferry Corsten op 896. Hij staat nog een keer in de lijst. Hij staat dus twee keer in de Slam Dance 1000. En er zitten maar liefst 707 nummers... tussen deze Fire en zijn volgende. Nou, dat moet natuurlijk Let Me Think About It zijn met Ida Kor. Dat kan niet anders. Maar die staat dus heel erg hoog in de Slam Dance 1000. Als ik dat zo even bekijk wat betreft de statistiekjes. November staat hij trouwens nog in de Gelderdome, hè, met Transmission Netherlands 2026, deze Ferry Corsten. Zometeen een best wel grote DJ die ook wereldwijd echt heel erg bekend is. Ook anno 2026. Maar die maar één keer in de Slam Dance 1000 staat. Wie dat is, hoor je zo. En deze Purple Disco Machine ook zometeen in de Slam Dance 1000.
1: De beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Volgens jou. De Slam Dance 1000. Dance 1000.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
3: Fans van voordeel.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
6: Bijhouden. Regelen. Vergaderen. Bellen. Inkopen. Verkopen. Wat je werkdag ook brengt. Je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
9: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
10: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
11: Met deze week in de bonus... Ahaverse pasta's en pastasausen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
13: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
14: Honda, the power of dreams.
15: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel bij ah.nl of in de AH-app.
16: Premier Padel in Rotterdam.

0: www.radioprinses.nl. Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Good morning, Slam Dance 1000 weer update door Weer Online. Veel zon, af en toe een wolkje. Het is warm voor de tijd van het jaar. 21 graden vandaag aan zee. En 25 graden in Limburg, heerlijk. Slamverkeer dan door Flitsmeister voordat we doordenderen met de Slam Dance 1000. 60 vertragingen. En dit zijn de langste. A8 richting Amsterdam tussen Westzaan en Zaandam. Half uurtje daar. A15 richting Ridderkerk tussen Papendrecht en de Noordtunnel. Een ongeluk kost je daar 20 minuten. A16 richting Rotterdam tussen Zonzeel en Klaverpolder. Half uur. A27 richting Gorkum tussen Hank en Werkendam. De weg is daar dicht door veiligheidsmaatregelen. Verbod voor vrachtverkeer, 25 minuten. En de A29 richting Rotterdam tussen Willemstad en Numansdorp. Daar een half uurtje extra reistijd. Het is 8:30. De headlines van het ANP die krijgen wij van Mario vanochtend.
3: Goedemorgen.
2: Morgen.
3: Buitenlandminister Berendsen baalt ervan dat Israël Nederlandse diplomaten het land uitzet. Ze moeten binnen een week weg. Israël is boos dat Nederland niks meer wil importeren naar door Israël illegaal bezette gebieden. Pro probeert opnieuw abortus uit het strafrecht te halen. De partij vindt het zorg en geen misdrijf. Nu is abortus strafbaar, tenzij die wordt uitgevoerd in een speciale kliniek of ziekenhuis. En in Eindhoven is de brandweer bezig met een brand bij een asielzoekerscentrum. Een tent met fietsaccu's vloog in brand. Alle 150 tot 200 bewoners worden op straat opgevangen. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
2: Dank u.
0: Duizend. Patrick Wolda.
2: Met zometeen een best wel wereldartiest die er maar één keer in staat, joh. Je hoort zo wie het is naar Wemdo Project en de Purple Disco Machine. 895.

Fuck de top 2000. De top 3000, top 4000, wat hebben we tegenwoordig allemaal? De Slam Dance 1000 is de enige hitlijst die jij nodig hebt in je leven, geloof mij maar. En wat zijn we blij, wat zijn we trots dat we eindelijk zijn begonnen met de Slam Dance 1000 2026. Dit is dag 2, dat betekent dat er nog zoveel heerlijke dagen gaan komen. Laat van je horen, hè, via de Slam app. Zit je te wachten op jouw favoriete track, of heb gestemd heb misschien wel? Of ben je gewoon aan het genieten van andermans stemlijstjes? Kan natuurlijk ook, hè? Slam.nl, daar kan je meelezen. Dit is de Slam Dance 1000. Zometeen Madonna, samen met Martin Garrix. En een megaclassic uit Berlijn ook zometeen. Paul van Dijk, met een dijk van een plaat. We Are Alive op 892, zometeen in de Slam Dance 1000. Maar eerst het nummer waar onder andere Hanneke, Jill en Sven op hebben gestemd. En hij doet het even lekker rustig aan de komende tijd. Daar waar Dimitri Vegas, Calvin Harris en Armin bijna elk festival afgingen dit jaar, afgelopen zomer. Geniet Don Diablo van iets meer vrije tijd. Ik heb even zijn touragenda voor je gecheckt. Tot en met december heeft hij slechts 7 optredens staan. Dat is niet veel. En ook deze zomer had hij dus niet heel veel optredens staan. Hij heeft 1 liedje in de Slam Dance 1000, wat me eigenlijk wel een beetje verbaast. Maar goed, jij hebt hem samengesteld, hè, deze Dance 1000. Don Diablo, Cutting Shapes in de Slam Dance 1000. Op 893.

0: breath.
1: De 1000 beste dance tracks ooit gemaakt volgens jou. Dance 1000. Dit is Slam.

0: 891 nieuw in de Slam Dance 1000. Vorig jaar was hij er nog niet. Ja, zo simpel is het eigenlijk, hè?
1: Slam Dance 1000.
0: Martin Garrix, ons broekie uit Nederland, die gewoon samengewerkt heeft met Madonna, de Queen of Pop. Dat is toch waanzinnig. Bizar, en dat is het zeker. 891 dus in de Slam Dance 1000. Paul van Dijk hoorde je ook net. En fans van Paul van Dijk opgelet, hij staat dit jaar nog twee keer in Nederland. Eerst op 24 oktober in de Melkweg. Net nog even zitten kijken, er zijn nog kaarten. Later dit jaar staat hij samen met Ferry Korsten in de Gelderdoom. Waar ik net ook een beetje even zo vast. Die hoorde je al voorbij komen met Fire. Ja, misschien is dit wel de zomerhit van 2015 geweest. Er was geen land waar deze track niet goed ging. Oh, wacht. Dat is er wel. Er is één land waar dit geen nummer 1 het is geweest. En je verwacht het niet. Maar dat is het land waar deze mannen vandaan komen. Zweden. Dan was het gewoon geen groot hit. Axwell en Ingrosso in de Slam Dance 1000. Op 880 Sun is Shining.

0: De Slam 30.000 met X-Waller en Grosso op 890. Ik maakte een foutje net. Ja, het is voor mij ook vroeg. Hè? Ik zei 880, maar het is 890. Nou, ik zie die app alweer volstromen. Er zijn een hoop mensen die natuurlijk mee zitten te schrijven. 890. Sun is Shining, de zomerhit van 2015. Zometeen gaat hij verder. De Slam Dance 1000.
1: Dit hoor je zometeen in de Slam Dance 1000.
0: Met Offenbach. En ken je deze nog? Dit is een Roller Girl. Die van Dear Jessie. Maar deze Love You More ook zometeen in de Slam Dance 1000.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen.

0: volle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Vooruitdenken begint vandaag.

0: klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bnw.nl. BNW maakt rijden geweldig.
1: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring Plug-in Hybrid. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Hé, zo'n telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
3: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo Belsimpel kan het zijn.
4: Belsimpel zet de tijd op 9 uur.
5: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Nederlandse diplomaten in Israël moeten binnen een week het land uit zijn. Buitenlandminister Berendsen is niet blij dat Israël dat doet en probeert het netjes af te handelen. Het is niet bekend om hoeveel diplomaten het gaat. Israël is boos dat Nederland niks meer wil importeren uit de bezettelijke gebieden op de westelijke Jordaanoever. Pro probeert opnieuw abortus uit het strafrecht te krijgen. De partij vindt dat het uitgangspunt moet zijn dat het afbreken van een zwangerschap zorg is en geen misdrijf. Nu staat in de wet dat degene die abortus uitvoert strafbaar is, tenzij dat gebeurt in een speciale kliniek of een ziekenhuis. De Tweede Kamer praat vandaag over hoe het leger interessanter kan worden voor vrouwen. D66 denkt aan meer opleidingskansen. Kamerlid Jachtenberg zegt tegen Trouw dat vrouwelijke leiders rolmodellen kunnen zijn voor andere vrouwen. Dan hou je ook makkelijke vrouwen vast in plaats van dat ze vertrekken, denkt ze. En Curaçao heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. Nicaragua werd vannacht met 6-1 verslagen. Bij rust stond Curaçao met 5-0 voor. Het team van Dick Advocaat heeft plaatsing voor de kwartfinales nog volledig in eigen hand. Ze moeten nog 2 keer tegen Trinidad en Tobago, dat geen punten heeft. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking met in het westen een spat regen. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land. En dat was het nieuws op Slam.
7: Meer Dance 1000 zometeen met Teaspoon. En dan niet echt een hele bekende van Teaspoon. Smiling, ken je die nog? Hoor je zometeen, eerst even naar de weg met Flitsmeister. 32 vertragingen. Ik zou zeggen, een beetje het restantje van de maandagochtendspits. En dit zijn de langste. De A15 richting Gorinchem tussen Del en Arkel. Door een auto met pech daar 20 minuten. A15 richting Ridderkerk tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht een half uur. En de A16 richting Rotterdam tussen Moerdijk, Brug en Schavendeel. Doe er een kwartiertje langer over.
8: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
11: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
12: Morgen.
11: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
12: Echt waar, joh?
11: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
14: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
7: Dag 2 van de Slam Dance Day. Och, wat zitten we te genieten hier in de studio. Ik hoop jou ook aan de andere kant van de radio. Offenbach zometeen ook Jax Jones. En een jaartje voordat Teaspoon echt doorbrak met Sex on the Beach kwam deze Smiling. Staat gewoon in de Slam Dance 1000 op 889.
15: 889.

We zijn begonnen gisterochtend om 10 uur. Is het een startschot gegeven door Raoul Schram. De Slam Dance 1000 is van start. Onderweg naar het Amsterdam Dance Event ook, hè? De 30ste editie dit jaar. Over een paar weken dan wordt de hoofdstad van ons prachtige landje weer omgedoopt tot de dancehoofdstad van de wereld. Het Amsterdam Dance Event. En ja, ik weet er het fijne nog niet van, maar ik zou zeker Slam blijven luisteren als je dat Amsterdam Dance Event wil meemaken. Of misschien wel naar feestjes toe zou willen, want alles wordt waarschijnlijk, zeg maar, Slam kenderen, wordt het waarschijnlijk gewoon voor je geregeld. Nou, onderweg naar het ADE is dit de Slam Dance 1000. Dankjewel voor het stemmen. Je kan ook even via slam.nl meelezen en kijken wat we allemaal gaan draaien de komende dagen, de komende weken. Want we doen maar liefst 2 weken over deze Slam Dance 1000. Zometeen op 886 Roller Girl. En deze van Roller Girl ken je sowieso. Beetje fout, maar blijft toch lekker, toch? Dear Jessie uit 1999 gaat nog voorbij komen in de Slam Dance 1000. Maar zometeen heb ik een andere van Roller Girl. Love You More. Ligt misschien niet voor in je hoofd, maar je hoort hem zometeen naar Jack Stones.

gewoon, hè. Een van de hofleveranciers voor deze Slam Dance 1000. Tiësto staat er maar liefst 19 keer in. In de Slam Dance 1000. Joram voorbij komen op 885. Gewoon to be possible. Dit zijn ze, de 1000 beste dance tunes ooit gemaakt. Samengesteld dankzij jou. Slam.nl, daar kun je de hele lijst meelezen als je dat leuk vindt. Dan zie je bijvoorbeeld dat op 884 Jubel staat van Klingon. En Klingon, daar staat er dan maar één keer in. Wat een verschil, hè?

0: is voor Klinghanden. Zometeen eentje van Armin, die je niet zo heel vaak hoort. Armin van Buren. En Serenity, het was het Sensation White Anthem van 2005. Ja, zeg het eens Martin, waarom deze van Armin?
1: Ja, dat Sensation, dat is gewoon helemaal top natuurlijk, van vroeger.
0: Hey, Serenity is geëindigd op 883, akkoord?
1: Ja, fantastisch, alleen een beetje jammer dus.
0: Ja, eigenlijk een beetje te laag voor jou.
1: Ja, is goed.
0: Maar toch, in de Dance 1000 zometeen.
2: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
3: Iedereen ligt nog in zijn nest. Maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Vergeet je niet in te smeren.
4: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
10: Simyo.
8: Nu tot €7,900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
11: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerber can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
12: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
13: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
11: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
14: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
11: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken. Of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
17: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
18: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
17: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
20: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
21: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
10: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
5: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
22: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
0: Slam Dance 1000 weerupdate door Weer Online. Veel zon, af en toe bewolking, in het westen een klein spatje regen. Het is vandaag 19 graden aan de zee. En 24 graden in het oosten van het land. Lekker man, prima dagje vandaag. Slam verkeer door Flitsmeister dan. 8 vertragingen zijn er over van de maandagochtendspits. En dit zijn de langste. De A15 richting Gorkum tussen Del en Arkel. Half uurtje daar. A15 richting Ridderkerk tussen Hardingsveld, Giezendam en Sliedrecht-Oost. Een ongeluk kost je daar een kwartier. En de A16 richting Rotterdam tussen Zonzeel en Zevenbergse Hoek. Daar 10 minuutjes. We gaan zo door met de Slam Dance 1000. Maar eerst eens even naar het ANP. Mario zit daar met de headlines. Mario, goedemorgen.
23: Goedemorgen. Nederland trekt €10 miljoen uit, zodat Oekraïense soldaten in eigen land kunnen trainen. Volgens defensieminister Jesselgus is dat nodig om de overlevingskansen aan het front te vergroten. Pro wil dat abortus voortaan wordt gezien als zorg in plaats van als misdrijf. Nu is diegene die de abortus uitvoert in principe strafbaar. 3 jaar geleden was er in de Kamer te weinig steun, maar Pro gaat het opnieuw proberen. En buitenlandminister Berendsen betreurt het dat Israël een paar Nederlandse diplomaten gaat uitzetten. Israël is boos dat er een importverbod geldt op goederen uit de bezette gebieden. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
24: Dance 1000. Patrick Wolda.
0: Misschien wel de grootste legend uit deze lijst. Avicii staat er 18 keer in. Het komende half uur hoor je hem 2 keer. Eerst Armin van Buuren.
24: Slam 883.

0: Uit het jaar dat we massaal overgingen naar de euro. De eerste ruimtetoerist was een feit. En we gingen massaal naar de bioscoop voor Lord of the Rings en Harry Potter. Het mooie 2001. Deze twist op 881 in de Slam Dance 1000. Ik durf er vergif op in te nemen dat deze lijst er heel anders uit had gezien als de volgende man nog iets meer van het leven had kunnen genieten. En wij van zijn muziek. Slechts 8 jaar hebben we kunnen genieten van zijn muziek. En dat begon met Bromance, Blessed, later Levels. Ik heb het natuurlijk over Avicii. Hey Joep, volgens mij ben jij een behoorlijke fan van Avicii.
1: Ja, ik ben echt een groot fan, ja. Dat is eigenlijk, zijn muziek, dat staat voor mij eigenlijk gelijk aan levensenergie.
0: Oh, wow.
1: Dat is echt absurd.
0: Hoe kan dat?
1: Ik denk toch dat, voornamelijk ook wel na die documentaire op Netflix, als je dan echt beseft wat voor boodschappen er achter die teksten zitten en hoe diep dat eigenlijk gaat, dat maakte voor mij die muziek, hoe leuk ik hem al vond, dat maakt mij nog heel veel mooier.
0: Ja, vond ik ook. Die film was sowieso ingrijpend om te zien, de hele documentaire. Er is een paar jaar geleden is er nog een nieuwe uitgekomen. Ik denk ook dat als je deze documentaire hebt gezien, dat je echt ziet hoe het artiestenleven, hoe het DJ-leven kan zijn. Ik weet ook van een Armin van Buuren die achteraf heeft gezegd van, ik ben eigenlijk na het overlijden van Avicii ook een stukje rustiger gaan leven. En het privéleven ook gaan waarderen. En niet alleen maar on tour willen zijn, want het kan je gewoon de kop kosten. En dat is bij Avicii dus echt gebeurd.
1: Ja, klopt. Nee, zo zie je maar. Heel veel mensen die zien natuurlijk alleen de buitenkant. Die zien het leuke gedeelte. Maar op de achtergrond speelt er natuurlijk veel meer af.
0: Hey, wij hebben in ieder geval de Slam Dance 1000. Gelukkig is deze gezegend met een aantal tracks van Avicii. Hij staat hem liefst 18 keer in. Waarom ik weet dat jij een Avicii-fan bent. Ik heb jouw stemlijst er even bij gepakt, Joep.
1: Ja, het is echt absurd. Ja, voor mij is echt...
0: hoe ziet jouw stemlijstje eruit?
1: Ik weet niet meer alle nummers uit mijn hoofd, maar ik ben sowieso heel groot fan van Levels. Dat is echt gewoon mijn lievelingsnummer, gewoon overal, zeg maar. Ik wil ook binnenkort een tattoo gaan zetten, of het logo van Avicii.
0: Echt
1: of iets
0: waar?
1: Niet ja, zeker weten.
0: Waar ga je dat doen? Dus,
1: nou, ik heb toevallig vorige week een reis naar Nicaragua geboekt in november. En het leek me wel echt heel vet om dat daar te doen.
0: Wat random, maar ja, dat snap ik. Ja, dan moet je het gelijk daar doen, toch? Heel vet,
1: ja,
0: heel
1: klopt. Vet. En je bent daar lekker aan het genieten. En voor mij, die muziek die staat ook echt in het teken van genieten van alles. Geniet van het leven.
0: Absoluut.
1: Wees blij met wat je hebt.
0: Waarom ik over jouw stemlijstje begin. Jij hebt op elk liedje van Avicii mogelijk gestemd. Wij zien alleen maar Avicii in jouw stemlijstje staan. Ik ga Fade Into Darkness draaien. Die gaat...
1: heel lekker.
0: Toch? Die staat op 880.
1: Oh, mooi man. Heel mooi.
0: Komt hij aan, Avicii speciaal voor jou. En maak er een mooie reis van en een mooie tattoo.
1: Kom goed. Dankjewel. Werk snel.

0: Robin Schulz. Op 879. Welkom, we zijn begonnen. De Slam Dance 1000 tot 5 uur vanmiddag. Gisteren afgetrapt door Raoul. Dit is dag 2. En dat betekent dat je nog heel veel lekkere dagen voor de boeg hebt. Ik heb nu een track uit 2004. Het jaar waarin Facebook werd opgericht. De allereerste Nintendo DS. Het EK voetbal in Portugal. Zullen we het niet over hebben. Op de radio hoor je Jer van Usher. Dragosta Dinte. Maar ja, dit is de Dance 1000. Dit is Slam, dus die gaan we natuurlijk niet draaien. We gaan het nummer van Dave McCullen draaien uit 2004. En dat heet Bitch. Nou hebben wij hier in de studio even een kleine oneenigheid. Ik pak even Joris van de regie erbij. Hallo Joris.
1: Goedemorgen. Ja, je mag gewoon een consternatie zeggen.
0: Een consternatie.
1: Ja, die hebben wij.
0: Ja, en stagiair Mika. Hallo stagiair Mika.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Jullie hebben allebei geteld hoe vaak er in dit nummer bitch wordt gezegd.
1: Ja, en volgens mij is dat 31 keer.
0: 31 keer. En Mika, wat zeg jij?
2: En ik weet vrijwel zeker dat het 25 keer is.
0: Jullie hebben het allebei zitten tellen.
1: Allebei zitten tellen. Met
0: ik
1: handje.
0: Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Dus ik ga nu tellen. Dan gaan we zo meteen zien wie van jullie dan gelijk heeft.
1: Krijgen wij dan ook een Slam prijzenpakket?
0: Vooruit.
1: Doe het voor.
0: Bovenop je slaap.
1: Lekker.
0: Oké, ik ken sowieso weinig nummers waar zo vaak bitch in wordt gezegd. Maar hoe vaak het echt gaat zijn, dat... Ja, je mag gaan weten als je nu luistert. We gaan het horen. Dave McCullen in de Slam Dance 1000 uit België. Waar ze trut zeggen. Wij zeggen bitch.

0: Ja, ik ben oprecht heel erg benieuwd hoe vaak er bis is geroepen in deze Dave McCurran. Je hoort hem in de Slam Dance 1000 op 874.
1: Het middenstuk had ik een beetje fout. En het mooie antwoord is, zowel de stagiair als de producer waren fout. Het
0: echt
1: antwoord?
0: Waar?
1: 33.
0: 33 keer?
1: 33 keer.
0: Okay.
1: Ik heb hier meegeturfd.
0: Je hebt meegeturfd?
1: Ja.
0: 33 keer is er bitch geroepen in deze Dave McCurran. Ja, wat ik al zei, ik ken weinig liedjes waar er zo vaak bitch wordt gezegd. Maar hier dus wel. Je hoorde me terecht in de Slam Dance 1000. Meer Slam Dance 1000 zometeen met onder andere deze allemaal.
2: Dit hoor je zometeen in de Slam Dance 1000.
0: Kiki! En wat dacht je van deze?
3: Oh!
0: Dune! Ook zometeen hier bij Slam. Ik zou zeggen, geniet ervan.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
6: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
10: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
14: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
13: Oh, Otrium?
14: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
15: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
16: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Arket, Closed en meer.
17: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
18: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
19: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
20: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
2: Premier Padel in Rotterdam. De jacht op de titel is begonnen. Stream nu alle wedstrijden van Premier Padel Rotterdam live bij Canal Plus. Ga naar canalplus.nl.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
22: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
23: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
24: Honda, the power of dreams.
25: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
26: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland stopt 10 miljoen euro in nieuwe mogelijkheden om Oekraïnse soldaten te trainen. Met dat geld moet het makkelijker worden om het in Oekraïne te doen. Die steun is volgens minister Jessogus nodig om soldaten sterker naar het front te sturen. Europese defensieministers praten vandaag over extra geld voor Oekraïne. Pro vindt het tijd dat abortus wordt gezien als gezondheidszorg. Nu is iemand die het uitvoert in principe strafbaar, tenzij strenge regels worden gevolgd. 3 jaar geleden was er te weinig politiek.

0: casus waar gisteren 5 mensen werden opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. Amerika gebruikt de basis voor aanvallen op Iran. Er wordt onderzocht of dat er iets mee te maken heeft. Sommige omwonenden kunnen volgens Sky News nog steeds niet terug naar huis. En schrijvers en journalisten voeren morgen actie bij Facebook in Amsterdam. Volgens hen worden hun teksten zonder toestemming gebruikt om AI te trainen. Ze eisen een eerlijke vergoeding en meer zeggenschap over hun werk. Ook bereidt onder meer de journalistenvereniging een rechtszaak voor tegen Facebook-eigenaar Meta. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking met in het westen een spat regen. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land. En dat was het nieuws op Slam.
1: Good morning Slam. Zometeen meer Dance 1000 op je radio met Unitas, Yannick, Narcade komt eraan en ook Kiki, de techno trance DJ komt eraan. Eerst even kijken naar de wegen. Verkeer op Flitsmeister. 2 vertragingen die opvallen. Eerst op de A2 Utrecht en Bos bij de Martinus Nijhoffbrug daar 10 minuten. En de A15 Gorkum Ridderkerk bij Hardingsveld Giessendam ook 10 minuten extra.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
3: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
4: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
3: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei. Maak je huis mooier.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
2: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
3: Hey, goedemorgen, we tellen af naar de nummer 1. Dat doen we 2 weken lang. Welkom bij de Dance 1000. Zometeen Yannick de Krullebol uit Noordwijk speelde ook in de film Puk van de Flipperfet. Narcotic komt eraan. Eerst, ach, deze grote dame Kiki, What's a Girl to Do? Nieuw in de Dance 1000.
1: Dance 877.

Er is geen reden om de politie te bellen, maar hij dat wel. 112 plekken naar beneden in deze editie van de Dance 1000. Jonatas, Yannick. Dance 1000. En Narcotic op 876 in die grote Dance 1000. Dankjewel voor je stem de afgelopen twee weken. Anders hadden we deze lijst namelijk niet kunnen maken. Wil je vast zien waar je plaat is geëindigd? Dat kan slam.nl, daar vind je de hele Dance 1000. Dan kun je mij ook controleren op nummers, want ik heb dyscalculie. Nee, dat gaat wel goed hoor, maak je geen zorgen. Zo meteen nieuw in de lijst, Fisher Rain. Topplaat van Fisher, misschien wel een van de beste. Eerst gaan we naar een van de favorieten van Marcel uit Velserbroek. Hij laat bij deze track weten in zijn stemlijst. Wat een meganummer is dit. Langzaam volwassen geworden. Ook al zie ik niemand meer uit deze mooie periode, het blijft wel bij me. We gaan naar Duitsland en we blijven in Duitsland eigenlijk. Want Jonatas, die net hoorde, kwam ook uit Duitsland. Yannick, de zanger, dan niet. Hij daalt wel gigantisch veel plekken. Meer dan 400 plekken eraf deze editie van de Dance 1000. Dus mocht je denken, hey, dit zit niet goed, onthoud het eventjes voor je volgende stemlijst volgend jaar. Oké, hebben we dat afgesproken. We gaan even lekker vies Duits reven. En zonder dat het zanderig wordt, en dat is een knipoog naar de film. Dune, Rainbow to the Stars. In de Dance 1000 geëindigd. Op toch nog een mooie 875 bij Slam.

0: Deze plaat zit. Ik vind het een van de beste platen van Fischer van de afgelopen... Nou, jaren durf ik wel te zeggen. Rain by Slam in de Dance 1000.
1: De Slam Dance 1000.
0: 874, bedankt aan jouw stem. En dat riep ik net ook. Maar moet ik zeggen, kijk, als je niet hebt gestemd, dat kan. Hè? Want we zijn druk in het leven. Van links naar rechts. Je vrouw verwacht iets van je. Dan moet je weer koken thuis. Moet je leuk doen tegen misschien de kinderen die je hebt. Het is vakantieperiode geweest. Mocht je denken, ik heb niet gestemd, ai, ai, ai. Nou ja, luister met hetzelfde genot naar de Dance 1000. Maar dan vind ik het wel leuk om even van jou te ontvangen... ook waar je aan het luisteren bent... en wat voor emoties erop komen bij de platen die we draaien. Oké, is dat afgesproken? Heb jij niet hoeven stemmen? Laat je wel af en toe even iets van je horen in de Slam WhatsApp. Heel simpel. Dat vind je via de Slam-app natuurlijk, die op je telefoon staat. Mag ik hopen. En anders heel simpel via slam.nl. Tik het WhatsApp-logo aan rechtsboven. Dan zometeen een stijger in de lijst. 30 plekken erbij voor Chesto met de track die hij maakte. Voor, ja, of eigenlijk tegen AIDS, maar voor het AIDS-fonds. Die hoor je zo meteen. Eerst de dikste daler van de komende uren. Namelijk Conti. Hou je vast. 654 plekken eraf voor een track die eigenlijk heel goed is. Het is ook echt de sound van die jaren. We hebben het over 10 jaar terug. Alles mocht een beetje light zijn. Het hoefde niet allemaal zware beats te hebben. Dat hoorde je bij de Chainsmokers, maar ook zeker bij de track die we zo meteen gaan draaien. Hij komt uit het jaar dat de Apple Watch uitkwam. En ook USB-C werd geïntroduceerd. En drones werden opeens een ding. Nu helemaal met de oorlogen overal. Maar toen de tijd was het vooral leuk om te spelen. Een vriend van mij had in dit jaar ook een bijzonder moment. Namelijk dat hij met zijn vriendin in de studentenflat bezig was. En dat er een drone voor het raam kwam vliegen op 10 hoog. Ja, drones werden toen nog gebruikt voor dat soort dingen. We hebben het over het jaar 2015. En dit was toen een gigantisch grote hit. DJ Snake, Bipolar Sunshine. Middel vinden we in de lijst op 873. Dit is zo goed. Radio hard voor deze knallen.

0: Dit is een track die had je nog wel een keer willen horen over de speakers van de Johan Cruijff Arena. Chesto, Maxi Jazz en Dance for Life geëindigd. Bedankt jouw stem in de Slam Dance 1000 op 872. Met zometeen onder andere Bastel, Again and Again komt eraan. Dat is een topplaat, hij zegt. Club Bizar. Ja, juist. Dit zijn echt de leukste dagen eigenlijk om deze lijst te doen. En dat hoor je allemaal zometeen. En een guy die ooit heeft gezegd, ik werk niet meer met neppe mensen. En zijn uitspraak is eigenlijk zijn levensmotto. Je bent zo goed als je volgende plan. Welke artiest dat is, je komt er zelf achter.
1: De beste dance tracks herken je niet aan streams. Niet aan awards. Niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Volgens jou. De Slam Dance 1000. Dance 1000.
2: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm, 1 per 1 gratis. AHA verse pasta's en pasta sauzen, ook 1.

0: 2000 is powered by EVA Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met EVA Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, EVA Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
1: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel bij h.nl of in de AH-app.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
10: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
12: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
15: Ja.
14: En nu?
15: Domeinnamen kopen.
14: Voor je bedrijf?
15: Ja.
14: Welk bedrijf?
15: Ja, dat weet ik nog niet.
14: Welke domeinen dan?
15: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
14: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
15: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
16: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
12: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
17: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
18: Het is 10:50, weer online weerbericht voor je. In het oosten droog met af en toe wat zon. Hier en daar ook wat regen helaas. Het droogst is het in het binnenland trouwens. Temperatuur 19 graden aan de kust, 24 in Enschede. Dan even kijken naar de wegen. Verkeer of flitsmeister. Weinig aan de hand net hoor, dat zal nu ook niet zo zijn. Nee, één vertraging die opvalt. A2 Utrecht en Bos tussen Del en Waardenburg. Daar 8 minuten, dat was hem al.
19: Dance 1000. Thomas van Empelen.
18: Je bent zo goed als je laatste plan en ik werk niet meer voor neppe mensen. Dat heeft Afrojack gezegd. Never forget you in the dance.

0: De Vlaamse Basto en Again and Again hierbij. Slam. Slam. Samen tellen we deze twee weken af naar die grote nummer 1. Wat zal het zijn? Je kan het nu volgens mij al checken via slam.nl. Eén ding is zeker. Ja, ik zei het net al, maar dit zijn echt een beetje de leukste nummers. Dit zijn van die platen die je niet iedere dag hoort. Tracks die ergens een beetje aan de onderkant van de lijst hangen, maar van je wel weet van, er hebben net genoeg mensen op gestemd, zodat het wel echt iets is. Weet je wel, het is niet alsof je neefje een of andere rare Spotify playlist aanzet. Maar het zijn wel gewoon tracks door jou gekozen, een hele grote danceplaat. Op de Dance Center van Nederland, dit is Slam. Deze twee weken de Dance 1000. Goed dat je erbij bent. En zometeen Bonnie Tyler op de zender. Ja, serieus. Maar dan in de remix natuurlijk. Together op 868. Eerst, ja, de plaat die iedereen kent uit de 90's. Die staat een stukje hoger, namelijk op 140. U96 en Club Bizarre. Maar iets later kwam er ook nog een andere versie van uit. En die vinden we op 869. Brooklyn Bounce, Club Bizarre in de Dance 1000.
1: Please fasten your seatbelts. Be prepared to go on a ride. This is real.

goed hij zegt. Getta, Hyperton, Bonnie Tyler in de Slam Dance 1000 en Together geëindigd op 868. En Viola stuurt een mooi bericht. Heerlijk Slam, deze lijst mag voor mij het hele jaar gedraaid worden. Ja, dan is het natuurlijk wel een beetje de show ervan af, maar ik zie het als een compliment, dankjewel. Hey, zo meteen verder met de Dance 1000 met een guy. Ja, dit is een van zijn doorbraakhits, durf ik wel te zeggen. Die vinden we zo meteen Wait Another Day 867. Eerst even de Grand Slam, want ook die hebben we deze week gewoon uitgekozen. Hij is van

door de Dance 1000 af en toe verweven horen. Want wat een track, niet normaal. Kate Riel en Sexy Magic bij Slam. Nou, het belooft een mooie lijst te worden. Bedankt aan jouw stem. 2 weken lang op je radio. Op de zaterdag doen we gewoon het normale werk. Maar voor de rest is het gewoon lekker gas geven. En de vrijdag trouwens ook. Maar dat betekent tot en met donderdag dus de 1000 grootste dance hits. Dan zondag weer verder. En dan nog een week. Ongekend. Dus ik hoop dat er wat tracks tussen zitten naar je liking. Ik denk het wel. Zometeen een track dat is gewoon een gigantisch grote flashback naar de Zero's. Eentje. Het is Hate It. I love it. En ik ben van de liefhebberij kant. En dat is ook zo'n track die Job Jobsen nog wel eens meeneemt als hij gaat optreden ergens. Bijvoorbeeld bij Dekmantel Selectors. Dat is een heel groot oud vakantiepark in Kroatië in een baai. En dan wordt die track ingestart. En je weet dat iedereen gaat met water spetteren. Iedereen staat met kippenvel. Ook vanwege de verdovende middelen waarschijnlijk. Maar 1 ding is zeker. Het is een track uit de Zero's die het altijd goed doet op feestjes. Welke track het is, je hoort het zo meteen. Eerst wel een van de doorbraken is voor Mike Williams. Opgestemd onder andere door Dominique Beuting. En Isabelle uit Vlaanderen. Want ook Slam heeft aardig wat Vlaamse luisteraars. Dat is leuk dat die er ook bij zijn. Tenminste, als je hebt gestemd, mag ik hopen dat je luistert, toch? Want die afspraak kunnen we wel een klein beetje maken, denk ik. Ja, dit is goed. De Dance 1000. 2 weken lang op je radio. Dit is 867, Mike Williams. En Wait Another Day. It's

0: Ja, het is geen party starter dat als de vloer helemaal leeg staat, dat je dan denkt, zo, nu gaat iedereen springen, weet je wel. Want uit het niets kan geen energie ontstaan. Maar als iedereen er al lekker in zit en je kelt deze erin als DJ, dan zit je goed volgens mij. Til West, DJ Delicious, een same man in de Slam Dance 1000. Gestegen 100 plekken trouwens deze editie. En geëindigd op 866. Ik zat net een beetje smerig te kijken tijdens deze plaat. En dat ken je waarschijnlijk wel. Als er zo'n drop komt die dan nog lekkerder is dan dat je eigenlijk had verwacht. Maar waarom kijken mensen eigenlijk af en toe smerig als de muziek zo goed is? Dat ga ik je zo meteen uitleggen. En natuurlijk de grootste Dance 1000 klassiekers en classics komen eraan. Onder andere Double Vision zo meteen en meer Afrojack.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
2: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Hans, waar liggen de regenjassen?
3: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
8: Mapland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
9: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
10: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
11: Van het bos tot in de tuin.
10: Zagen.
11: Snoeien.
10: Blazen.
11: Maaien.
10: Meer maaien.
11: En nog meer maaien.
10: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
11: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
12: Stiel. Sterk werk. Iedereen ligt nog in zijn nest. Maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Hey, zo'n telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
16: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo Belsimpel kan het zijn.
17: Belsimpel zet de tijd op 11 uur.
18: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een jongen van 17 is in België opgepakt nadat zijn moeder en oudere zus dood werden gevonden. Volgens de VRT heeft hij ze gedood met een bijl. Het Openbaar Ministerie wil niks zeggen omdat de verdachte minderjarig is. Dat zegt alleen dat het om een moordonderzoek gaat. Er is ook niks bekendgemaakt over een mogelijk motief. Patiënten kunnen weer inloggen bij het Elisabeth II Steden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk. Dit weekend werd alles afgesloten nadat het ziekenhuis was gewaarschuwd voor wat kritieke kwetsbaarheden werden genoemd. Een Fries ziekenhuis dat ook was getroffen zei gisteren dat het niet om een hack ging.

0: Pagina's krijgt ook politieke steun. Pro komt vandaag met een wetsvoorstel om abortus uit het wetboek van strafrecht te schrappen. En de Amerikaanse regering heeft geen plannen om wapens te verkopen aan China, zegt het Witte Huis. De Amerikaanse ambassadeur in China zei dat president Trump de wapenverkoop had voorgesteld aan president Xi. Dat ligt gevoelig in de VS en volgens het Witte Huis klopt het verhaal niet. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking, met in het westen soms ook een bui. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land. En dat was het nieuws op Slam.
1: Ah, je zou toch zeggen dat in de auto zitten het lekkerste is om de Slam Dance 1000 te luisteren. Maar er staan helemaal geen vertragingen op de snelwegen. Waar je ook bent, de Dance 1000 gaat verder zometeen met Afrojack, No Beef en ook Alok, Deep in Your Love. Komt eraan.
2: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
3: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
4: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam De Style Outlets.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
1: En dan gaan we nu echt beginnen. Ja.

ja, we waren al begonnen, maar zo'n attentiewitje maakt het allemaal een stuk spannender, hè? En de muziek ook. Want zometeen een guy die staat 12 keer in de lijst. Je hoort hem zometeen op 864. Eerst 865, logischerwijs. Alok, Bieber, Werkstap. Dit is die grote Deep in Your

0: wat een platen zeg. Afrojack, Steve Aoki, Miss Palmer en No Beef bij Slim.
1: De 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Volgens jou, de Slam Dance 1000.
0: Dat is grappig, hè? Bij sommige platen kan je de alcohol gewoon ruiken. Tenminste, dit was echt een plaat op mijn studententijd. Ik weet niet wat het was. Ik ging ooit... besef van geld bestond eigenlijk bij mij niet. En toen, wat is het? Ja, weet je, 2012, 2013, 2014... was ik het druk aan het studeren. Tussen aanhalingstekens eigenlijk vooral flessen goedkope rosé op de gang aan het drinken van mijn studentenflat in Haarlem. Ja. Oh, en ik heb die 14.000 aan spaargeld er doorheen gejast. Dat is niet normaal, hè, zeg. Dat is gewoon blikjes. Ging je zo, hoppa, zo, tat, tat, tat, tat, tat, allemaal bandje in. Veel geld uitgegeven en ook heel weinig gewerkt en heel veel bijgeleend in die tijd. Zit ik nog steeds aan vast. Maar goed, Ome Duo is vriendelijk met afbetaling, gelukkig. Afrojack hoorde je op 864. Staat 12 keer in de lijst. Nou, dat is niet de nummer 1. 3 keer raden, wie staat er het vaakst in de Dance 1000? Geen idee? Ja, toch? Guetta natuurlijk, ja precies. Ja, ik hoorde je twijfelen. Calvin Harris, Guetta, nee, David Guetta staat het vaakst in de Slam Dance 1000. Hele lijst meelezen. Slam.nl. Leuke berichten komen er binnen in de Slam-app ook. Dankjewel daarvoor. Onder andere van Ricardo, die zegt: goedemorgen Thomas. Wat een heerlijke nummertjes komen er voorbij, zeker. Dit is nog lekkerder dan het nummertje van gisteravond, denk ik zo. Exwell en Guasso zometeen. Trevor Guthrie en Dreamer in de lijst. En eerst een danceplaat, hij komt uit Spanje. Dat maak je niet heel veel mee, want Eurodance, zeker een beetje vanaf het tweede deel van de jaren 90, uit Duitsland, Vlaanderen, België, ja, Frankrijk ook nog wel. Oostenrijk hier en daar verdwaald, maar Spanje onder die Spaanse zon. Daar kwamen ook zeker beats vandaan van Carol McCloskey. Dat klinkt als iemand die heel vaak in de klos was. Samen met de Pedro Severo. Samen waren ze Double Vision. Even afkloppen. Dit is Knocking op 863.
2: Are we ready? Come on, come on. Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Axwell, Inkwasso, Trevor Guthrie en Dreamer in de Dance 1000 geëindigd op 862. Goed dat je erbij bent.
1: Dance 1000.
0: We tellen af naar die grote numero uno. Dat is volgende week donderdag iets voor vijf. En dat betekent heel veel nummertjes en heel veel goede platen. Onder andere een van de favorieten van Izette Huisman. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Hi. De eerste vraag, misschien ja, voor een luisteraar zal het even gek zijn, maar is het lingerie of lingerie? Wat zeg jij?
2: Nee, gewoon lingerie.
0: Oké, gewoon lingerie.
2: Gewoon lingerie.
0: Ja, je hebt namelijk je hebt een winkel. Ik zie dat. Ja, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar je hebt gestemd met je bedrijfsaccount, zie ik hier.
2: Ja, klopt. Ja, ik heb maar één account.
0: Ah ja, Izette Lingerie is dat. Ook gewoon je eigen naam aangepakt, wat goed hij zegt.
2: Ja, zeker.
0: Staat de Dance 1000 daar lekker hard aan bij Izette Lingerie? Of,
2: Nou, in de pauzes en voor de opening wel, maar tijdens het werken wordt het, is het misschien net een beetje te heftig.
0: Ah, dat snap ik ergens ook wel, inderdaad. Jammer, als je dan mensen toch die setjes moet laten kopen, terwijl die beats keihard beuken op de achtergrond, dat is ook misschien net niet helemaal lekker voor omzet. Ik snap het.
2: Maar in de auto gaat het volume op 10.
0: Ja, ik wil net zeggen, je zit helemaal in de Dance 1000. Wat betekent binnen het gezin dance voor jullie?
2: Nou, we proberen met het gezin wel veel feestjes te pakken en ook wel lekker los op te gaan. ADE, Tomorrowland, de Defcon, nou ja, noem maar op. En dat vinden we allemaal heel leuk.
0: Je zegt alsof het heel normaal is, maar je gaat met je dochter naar Defcon.
2: Ja, met twee dochters en met mijn man. Hè. We gaan met het hele gezin.
0: Met het hele gezin, heeft zich. Maar dat is gewoon, is het ook samen in de auto de muziek al aan, weet je, wel helemaal gassen, dat soort dingen?
2: Nou, ik zou je sterker zeggen, we gaan op het fietsje naar Defcon. Wij kunnen gewoon wonen zo dichtbij. Wij kunnen gewoon op de fiets. Maar voor de rest pakken we de auto.
0: Dat is heerlijk, hè, zeg. Ja, en is het dan ook zo dat je nog steeds ook voor de kinderen alles betaalt? Of is dat inmiddels, gaat het twee kanten uit dan op Defcon?
2: Nou, dat komt wel vaak voor. Ja, dat vinden ze wel leuk.
0: Ja. In dat geval wil ik ook met mijn ouders naar festivals. Dan is het nog een beetje te betalen. Ik snap het, Hey, van Tomorrowland naar Defcon. Vertel, op welke artiest heb je gestemd voor de Dance 1000?
2: Oeh, op verschillende. Onder andere Dimitri Vegas vinden we leuk. Hartwell vinden we leuk. Uiteraard Armin van Buuren.
0: Ja, daar kom ik zo meteen op. Maar sowieso dankjewel voor je stem op de Dance 1000. Want zonder jouw stem hadden we de lijst niet kunnen maken. Zo simpel is het. Gelukkig zijn er duizenden en duizenden stemmen binnengekomen. Vanwege je stem win jij op dit moment de Slam Dance 1000 goodie pakket. Gefeliciteerd.
2: Geweldig. Ja,
0: dat is helemaal lekker feesten met een Slam Buckethead Fanny Pack.
2: Ja, leuk.
0: En ook een Eva Air zonnebril. Hoe leuk is dat?
2: Super. Hartstikke leuk.
0: Hey, dan mag heel je zeggen naar welke track we gaan luisteren. Zeg ik even dat die op 861 in de Dance 1000 staat. Zeg het maar.
2: Nou, dat zal denk ik Armin van Buuren en Sascha zijn met Everlasting.

0: Land of the Living. Milking 860 in de Slam Dance 1000. En de Land of the Living, dat is allemaal leuk en aardig. Maar vooral het land waar je nog een beetje goed kan tanken voor een normale prijs. België.
1: Dance 1000.
0: Ja, laat je weinig te goed trouwens waarom we fronsen. Waarom we zo'n vies gezicht kunnen trekken als die drop zo lekker is. Het heeft alles te maken met verwachtingsmanagement. Ons hele brein is geprogrammeerd op verwachting. Dus je weet dat er een drop aankomt. En dan kan die dus soms nog lekkerder zijn dan dat we hadden verwacht. Ja, en dan op een gegeven moment, je hele lichaam is eigenlijk een soort van stress relief. En dus als we iets heel lekker vinden, dan kunnen we ook onze frons gebruiken. En die prikkel gaat dus door je brein zo naar die spieren aan de voorkant. En dus dat betekent eigenlijk dat het een soort van wat je huilen hebt als je het even allemaal niet meer trekt. Dat je denkt, oh, ik laat even alles lopen, ik trek het niet meer. Dat hebben we dus ook met ons brein als dus iets te lekker is. Dan kan je dus smerig gaan kijken. Je ziet een beetje dat de frons, die lekkere drop, met dat vies kijken eigenlijk een soort van de menselijke 5-sterren review is voor muziek. Dat is het eigenlijk. Ook dat weer uitgelegd. Je leert meer bij Slam. En oké, zometeen weer. Oh, ik kan mijn platen aan, niet normaal. Steve Aoki, Boneless zometeen. Ik hoef het alleen maar te zeggen en waarschijnlijk denk je al, oh my god. Ja, en de nummer 2 uit de Dance 1000 qua notities. Komt eraan.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
4: doei doei
3: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
7: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
8: Honda, the power of dreams.
5: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
9: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
10: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
9: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
15: De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
16: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
15: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare.
4: kan niet stoppen met zingen.
17: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
18: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
19: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
18: www.123gold.de

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
3: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
4: Een paar minuten over 11:30 weer online weerbericht voor je. Het is in het westen juist wat regenachtiger en bewolkter. In het oosten ook een stuk warmer met 24 graden in het oosten dus. En voor de rest eigenlijk overal een beetje bewolkt, een beetje zonnig. Dat in het westen dus de grootste kans op regen vandaag. Dan even kijken naar de wegen. Is er al iets aan de hand? Één vertraging. Ongeluk gebeurt op de A6. Emmeloord richting Muiden bij Lelystad. Daar 11 minuten extra nu en we gaan verder.
5: Dance 1000. Thomas van Empelen.
4: Met zometeen Boneless, Steve Aoki. Daar heb ik zin in. Daar lekker een beetje vies kijken. Eerst hofleverancier Calvin Harris en Desire. 859.

0: Is het even een throwback naar die grote tijden van de EDM? Stevie Aoki, Chris Lake en Tucciamo, Boneless bij Slam.
1: Dance 1000.
0: Gestemd, ja, erop onder andere door eens even kijken. Timo staat hier. Lekker, met ja, heel simpel gewoon een lekkere plaat. 858 in de Slam Dance 1000. Dan nu een track, we gaan letterlijk naar 4 hoog. In een flat in de Utrechtse wijk Zuilen. Daar zaten twee broertjes, Martin en Bobby Boer. Nederlandse gaat het niet worden. En toch ging hun muziek wereldwijd over de toonbank. Inmiddels is de volgende plaat ook 30 jaar oud. Dankjewel voor je stem op deze. 857, Two Brothers on the Fourth Floor. Gewoon uit een Utrechtse wijkje Zuilen. Mooi, hè? Dit is Fairy Tales in de Dance 1000 Slam.

0: Boom, Falls on the Fourth Floor in de Dance 1000, een fairy tale.
1: De Slam Dance 1000.
0: Ah, wat ik zeggen dat sprootjes bestaan als ik Hielk alweer in de studio zie staan.
2: Ja, zeker.
0: Die lijst is zo goed dat je
2: hij
0: nu
2: is zo
0: al
2: goed. Ik dacht,
0: kwart
2: ik
0: voor twaalf...
2: ik moet dicht op het vuur zitten. Je moet naar die studio toe.
0: Hij komt gewoon hier in de studio zitten om die lijst mee te maken. Wat goed, hè?
2: Ja, ik dacht even kijken hoe met je gaat. Ja.
0: Ja, dat is lief. Nou ja, ik sta te popelen om zo meteen verder te gaan met de lijst. Maar we gaan even een uitstapje maken. Dus je bent erbij. Met een track die volgende week pas te horen is in de Dance 1000 trouwens.
2: Ja, hij is echt heel vers. Hè? Hij is net afgeleverd.
0: Ja, het origineel is volgende week dus te horen in de Dance 1000. Van de Three Drives on the Final. Maar er is een Mixmarathon Track of the Week van gebounced.

Maar het is tempo geven met de Dance 1000, maar ook deze week de Mix Marathon Track of the Week. Mike Williams zijn versie van Three Drives on the Final en Quiz 2000. En dan naar de stem onder andere van Stephanie, die heeft gestemd op de volgende track. Die liet weten dat het haar eerste track hier hoorde wat ze hoorde toen ze haar nieuwe auto kocht in 2022. Wat goed, hè, zeg. Er staat niet bij wat voor een auto, maar een Ford Ka zal het waarschijnlijk niet zijn geweest. Zie je weinig meer op de weg trouwens, dat is jammer. Rijdt 1 op 16. Hey, en de volgende track die we eens gaan draaien, onder andere favoriet van Stephanie, doet het niet heel lekker. Onderweg naar de uitgang, namelijk in het eerste jaar van de Dance 1000, plekje 466, daarna 605. Vorig jaar nog op plek 577. En mocht je discalculie hebben, gaat het een beetje duizelen. Maar deze editie 280 plekken eraf. Maar dat maakt het niet minder lekker. Onder andere ook niet voor Stephanie. Regards, Secrets vinden we terug in de lijst op 856.

0: Gisteren begonnen met de 1000 grootste dance hits door jou gekozen. Met dus jouw Dance 1000. Dag nummer 2 dus. Hardwell en Apollo. Wat een plaat, hij zegt. Geëindigd op 854. Knalt bijna even hard als de echte Apollo, denk ik.
1: Dance 1000.
0: Ah, het scheelt weinig.
2: De grote big room tijden, hè?
0: Ach, dat was track. Ja, heel eerlijk, ik vind het ook ergens wel weer... het heeft een foutig EDM gehad, maar stiekem is het wel heel lekker. Omdat het waarschijnlijk ook bij jou een beetje echt... Zo beetje, dan was je 19, 20
2: of zoiets. Ja, je maakte echt kennis met de dancemuziek. Ik ben nu 31, dus dat was een beetje in die tijd inderdaad. En het moest steeds groter en harder. En, maar als je dan terugkijkt... Het sloeg een beetje door, maar als je dan terugkijkt... dan heb je toch wel een nostalgisch gevoel.
0: Ik had net die Boneless bijvoorbeeld van Steve Aoki, die vond ik ook wel knallen. Dat is echt wel lekker vies kijken.
2: Als je die in de club hoorde, ja, deed wel wat natuurlijk.
0: Ben, draai je dit nog steeds eigenlijk? Want Hielke, jij draait ook in het land.
2: Ja, ik draai... Nou, heel af en toe wel eens. Ik heb wel eens dat ik op een feestje draai... en dat het ook echt wordt aangevraagd van... hey, we waren echt fan van die 2013-tijden. Kun je het nog eens draaien? En dan werkt het toch wel lekker. Zeker als het een beetje onverwachts voorbij komt.
0: Voordat dit een promopraatje wordt van jouw drive-in-show, Hielke... wat heb je zo meteen in de lijst?
2: Onder andere een act die er afgelopen vrijdag nog was. En ze gaan al zo lang mee. Volgens Wikipedia zijn ze al gestopt. Maar ze zijn nog gewoon aan het knallen. En een van de meest iconische zomerplaten aller tijden, kan ik wel zeggen.
0: Oeh, welke dat is, Joris Selbeslep.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: BME Legends, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
7: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
8: Keukenkopers, opgelet! Nu
9: big deals bij Keukenconcurrent.
8: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
10: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
11: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
12: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
13: Zeker weten.
12: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
14: Premier Padel in Rotterdam.

0: ikea.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene

een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opfion, hypotheken vanuit het hart.

0: 24/7. Download de app en start met vinden.
1: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de Sint. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Oekraïne heeft in de Donbass 250 Russische militairen gevangen genomen nadat zij zich hadden overgegeven, meldt het Oekraïnse leger. Ze lagen nog te slapen toen Oekraïne de aanval inzette. Bij de aanval werden oude Sovjet-tanks gebruikt, die waren omgebouwd tot zelfrijdende kamikazewagens. Het niveau van de Rijn in Duitsland blijft maar zakken. Bij Keulen staat het lager dan ooit en het zakt waarschijnlijk nog verder. De scheepvaart heeft er veel last van. Zo kan er minder lading mee, want anders liggen de schepen te diep en kunnen ze vastlopen. De failliete claimorganisatie EU-Claim maakt een doorstart. Een concurrent neemt het bedrijf over. EU-Claim helpt mensen geld terug te krijgen bij vertraagde of geannuleerde vluchten. Het probleem was dat veel reizigers steeds vaker zelf aankloppen bij een luchtvaartmaatschappij. De nieuwe eigenaar heeft er meer vertrouwen in. En het parlement in Hongarije heeft de onschendbaarheid van president Magyar ingetrokken. Opmerkelijk is dat hij daar zelf om vroeg, zodat beschuldigingen tegen hem kunnen worden onderzocht. Hij zou 2 jaar geleden in een nachtclub een telefoon hebben afgepakt en die in een rivier hebben gegooid. Magyar noemt de beschuldigingen politieke karaktermoord. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking en vooral in het westen kans op buien met onweer. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land. En dat was het nieuws op Slam.
6: Mario, dankjewel. Je bent bij Slam. En verkeersinformatie krijg je van Flitsmeister met vertragingen op de A6 richting Muiden. Tussen Lelystad Noord en Lelystad 11 minuten. De A27 richting Gorkum tussen Lexmond en Noordloos daar 6 minuten. En de A28 richting Utrecht tussen Den Dolder en Rijnsweerd 11 minuten. En het komt door een ongeval. We zitten midden in de Dance 1000 met alleen maar iconische tracks. Dat is lekker. Onder andere Atlantic Ocean zometeen met Waterfall. Elvis en Juki XL, A Little Less Conversation. En ook Zurb komt eraf.
7: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
8: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
10: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
11: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
12: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
10: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
12: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
13: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
4: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
15: Hoi Hielke.
6: En goedemiddag, normaal gesproken hier houden in de pauze. Maar deze week hebben we wat lekkerders voor je. De 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. En de playlist wordt iedere paar minuten alleen maar lekkerder. Roy, Melissa en Sandra, dankjewel voor het stemmen op deze Atlantic Ocean en Waterfall.

52 Maverick Saber en Slowdown, de Vintage Culture Remix hier in de lijst met de beste dance tracks ooit gemaakt. Welkom, dit is de Dance 1000 bij Slam. Daarvoor nog een iconische track uit 1993 alweer. Deze mannen gaan al zo lang mee dat Wikipedia dacht dat ze al gestopt zijn. René en Lex, maar je kent ze beter onder de naam Atlantic Ocean. Ze waren afgelopen week nog in de Slam Mix Marathon te horen. Waterfall onder andere door Melissa, Sandra en ook door Kevin de lijst ingezet. Kevin zegt hierover: dit voelt gelijk als zomer, alsof het zonnetje uit de radio komt als je deze track hoort. Waterfall dus uit 1993, een track die nog vaak hergebruikt wordt. De laatste keer is eigenlijk nog van een paar weken geleden. Toen pakte ze de Slam Mix Marathon Track of the Week met deze track. Een beetje een Speed Garrix sound eronder. En gewoon weer helemaal voor 2026 door deze groep Atlantic Ocean. Waterfall hoorde je zo net in de Slam Dance 1000. Zurb komt eraan, ook Swedish House Mafia. En nu Elvis en Junkie XL. Dit is A Littlest Conversation op 851.

Zurb tai Dollarsign en Wiz Khalifa on location. The Slam Dance 1000. Op 8.50, dankzij onder andere Yolanda, Marco en Martin. Martin zegt over deze track: iedereen vindt Mwaki van Zurb zo lekker, maar ik vind deze eigenlijk nog net wat chiller. Daarom wil ik hem graag horen in de Dance 1000. Nou, bij deze gedaan. Je hoort hem op 8.50 in de lijst. En dan gaan we even terug naar, ja, als je mij vraagt, een van de beste WK's aller tijden. En het WK klonk eigenlijk grotendeels zo. Ja, ik kan me voorstellen dat de voetballers uit die tijd nog af en toe zwetend in hun bed wakker worden van dit geluidje. Ik ben blij dat we deze dingen nooit meer hebben gehoord op de toernooien. De Vuvuzela's, het was het WK van 2010 en wat deden we het ongelooflijk goed. We kwamen in de finale en weet je het nog, Robben 1-1 met die Spaanse keeper. Wat hadden we dichtbij kunnen zijn. We hadden het WK kunnen winnen. En desondanks kijken we er toch wel positief op terug, toch? Het WK van 2010. We hebben het goed gedaan. Er werd ook goede muziek uitgebracht. Onder andere Shakira en Knaan. En tijdens de huldiging van het Oranje Elftal in Amsterdam draaide Armin van Buuren. En die draaide toen een unreleased track van Swedish House Mafia. Niemand had deze track nog gehoord. En iedereen ging gelijk los. En dat was ook het moment dat Armin van Buuren al zag: hey, dit kan een hele grote hit worden. En hij had gelijk. Een van de grootste hits van Swedish House Mafia. En op 8.49 in de lijst Swedish House Mafia en One in de Slam Dance 1000.

0: 40 in de Slam Dance 1000. De beste dance tracks ooit gemaakt. Samengesteld dankzij jou. Dankjewel nog ervoor. We zitten nog relatief laag in de lijst. En het lekkere daarvan is dat je af en toe tracks voorbij hoort komen die je een tijdje niet gehoord hebt. Of misschien nog nooit op de radio. Zometeen een van de festival tracks van Martin Garrix. Een track die je niet vaak op de radio hoort, maar waarmee die medig feestje op zijn kop weet te zetten. Leuk om deze even te draaien. Welke track het is, dat hoor je zo meteen. Ook Deep Dish komt eraan. Chris Brown en Lost Frequencies.
1: De beste dance tracks herken je niet aan streams. Niet aan awards. Niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is. Kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit.

0: Fion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Fion, hypotheken vanuit het hart.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
8: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
9: Ja.
8: En nu?
9: Door mijn namen kopen.
8: Voor je bedrijf?
9: Ja.
8: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
11: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
12: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
11: Oh, Otrium?
12: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
13: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Arket, Closed en meer.
14: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
15: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekkreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
16: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Even bollen met Select.
19: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Ah, relaxed?
19: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
22: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
23: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
0: Hey, goedemiddag, het is 3:03. Het Slam Weerbericht van Weer Online. Vanmiddag blijft het in het westen grijs met buien. En hier en daar ook wat onweer. In het oosten, daar breekt af en toe de zon door. Het is best wel warm vandaag. 19 graden aan de kust tot zo'n 24 graden in. Je zou er maar wonen. Enschede. En dan Slam Verkeer van Flitsmeister met een paar vertragingen. Het is niet heel druk. De A1 richting Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 8 minuten. De A5 richting Hoofddorp. Tussen Raasdorp en Brug over de Hoofdvaart. Daar 10 minuten. Ook 10 minuten op de A6 richting Muiden. Tussen Lelystad Noord en Lelystad. En de A12 richting Obouwsen. Tussen Westervoort en Zevenaar. Daar 16 minuten. En het komt door een auto met pech.
1: Dance 1000.
2: Hilke Boersma.
0: Al die fantastische slam hits in de juiste volgorde. Dit is de Dance 1000. Met Deep Dish zometeen. En nu Martin Garrix, Carry Him.
2: Slam 847.

zou ik graag een keer een kijkje nemen op de laptop van Martin Garrix. Die man doet eigenlijk maar twee dingen. Of hij is aan het optreden, of hij is muziek aan het maken. Slapen, dat zit er eigenlijk niet in voor Martin Garrix. Die man is zoveel aan het werk. En dat resulteert ook in een laptop vol met unreleased tracks. Hij heeft wel eens gezegd dat hij honderden onafgemaakte tracks en ideeën op zijn computer heeft staan. En slechts maar naar 1% van die ideeën, dat komt ook echt naar buiten. Dat worden dan club tracks of festival tracks of toch een track voor de radio. Kleine goudmijn heeft Martin Garrix altijd bij zich. En een van zijn festival tracks hoorde je net op 8.47. Martin Garrix samen met Third Party en Oaks. Carry You op 8.47. Onder andere door Lola de lijst ingestemd. Die heeft gezegd, ik was erbij op Tomorrowland. Ik hoorde Martin Garrix draaien en ik had 3 minuten lang kippenvel dankzij deze track. Dus ik zou hem graag willen horen in de Dance 1000. Nou, dat is gelukt. Zo net dus Carry You van Martin Garrix op 8.47. Daarachteraan Deep Dish en Dreams. En zometeen Lost Frequencies en nu Chris Brown en Benny Benassi. Dit is Beautiful People op 8.45.

kunnen we wel zeggen. In My Mind, Anti-Loop op 8.44. Dit is de Slam Dance 1000. Hey, vroeger liepen DJ's nog gewoon in zwarte t-shirts. Of hadden ze gewoon een simpele blouse aan op het podium. Maar die tijden zijn voor de top DJ's zo'n beetje verleden tijd. Hè? DJ's zijn inmiddels ook gewoon fashion icons. Die denken erover na hoe ze voor de dag komen. Zo ook Lost Frequencies. Sowieso al een grote superster. Hij is de meest gestreamde Belg. En hoe hij tegenwoordig op het podium staat, daar denkt hij ook goed over na. Vaak draagt hij kleding van Belgische ontwerpers. En hij heeft ook wel eens een hele grote fout gemaakt. Weet je wel, je wil er toch goed uitzien, maar het moet ook een beetje praktisch zijn. En hij had ooit een complete outfit aan en daar hoorde ook een jas bij. Zonder die jas was de outfit niet compleet en kon het eigenlijk niet. En toen liep hij dus in die complete outfit, inclusief jas, het podium op. En toen bedacht hij zich, wacht eens even, we zijn hier in Zuid-Europa. Het is hier 35 graden. Dus hij zwetend in die lange jas op het podium. Hij had eigenlijk twee opties. Of die jas uit en ik zie er niet uit. Ja, of ik val bijna flauw. En dus ging hij toch maar voor het tweede. Die jas die bleef de hele anderhalf uur bleef die aan. Hij ging bijna van zijn stokkie, maar heeft het wel gewoon volgehouden. En je hoort Lost Frequencies en Rise in de Slam Dance 1000.

0: 8:43 in de Dance 1000. Goed je erbij bent. De beste dance tracks ooit gemaakt. Hoor je deze twee weken in de juiste volgorde. De lijst wordt iedere paar minuten alleen maar lekkerder. Met zometeen hier onder andere James Hype in de lijst. Ook wel een man die hard heeft moeten knokken, hè, om er te komen. Die heeft echt hard gewerkt om de top te behalen. En nu wil hij nieuw DJ-talent op weg helpen. Hoe hij dat doet, dat hoor je zo meteen hier bij Slam. En zijn track, Don't Wake Me Up. En ook John Summit komt eraan. En Filter Funk, zo meteen.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
4: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
5: Honda, the power of dreams.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
7: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Het eten is klaar, aan tafel.
10: Zo, dat ziet er lekker uit.
11: Ja, een broodje.
12: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
13: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
14: Simyo.
15: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
16: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
17: Van het bos tot in de tuin.
16: Zagen.
17: Snoeien.
16: Blazen.
17: Maaien.
16: Meer maaien.
17: En nog meer maaien.
16: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
17: Tuineer als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
16: Stiel. Sterk werk.
15: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
18: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
19: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
20: Domino's. Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
20: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
23: Hey, zo'n telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
24: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo Belsimpel kan het zijn.
25: Belsimpel zet de tijd op 1 uur.
26: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
27: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Een TBS-patiënt van de Mesdagkliniek in Groningen heeft vanmorgen een medewerker gestoken. Hij of zij moest naar het ziekenhuis, maar de verwondingen zouden volgens de TBS-kliniek meevallen. De patiënt is door de politie aangehouden. Het is nog niet bekend hoe hij aan het wapen kwam. De VVD steunt het plan van Pro om abortus uit het strafrecht te halen nu nog niet. Eerst moet de Raad van State er nog naar kijken, zegt de partij. Dat duurt 3 maanden en daarna is er een debat. Pro denkt dat de VVD zich uiteindelijk wel kan vinden in hun voorstel. Een paar jaar geleden was de partij nog tegen. De ombudsman zegt dat de positie van woonwagenbewoners in ons land in 10 jaar tijd nauwelijks is verbeterd. Ze worden nog altijd gediscrimineerd, uitgesloten en er zijn te weinig woonwagenplekken, staat in een rapport. Ook krijgen kinderen vaak een te laag schooladvies en worden ze gepest om hun afkomst. En op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn zeker 3 mensen omgekomen. Ze waren aan boord van een boot met ongeveer 100 migranten. Die sloeg om en een deel van de opvarenden is gered. De 3 doden zijn 2 vrouwen en een kind. De autoriteiten zeggen dat er misschien nog meer doden zijn. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking en vooral in het westen kans op buien met onweer. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land. En dat was het nieuws op Slam.
0: Mario, dankjewel. We zijn weer helemaal op de hoogte. Het is 1:01. Slam in je verkeersupdate van Flitsmeister. Met vertragingen op de A1 richting Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. Daar 8 minuten. De A2 richting Oude Rijn tussen Mars en Leidse Rijntunnel. 10 minuten daar. De A2 richting Oude Rijn tussen Breukelen en Leidse Rijntunnel. 11 minuten. En de A2 richting Maastricht-Noord tussen Batadorp en De Hocht. Daar 9 minuten. We zitten midden in de Dance 1000 met Pirates of the Caribbean zometeen. Leuk. Ook James Hype komt eraan. En Deadmau5.
1: Het verkeer werd mede

0: Bankverf. Karwei, maak je huis mooier.
1: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
6: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
7: Yo, normaal gesproken hier houden in de pauze. En deze week hebben we iets nog lekkerders voor je. De beste dance tracks ooit gemaakt. Je hoort ze in de juiste volgorde. Dit is de Slam Dance 1000 met James Hype zometeen. Deadmau5 en nu Pirates of the Caribbean. Dit is He's a Pirate.
8: Where did you get that? On your feet.

Een man die van ver is gekomen. Hè? Geen grote ingangen in de DJ-community door de bekende vrienden of rijke ouders. Nee, hij is eigenlijk gewoon met niks begonnen. Zo heeft hij ook een van zijn bekendste tracks, Ferrari. Een track met 2 miljard plays inmiddels. 2 miljard plays heeft hij eigenlijk op een hele oude laptop ooit gemaakt. En hij zegt ook, als je gewoon getalenteerd bent en goede muziek kan maken en er tijd in wil stoppen, dan heb je helemaal geen grote studio's nodig. Nee, het enige wat je nodig hebt is een laptop. Ooit werd zijn laptop gestolen. Toen moest hij weer helemaal opnieuw beginnen. Hij heeft een hoop tegenslagen gehad. Deze James Hype, je hoorde Don't Wake Me Up op 8.41 in de Slam Dance 1000. En nu wil hij nieuw DJ-talent gaan helpen. Hij heeft het zelf best wel zwaar gehad om door te breken. En nu wil hij toch de nieuwe talenten, de DJ's van morgen, een hart onder de riem steken. Hij heeft nu een nieuwe Instagram. Als jij zijn nieuwe track gaat remixen en je doet dat als beste, dan wordt en die remix van die track gedraaid door James Hype en je wint de nieuwste MacBook. Dat is toch een sympathieke actie van deze James Hype. Je gaat hem nog vaak voorbij horen komen in de Slam Dance 1000. Dit was Don't Wake Me Up op 8.41 in de lijst. En nu, 2 minuten lang, alleen maar kippenvel. En dankjewel voor het stemmen. Olga, Viola en Ricardo. Deadmau5 en De Veld vind je op 8.40.

Je kan 2 weken lang gewoon je bureau op gang zetten op kantoor. Stilzitten heeft geen zin met de Dance 1000. De beste dance tracks ooit gemaakt. Dankjewel nog voor het stemmen. Dit was Put Your Hands Up in the Air. Black and White Brothers hier in de Slam Dance 1000. Daarvoor nog Deadmau5, die lange tijd met een muizenhoofdmasker op het podium stond. En dat was niet alleen maar een soort marketing ding van hem, dat je hem daaraan zou herkennen. Nee, hij was eigenlijk gewoon heel ongemakkelijk op het podium. Hij vond het gewoon moeilijk om zichzelf voor zulke grote groepen mensen bloot te stellen. Dus dat duizenden mensen je dan aankijken. Hij was eigenlijk gewoon een soort nerd die in de studio muziek wilde maken. En dus bedacht hij, nou weet je wat, als ik nou gewoon een masker op mijn hoofd zet, dan heb ik iets meer afstand tussen mijzelf en het publiek. Dan kunnen ze mijn hoofd niet zien. Dat voelt dan iets veiliger. Nou, uiteindelijk bleek het een gouden set te zijn. Want mensen gingen hem ook herkennen aan dat muizenmasker. En dan werd hij nog groter. Een van zijn grootste hits. Deadmau5 en The Veld. Zojuist in de Slam Dance 1000 op 8.40. Onder andere door Robin. En ook door Kevin de lijst ingestemd. Dankjewel voor het stemmen. Deze man ga ik nog vaker voorbij horen komen. John Summit. Dit is Focus op 8.38.

0: De Police, maar dan nog net wat lekkerder upgespiced door de Filter Funk. SOS, Message in a Bottle op 837 in de Slam. Dance 1000, Hielk hier bij je met de beste dance tracks ooit gemaakt. Dankjewel voor de stemmen, onder andere op Afrojack. Je hoort Afrojack zo meteen voorbij komen in de lijst. En waarom stond Afrojack gestrest in de DJ booth naast Rehab op Tomorrowland? Het antwoord op die vraag, dat hoor je zo meteen. Ook meer Dance 1000 tracks zo meteen hier in de lijst. Je hoort onder andere zo meteen Listen Bee. Moby komt eraan en ook Inna.
1: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
2: Odido. Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Mobland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime.
5: What a walk! And this is your walk!
4: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
7: Nu bij Iwis Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
9: nee.
8: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
8: Milner.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
11: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen.

0: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Bij Euro.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
2: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
5: Oh. Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Hey, goedemiddag, het is 2:30, het slamweerbericht van Weer Online. Vandaag is het in het westen grijs met buien, hier en daar ook wat onweer. In het oosten breekt de zon door en het is best wel warm vandaag. 19 graden aan de kust tot landinwaarts zo'n 25 graden. Morgen, nou, hou je vast, gaan we op sommige plekken richting de 28 graden. Had je die korte broek alweer onder in je kast gelegd, kun je hem gewoon weer ergens naar boven proberen te toveren. Het wordt ontzettend warm morgen, 28 graden in het zuiden. Verkeersinformatie krijg je van Flitsmeister met op dit moment 3 vertragingen. Weinig aan de hand. Het zijn korte vertragingen. De A1 richting Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 10 minuten. De A2 richting Oud-Rijn tussen Maarsen en Leidse Rijntunnel. Daar 9 minuten. En de A2 richting Oud-Rijn tussen Breukelen en Leidse Rijntunnel. Je vertraging daar is 26 minuten.
11: Hielke Boersma.
10: De nummertjes worden kleiner, de hits worden groter. Dit is de Slam Dance 1000. Moby zo meteen. En nu Listen Me. Dit is Save Me.
11: Slam 836.

0: 2000.
1: 1995, het jaar waarin TMF... Ken je TMF nog? TMF begon met de uitzenden. Bestaat helaas niet meer. Ook het jaar waarin SBS6 begon. En Ajax won de Champions League. We waren toch een beetje de hoogtijdagen van Ajax in 1995. Als je trouwens meer wil zien uit die tijd qua voetbal, check dan ook eens de serie Basta op Videoland. Het leven van Marco van Basten. Verfilmd en ik vind het goed gelukt. Ook een leuke inkijkje in de jaren 90. En een van de grootste tracks uit 1995, Moby, Feeling So Real, hoorde je op 8.35 hier in de Slam Dance 1000. Goed je erbij bent, Hielke hierbij met zometeen hier. Een track die je niet vaak voorbij hoort komen. Dat is sowieso leuk aan de onderste kant van de lijst. Dan hoor je een beetje de vergeten tracks. Deze track onder andere door Tim, Jonathan en ook door Maarten de lijst ingestemd. Maarten die zegt, ik draaide deze track altijd als ik in de zomer op zomervakantie ging. En als ik deze track dan weer hoor, dan voelt het gelijk weer als zomer. De kust van Italië waar we vaak heen gingen en gingen kamperen. Hij heeft het over Sunblock en I'll Be Ready. Die hoor je zometeen op 8.33. En nu Rehab, Inna en Sash. Dit is Rock My Body op 8.34. Baby.

Zak en I'll Be Ready op 8:33. Dance 1000. En waarom stond Afrojack gestrest in de DJ-boot tijdens zijn optreden op Tomorrowland? Afrojack deed een back-to-back set samen met Rehab, die je net nog hoorde, met Rock My Body. En dat betekent al dat je niet alle tijd hebt. Weet je, je staat samen in de DJ-boot, dan moet je natuurlijk van beide artiesten moet je natuurlijk genoeg tracks draaien. Dan wil je en nog je nieuwe tracks voorbij laten komen. Is toch belangrijk, weet je wel. Tomorrowland, grootste dance-podium ter wereld, wil je toch een beetje je nieuwe tracks laten horen. Tegelijkertijd kun je natuurlijk ook niet je grote hits missen, weet je wel. Daar komen de mensen toch voor naar de mainstage. En toen zat hij 50 minuten in zijn set van de 60 minuten. Ze hadden 60 minuten te vullen. Ze waren 50 minuten bezig. En toen bedacht Afrojack zich opeens: hey, wacht eens even. Ik heb Turn Up The Speakers. Mijn grote hit samen met Martin Garrix heb ik nog niet gedraaid. Die moet ik nog wel even draaien. Toen ging hij een beetje scrollen op zijn USB-stick in het DJ-booth. En toen kwam hij erachter: hey, fuck, hij staat er niet op. Dus pakte hij, terwijl hij samen met Rehab aan het draaien was op Tomorrowland, pakte hij zijn laptop erbij. Heeft hij zijn USB-stick uit de DJ-boot gedraaid, terwijl Rehab even bezig was met draaien. Heeft Afrojack nog tijdens die set snel even via zijn laptop Turn Up The Speakers op de USB-stick gezet. En kon hij nog in de laatste paar minuten deze track draaien. En dus was het een gestrest einde voor Afrojack op Tomorrowland. Het leuke is wel, als je dan die set terugziet, je ziet hem wel even wegduiken en zo, maar je hoort helemaal geen verschil. Het is toch een beetje de vakman die Afrojack is. En je hoort Ten Vital in de Slam Dance 1000 op 8:32.

Tiësto en Disco's Revanche. Dance 1000. Zometeen snel verder met de meest iconische dance tracks ooit gemaakt. Lucas en Steve onder andere zometeen. Ook Martin Garrix komt eraan. En laten we ook zeker de hits van 2026 niet vergeten. We hebben een fantastische Grand Slam en die wil ik je zeker niet onthouden. Het heeft alles te maken met de duurste en waarschijnlijk ook de meest succesvolle game aller tijden. We hebben er 13 jaar op moeten wachten. Ze hebben er 13 jaar aan gewerkt. En in november gaat hij dan eindelijk uitkomen. De nieuwe GTA. En in GTA heb je ook altijd die iconische radiozenders. Ik heb wel eens dat ik dan in zo'n auto ga zitten, dat ik gewoon een kwartier naar de radio ga zitten luisteren in GTA 6. Ze hebben onder andere voor de nieuwe muziek op dat GTA-album dat ze uit gaan brengen, Fred Again weten te strikken. En dat is een behoorlijke samenwerking. Fred Again pakt de Grand Slam samen met Paco Amoroso, Pink Panthers, Etienne the Crazy en ook Gabriel. De Grand Slam van deze week is van Fred Again. Dit is Sexy Magic.

0: Marco Amoroso, Pink Petras, Fred Again en Etienne de Crazy. Je zou ze allemaal maar op de koffie hier krijgen. Ze passen maar net op één track. Deze week de Grand Slam, Sexy Magic. Zometeen snel verder met de Slam Dance 1000. Met deze van Martin Garrix. Samen met Bon, No Sleep, hoor je zometeen in de Slam Dance 1000. Ook zometeen Lucas en Steve en Martin Solvay.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
2: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
3: Ik zie een dansende inktvis. Spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
12: Even bollen met Select.
13: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
14: Ah, relaxed?
13: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
15: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
16: Honor the craving.
17: Domino's.
18: Premier Padel in Rotterdam.

0: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: 'Smartspeaker app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. De Tweede Kamer staat achter een wetsvoorstel waardoor jongeren niet meer achteraf mogen betalen, zoals via diensten als Klarna en Riverty. De grens wordt 18 jaar. Sommige partijen willen die nog hoger hebben. Het CDA denkt aan 21, als blijkt dat ook jongeren van boven de 18 nog schulden maken. De nieuwe regels moeten in november ingaan. In de Mesdagkliniek in Groningen heeft een patiënt een medewerker gestoken. De verwondingen lijken niet ernstig, zegt de kliniek. Waar de patiënt het wapen vandaan heeft gehaald is nog onbekend. In de Mesdagkliniek zitten 260 mannen met psychiatrische problemen. De 5 mannen die gisteren werden aangehouden in de buurt van een Britse luchtmachtbasis zijn allemaal Britten die in Londen wonen. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terreuraanslag. Dat de politie ze kon oppakken kwam volgens media door een boerin. Die zou ze hebben gezien en de politie hebben gebeld. En inspecties maken zich zorgen over instellingen waar veroordeelde jongeren worden opgevangen of die ergens

0: In het westen blijft het grijs met kans op buien en onweer. In het oosten laat de zon zich af en toe zien. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten. Vanavond kan ook nog een bui vallen. En dat was het nieuws op Slam.
1: Dankjewel Mario, we zijn weer helemaal op de hoogte. Slam verkeer krijg je van Flitsmeister met vertragingen op de A1 richting Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 11 minuten daar, de A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Everdingen en Beest, daar 9. De A7 richting Den Oever tussen Zurich en Brug over de Lorentsluis, 8 minuten. De A15 richting Oostvoorne tussen Havens, Merwedebrug en Havens 6200 7000, daar 9 minuten. En de A73 richting Maasbracht tussen Rijkenvoort en Vierlingsbeek, 12 minuten, komt door een ongeval. We zitten middenin, de Slam Dance 1000 met de Matties uit Maastricht, Lucas en Steve, zometeen. Ook Martin Solveig komt eraan. De koning van de mainstage, Martin Garrix.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
3: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
4: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's. Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
5: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Altijd willen. Altijd zoeken. Altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
7: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
8: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
9: Hoi Hielke.
1: De volume gaat steeds meer omhoog. De lijst die wordt steeds lekkerder met de koning van de mainstage. Martin Garrix samen met Bon. No Sleep komt eraan. En nu de Matties uit Maastricht. 8:30. I want it all. Lucas en Steve hoor je nu in de Slam Dance 1000.

Dance 1000. Je kent hem onder andere van Hello. Die track ga je hoger tegenkomen in de lijst. En Rocky Music van Martin Solveig mocht ook zeker niet ontbreken. Vond ook Bert-Jan. Die stuurde me deze track. Deze man maakt geniale tracks. En toch hoor ik vaak alleen Hello op de radio. Deze mag ook wel een keer voorbij komen. Nou, graag gedaan. Rocky Music van Martin Solveig op 8.29. Hier in de Slam Dance 1000. Hey, misschien herken je het wel. De beste ideeën en de beste oplossingen die komen soms op de momenten dat je ze eigenlijk niet verwacht. Bijvoorbeeld als je onder de douche staat. Dat je denkt van, hey, maar wacht, ik moet het zo aanpakken op mijn werk. En toch altijd moeilijk, want dan heb je geen kladblok of een laptop bij je. Dan moet je dan maar hopen dat het aan je hoofd blijft zitten. Of je ligt 's nachts in je bed en je kan niet slapen. En opeens denk je, oh ja, dit, zo moet ik dat aanpakken. Martin Garrix heeft het vaak na shows. Dan zit hij nog helemaal vol met adrenaline. En dan moet hij toch maar weer de studio induiken. En dan zit hij zo tot 4 uur 's nachts aan nieuwe tracks te sleutelen. Zo ook na zijn set op Tomorrowland. Hij liet toen zijn nieuwe track High on Life samen met Bon horen. En hij was zo door het dak. Na die set op Tomorrowland, dat hij niet kon slapen. Toen appte hij Bon van, hey Bon, zit je ook nog zo vol adrenaline? Want Bon die stond al samen met het podium. En Bon zei, ja man, ik kan ook niet slapen. Toen zijn ze samen de studio ingedoken. En hebben ze de track gemaakt die je nu gaat horen. Ze waren zo door het dolle dat ze ook kwamen op de line. I don't need no sleep, because I'm already dreaming. Een track die is gemaakt in de nacht na een set op Tomorrowland. Martin Garrix en Bon en No Sleep hoor je op 8.28.

Al die fantastische dance tracks, je hoort ze in de juiste volgorde hier bij Slam. Slam. Dance 1000. 2 weken lang tellen we af naar de nummer 1. De tracks worden steeds lekkerder. Dit was Robin S, die veel heeft met liefde, hè? Haar grootste hit, Show Me Love, die ga je later nog horen in de Dance 1000. Dit was Love for Love op 8:27. En Robin S was nog in Nederland afgelopen jaar. Ze stond in het voorprogramma van De Toppers. Voelt voor mij toch een beetje onlogisch. Robin S, zo'n grote artiest in het voorprogramma van Gerard Joling. Maar dat was toch echt zo. En dit was Love for Love dus op 8:27 in de Slam Dance 1000. Nu Arma van Helden op 8:26. Dit is Wings.

0: Armand van Helden en Wings hier in de Slam Dance 1000. Zometeen hier de DJ Act die, als ze zouden willen, gewoon wereldwijd zouden kunnen toeren. Gewoon van Azië tot Zuid-Amerika tot Las Vegas. Maar dat niet doen, omdat ze gewoon niet houden van reizen. En daarom, ja, dat is dan voor ons wel weer fijn, dan kom je ze vaak tegen op de Nederlandse festivals. Je hoort ze zometeen in de Slam Dance 1000. Over welke act ik het heb, dat hoor je ook zometeen. Ook iconische track Marco V, Assimilated en Paul Elstak komt er dan.
1: De beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit.

0: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7-8 aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
3: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
4: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
2: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
5: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
6: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
7: What a walk! And give you a walk!
6: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
9: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
10: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
11: Honda, the power of dreams.
8: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
12: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
13: Chris?
14: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
13: Dus, heb je nu...
14: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
13: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
16: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
17: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
18: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
20: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
21: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
22: Ja.
21: En nu?
22: Domeinnamen kopen.
21: Voor je bedrijf?
22: Ja.
21: Welk bedrijf?
22: Ja, dat weet ik nog niet.
21: Welke domeinen dan?
22: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
21: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
22: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
23: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
24: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opfion, hypotheken vanuit het hart.
0: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Goedemiddag, het is 2:58. Het slijmweerbericht van Weer Online. Vanmiddag blijft het in het westen grijs. Hier en daar ook buien, hier en daar ook nog wat onweer. In het oosten is het lekkerder, daar breekt de zon door. Temperatuur vandaag zo'n 19 graden aan de kust... tot zo'n 27 graden in Enschede en ook in het zuiden. Vanavond enkele buien. Morgen wordt het uitzonderlijk warm. 25 graden in het midden en westen tot in het zuidoosten zo'n 28 graden morgen. Slecht verkeer krijg je van Flitsmeister met vertragingen op de A1 richting Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 10 minuten. De A2 richting Eindhoven tussen De Hocht en Batendorp. 12 minuten daar. De A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Vianen en Culemborg. 14 minuten. De A7 richting Den Oever tussen Zurich en Kornwerderzand. 10 minuten. En ook nog de A73 richting Maasbracht tussen Rijkenvoort en Vierlingsbeek. Je vertraging daar is 13 minuten.
2: Dance 1000.
1: Hilke Boersma. Bij Elstak in de startblokken. En we knallen zo meteen met Rayvon. En nu nog een iconische track. Marco V en Simulated.

0: volgend jou. De Slam Dance 1000.
1: Met zojuist een anthem met een hoofdletter A. Al is de W vaker groter te zien als je hem ziet. Marco V assimilated op 8.25. Daarachteraan Cheat Code samen met Chris Cross Amsterdam en Sex op 8.24. Chris Cross Amsterdam was lange tijd een trio, maar Yuki, de MC die is ermee gestopt. Nou, die vond het wel mooi geweest. Je gaat er in de muziek weinig verschil in horen trouwens, want hij was nooit te horen op de track. Je zag hem alleen tijdens optredens. Dus de gebroedjes Huisman gaan nu verder als een duo. Chris Cross Amsterdam, nog wel veel te zien op de festivals. Dat heeft ook te maken met dat ze niet graag in het buitenland meer toeren. Ze hebben het in het begin van hun carrière wel veel gedaan. Maar ze waren al vader en dan waren ze 10 uur onderweg voor een optreden van een uurtje. En dan weer ergens slapen in een Chinees hotel en dan weer terug. En ze dachten, ja, wat doen we het eigenlijk voor? Weet je, hartstikke leuk dat uurtje optreden. Maar dat kunnen we ook gewoon doen op een festival in Groesbeek. Of in Groningen, weet je wel, dan is het ook ver rijden. Maar dan ben je 2 uur onderweg met de auto in plaats van 10 uur met een vliegtuig. Toen was de keuze snel gemaakt. En Chris Cross Amsterdam nog veel te zien op de festivals, maar dan wel in Nederland. Je hoorde Sex op 8.24, hier in de Slam Dance 1000. Nu verder met DJ Paul Elstak. Die ken je natuurlijk van Rainbow in the Sky. Maar de man heeft nog veel meer goede tracks uitgebracht. Bijvoorbeeld deze, was je misschien alweer vergeten. Onder andere door Melissa en door Laurens de lijst ingestemd. Op 8.23 in de Slam Dance 1000, Rave On. Dit is DJ.

Boost your life.

House, Deep House, Tech House, Tropical House, Future House, Tech House. Er zijn de laatste jaren zoveel verschillende genres ontstaan. Zometeen hier de koning van de Tech House. De man die Tech House echt groot heeft gebracht. Dat deed hij toen in 2018 met zijn track Losing It. En je hoort zometeen een van zijn nieuwste tracks. Fisher en Favor hoor je zometeen op 28. En de track die je juist hoorde was echt zo'n future bass track. Dat gebeurde in 2018 heel veel. Dat zware basmelodieën ze gingen mengen met wat langzamere en wat meer dubstep-achtige tracks. Martin Garrix is daar toen volop gesprongen. En ook David Guetta maakte toen deze track samen met Justin Bieber. To You, onder andere door Miranda de lijst ingestemd. Gouden combinatie zet ze erbij. David Guetta en Justin Bieber samen op één track. En wat een goeie To You. Hoor je op 8.22 hier in de Slam Dance 1000. Met nu voor je Pretentious Dreamer. Dit is The Sound of Goodbye op 8.21.

0: Je gaat hem nog vaak voorbij horen komen hier in de Slam Dance 1000. Fisher, dit was een van zijn nieuwere tracks. Samen met Tones and I. Paver hier bij Slam in de Dance 1000. Goed je erbij bent. Zometeen hier muziek uit het land waar slecht weer niet bestaat. En het heeft eigenlijk niks te maken met het weer, maar des te meer met hoe ze met het weer omgaan. Ja, dat hele verhaal hoor je zometeen. Net als deze track van Kygo zometeen hier. Sascha meteen en Bartes komt eraan met Invected.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
4: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
6: Oh. Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
6: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal. We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
11: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
12: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
13: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
17: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
18: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant... van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
19: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
20: Hey, zo'n telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
21: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo BelSimpel kan het zijn.
22: BelSimpel zet de tijd op 3 uur.
23: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
24: Goedemiddag, ik ben Alice Heijpe. De Europese Unie moet volgens een nieuw rapport flink aan de bak om haar defensie op orde te krijgen. Volgens defensieminister Jesse Gus is er geen reden tot paniek, maar moeten landen sneller en slimmer gaan samenwerken. Nederland en een aantal andere landen roepen op tot actie. Er moet volgens hen minder worden gepraat en meer worden gedaan. Als het aan de Tweede Kamer ligt, mogen jongeren pas vanaf hun 18e gebruik maken van achteraf betalen, met bijvoorbeeld Klarna en Riverty. Ook worden grotere achterafbetalingen officieel geregistreerd als schuld. De nieuwe regels moeten in november ingaan, een jaar later dan gepland. In Europa gelden al aangescherpte regels. Een man die 1,5 jaar geleden in Rotterdam een dodelijk ongeluk veroorzaakte, moet 8 maanden de cel in en mag 5 jaar niet autorijden. Hij reed keihard door de stad en maakte gevaarlijke inhaalmanoeuvres. Uiteindelijk ramde hij een afslaande auto. De vrouw die daarin zat en haar ongeboren kind kwamen om. En het OM eist 240 uur taakstraf tegen een oud-taxichauffeur voor een dodelijk ongeluk in het Noord-Hollandse Zwaagdijk-Oost. Hij botste vorig jaar op een kruising op een andere auto en daarbij kwamen zijn 2 bejaarde passagiers om. De chauffeur wisselde al rijdend nog snel van rijstrook, maar daar stond het licht op rood. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft in het westen grijs met buien en mogelijk onweer. In het oosten breekt soms de zon door en het is 19 tot 24 graden. Vanavond nog wat buien en koelt het af. Morgen uitzonderlijk warm. Dit was het nieuws op Slam.
0: Dankjewel Lisa, we zijn weer helemaal op de hoogte. Het is 3:03, Hielk hierbij met Slamverkeer van Flitsmeister. Met vertragingen op de A1 richting Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de grens bij Duitsland. 10 minuten, de A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Vianen en Culemborg, daar 16. De A7 richting Den Oever tussen Breesanddijk en Brug over Steenvinsluizen, 11 minuten. Ook nog de A16 richting Rotterdam tussen Moordijkbrug en Dordrecht, 10 minuten. En de A32 richting Meppel tussen Ter Itzart en Wolf. 10 minuten daar. We zitten midden in de Slam Dance 1000 met Kaigo zometeen. Sash komt eraan en ook Bartes.
25: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
26: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klant.

0: je focus op de rest?
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
0: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
7: Morgen.
6: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
9: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
10: Hoi Hilke.
11: Hey, goedemiddag. Daar gaan we weer.
12: Hilke Boersma.
11: Met de beste dance tracks ooit gemaakt. Zometeen muziek uit het land waar slecht weer niet bestaat. Welk land is dat? Je hoort het zometeen. Ook Bart staat in de startblokken. Je hoort Joost. En nu Sash en Tina Cousins. Dit is Mysterious Times.
8: Dance 819.

0: volgend jou. De Slam Dance 1000.
1: Muziek uit het land waar slecht weer niet bestaat. Bestaat dat? Een land met alleen maar mooi weer? Nou, het heeft meer te maken met hoe ze met het weer omgaan. Kygo, die komt uit Noorwegen. En in Noorwegen zeggen ze... slecht weer bestaat niet, maar slechte kleding wel. Het gaat er gewoon om hoe je erop kleedt... en dan kun je ieder weertype wel verslaan. Het is ook heel normaal om in Noorwegen in je regenlaarzen op stap te gaan... of een kledingwinkel binnen te lopen. Ze kijken daar gewoon meer naar praktische zaken dan er modieus uitzien. Noorwegen ook het land met hele korte dagen in de winter. Dat zorgt er wel weer voor dat Kygo veel tijd in de studio besteedt. Ja, dat is dan weer in ons voordeel. Een hoop goede tracks uitgebracht de afgelopen jaren. Dit was Kygo op 818 hier in de Slam Dance 1000 met Stay. Dankjewel voor het stemmen op onder andere de Chainsmokers. Paris komt eraan en deze is de lijst ingestemd door Yuri, door Sandra en ook door Lisanne. Bartes, dit is Invected op 817.

Otto Waalkes. Freeze and Young op 8.16 hier in de Slam Dance 1000. We zijn begonnen met de aftellen. Twee weken lang richting het Amsterdam Dance Event wordt de playlist van Slam iedere paar minuten lekkerder. Want van 1000 naar 1 is dit de Slam Dance 1000. Zometeen een ode aan de stad van de liefde, Parijs. En wist je dat als je in de zomer naar Parijs gaat, dat je dan een grotere Eiffeltoren ziet dan in de winter? Door de hitte kan staal een beetje uitzetten. En daarom kan de Eiffeltoren tot wel zo'n 8 centimeter groter worden in de zomer. En in de winter dan krimpt hij dus een beetje. Dat komt je misschien wel herkenbaar voor, dat in de winter bepaalde dingen kunnen krimpen. En bij de Eiffeltoren scheelt dat dus zo'n 8 centimeter. Een ode aan Parijs. Zometeen de Chainsmokers. Paris komt eraan. En nu René et Gaston. Dit is Valet de la Mer. In de Slam Dance 1000.

0: Ik hoop eraan.
1: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
6: Is dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Is dit het?
9: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: Het eten is klaar, aan tafel.
11: Zo, dat ziet er lekker uit.
12: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
14: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
15: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
16: Hey, goedemiddag, het is 1 minuut over half 4. Het slamweerbericht van Weer Online. Vanmiddag en vanavond trekken er nog enkele buien over Nederland. Voornamelijk in het zuidwesten. Kans op wat regen, ook kans op wat onweer. Morgen is het droog en warm. 25 tot hier en daar in het zuiden. Zo'n 28 graden morgen. Slamverkeer krijg je van Flitsmeister. De middagspits begint langzaam op gang te komen. Op dit moment 25 vertragingen. Totale lengte 97 kilometer. En dit zijn de 5 langste. De A2 richting 's-Hertogenbosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en Culemborg. Daar 24 minuten. De A15 richting Ridderkerk. Tussen Haringsveld, Giessendam en Alblasserdam. Daar 23. A16 richting Rotterdam. Tussen Zevenbergsehoek en Schravendeel. 25 minuten. De A32 richting Meppel. Tussen Ter Itzart en Wolvenga. 19 minuten. En de A325 richting Arnhem-Velperbroek. Tussen Elden en Huizen. Daar 20 minuten.
17: Dance 1000.
16: Hilke Boers. Oh, lekker zeg, we zijn echt aan het knallen met de beste dance tracks ooit gemaakt. Met nu Special D, Nothing I Won't Do op 8:13.
0: 813.

Alesso en Katy Perry en When I'm Gone hier in de Slam Dance 1000 op 8-12. En de carrière van Alesso had ook zo kunnen klinken. Hij begon op zijn zevende met piano spelen. Hij wilde eigenlijk een bekende pianist worden, maar toen ontdekte hij op zijn 16e de elektronische muziek. En toen dacht hij, hé, maar daar kan ik nog veel meer mee. En hij gebruikt nog steeds wel de piano om melodieën te bedenken. En dan voegt hij ze in de computer in en dan maakt hij er gigantische hits van. Bijvoorbeeld deze When I'm Gone op 8-12 hier in de Slam Dance 1000. De lijst wordt steeds lekkerder met Chesto zometeen. Sam Veld komt eraan en nu Hollis P. Monroe. I'm Lonely staat op 8-11 in de lijst.

2000. Greet your fans en like Mike, David Guetta en Complicated op 18 hier in de Slam Dance 1000. En we gaan terug in de tijd, terug naar het jaar waarin we kennis maakten met de dansende banaan. Weet je het nog, we zaten met z'n allen op Hives. Heeft niet heel lang geduurd. Later werd Hives helemaal opgeslokt door Facebook. Begon iedereen de overstap te maken. Tot 2 weken geleden, want Hives is weer terug. We kunnen weer knabbelen met elkaar. De dansen banaan naar elkaar sturen. En geen verslavende algoritmes. Dat is vooral lekker. Ik heb Chesto nog niet gezien op Hives. Dat is inmiddels een soort half Amerikaan geworden natuurlijk. Zijn track uit 2004 hoor je in de Slam Dance 1000 op 809. Dit is Love Comes Again.

Ja, Jurgen, Better of Alone, die ga je nog hoger in de lijst tegenkomen. En geleend door Sandveld, Crying on the Dance Floor. Zometeen gaat de Dance 1000 snel verder bij Thomas. Ik heb nog wat tijd over, dus laten we toch even de Mix Marathon Track of the Week draaien. Het is tenslotte alweer maandagmiddag, het weekend is in zicht. Er is nieuwe muziek van Mike Williams, zijn versie van Chris 2000.

0: lekker zeg. Nieuwe Mike Williams. Hij pakte deze week de Slam X Marathon Track of the Week. Zijn remix van Grease 2000. Het is bijna 4 uur. Zometeen een nieuwe Slammiddagshow met Thomas.
1: Ja.
0: Die nog even lekker verder gaat ook met de lijst zometeen.
1: Ach, man, het houdt niet op niet vanzelf, die lijst. We zitten 2 weken lang doen we dit, hè, voor de duidelijkheid. Ja, 2 weken lang.
0: En als die lijst, weet je wel, vandaag als ze goed is, weet je wel, kun je nagaan wat er nog allemaal in het verschiet ligt komende week.
1: We hebben zometeen Jackie Chan van Chesto onder andere. Met een leuk feitje over Jackie Chan zometeen. En ja, de grote vraag is, wat zeg jij eigenlijk? Want we hebben natuurlijk 1 purist altijd bij uitspraak. Dat is Anul, die zegt altijd, het is waterverven. Maar ik ben persoonlijk van de mening dat het Mark van Dalen, Enrico met Waterverve is. Ook omdat de single, dat is het sample van de verf erin zit.
0: Ja.
1: Maar wat zeg jij? Waterverven?
0: Waterverf.
1: Waterverf, toch gewoon?
0: En Mark van Deel, zeg ik het liefst ook. Maar dat schijnt dan weer niet te kloppen. Dus.
1: Maar dat mag allemaal.
0: Dat mag. En een nieuwe zin in je werk straks ook weer.
1: Zeker. Mocht je nog een zin hebben waarbij je denkt, god, dat spreek ik wel heel vaak uit. Bijvoorbeeld bij je autodealer zeg je, welke opties wilt u hebben? Laat het even weten in de Slam app. Wat zeg je 100 keer per dag, zonder te verklappen welk werk je doet.
0: Misschien is het ook wel onbewust. Hè? Je zou ook even aan een collega kunnen vragen, van, ja, wat is nou echt iets wat ik de hele dag zeg? Misschien heb je het even niet door, weet je wel. Dus,
1: helft vaak niet doorhebben wat we doen allemaal.
0: Nee, dat kunnen wij ons in herkennen. Nieuwe City werkt zo meteen en de Slammiddagshow komt eraan. Veel plezier. Ja,
2: ja. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. En profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Met deze week in de bonus. Aha.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Vergeet je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
6: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
7: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
5: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
8: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
5: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
9: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
12: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
13: Verschillende soorten nepnieuws.
11: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die me echt raken.
13: Ik hou er niet meer bij.
14: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
15: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
16: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
17: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
18: Fit voor iedere rit. Met de banden van Elis en de service van Profile.
19: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
20: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
19: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
20: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
21: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
22: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
23: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Europese landen moeten sneller en slimmer gaan samenwerken om hun defensie op orde te krijgen. Volgens een nieuw rapport blijkt dat de herbewapening niet snel genoeg gaat om in 2030 een sterke defensie te hebben. Volgens defensieminister Jessel Gus is er nu nog geen reden tot paniek, maar is er veel werk te doen en moeten we niet naïef zijn. De man die verdacht wordt van de dodelijke schietpartij van vrijdag op een vol terras in Amsterdam-Noord blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft een rechter bepaald. Hij mag intussen alleen contact hebben met zijn advocaat. De verdachte kreeg ruzie met een andere man. Hij vertrok, maar kwam even later terug en schoot hem toen dood. In Amsterdam zijn afgelopen weekend meerdere dieren zwaar mishandeld. Vrijdag kwamen twee schapen om en een dag later werden er onder meer dode kippen gevonden. Op de derde dag betrapte de politie iemand op heterdaad, een 38-jarige verwarde man. Hij is opgepakt, inmiddels weer vrij en moet later voor de rechter komen. En bondscoach Xavi Hernandez gaat de uitgevallen Cody Gakpo niet vervangen bij Oranje. Dat moet in de Nations League nog tegen Griekenland en thuis tegen Servië. Gakpo ging gisteren geblesseerd van het veld in het uitduel met Servië en blijft voorlopig bij zijn eigen club Liverpool. Xavi kan voor Oranje weer een beroep doen op G5 CGL. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken vanmiddag en vanavond nog wat buien over vanuit het zuidwesten, lokaal met wat onweer. Daarna droog en een graad of 15. Morgen blijft het droog en uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het nieuws op Slam.
0: Dankjewel, 3/4 situatie op de weg. De drie langste vertragingen van Flitsmeister. Druk, meer dan 50 vertragingen. Meer dan de 200 kilometer op de wegen. A15 de Gorkum-Ridderkerk voor Papi Drecht. Daar een uur extra, auto met pech is de oorzaak. A50 Arnhem-Oost tussen de Takitusbrug en Bankhoef. Ongeluk gebeurt 35 minuten. En de A58 Eindhoven-Tilburg voor Moergestel. Daar een half uurtje extra.
1: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
2: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.

0: geeft ruimte.
1: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika Earthsmaas te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
8: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
9: Ja, het is finger licking good vandaag weer, hoor. Niet normaal, hij zegt. Er komen platen aan. Chester, hofleverancier van de Dance 1000. Jackie Chan zo meteen. En eerst, ja, het is gewoon Waterfurf. Mark van Dalen, Anrico vinden we terug in de Dance 1000. Bedankt aan je stem.

0: En dan denk je, dan dropt hij nog een keer. Nee, helaas, nee. Chesto, Jackie Chan. In de Slam Dance 1000 geëindigd op 806. Met dank aan jouw stem. De zanger die je hoorde op de plaat net was Post Malone. Jackie Chan had het ook zelf kunnen zingen. Dan had het namelijk zo geklonken. Luister even mee. Dit is de zingende Jackie Chan. Groot in Azië, maar ook in het Westen uiteindelijk. Met zijn karatefilms. Allemaal. Nee, dit was prima zo. Hey, en diezelfde Chesto die ook op die plaats zit, die gaat iets groots doen. Hè? Na 22 jaar gaat hij eindelijk weer een stadionconcert doen. En dat hoop je natuurlijk ergens in de Johan Cruijff Arena. Misschien komt dat nog wel, maar in ieder geval in Polen, in Warschau, is dat nu aangekondigd. Hij liet er zelf over los. Voor het eerst in meer dan 20 jaar breng ik Chesto in concert terug. En dat gaat nog even duren. Volgend jaar zomer. Zijn er nog tickets voor te krijgen in Polen? Ik ben nog nooit in Polen geweest, dus wie weet ga ik wel. 19 juni 2027 staat hij daar lekker 31.000 plekken te vullen. Hij zegt in dat grote Poolse stadion. Drie keer raden wat hij gaat draaien. Pleun, productie Pleun.
1: Ja.
0: Wat denk je wat Chesto gaat draaien? Dat persbericht wat er stond.
1: Oh nee, geen idee. Wat dan?
0: Dance is van vroeger en nu. Ja,
1: oh
0: het is,
1: ja, nee, dan, ja, ja, ja. Oh ja, nee, dat is wel duidelijk. Ja.
0: Je verwacht het niet. En je had ook een mooie beschrijving over al die platen die voorbij komen. De Dance 1000 productie Pleun. Vertel, wat voor gevoel audiotechnisch?
1: Ik had zo vaak van, oh ja. Ja, die was ik vergeten.
0: Oh ja, ja, ja. Oh ja. Ja, oh, ja. Ja, ja, ja, ja, dat gevoel, ja. Inderdaad. Ja. Dat gaat ook gebeuren zo meteen met de Burns Talamanca. En helemaal met deze. Ik denk dat deze erin staat omdat de Turn the Lights Off zo groot is geworden met Just en ook Kato, die versie. Dus ik denk dat mensen zijn gaan zoeken op DJ José. En toen erachter kwamen, die guy heeft zoveel meer. Hesitate vinden we ook in de Dance 1000 van DJ José. Let's go.

0: over indianenbezweringen lekker. Hij zegt, Burn Stalamanca, bedankt aan jouw stem. Geëindigd in de Slam Dance 1000 op 804. Ik weet het wel, ik hoorde deze plaat denk ik een kleine 4,5 jaar misschien. Zoiets in ieder geval geleden, ergens overzees in Engeland. En toen dacht ik, dit moeten we ook gaan draaien.
1: De Slam Dance 1000.
0: En zo geschieden wel langzaam een beetje richting de uitgang helaas. Namelijk deze editie van de Slam Dance 1000. 120 plekken eraf. Dus dan ga ik volgend jaar ook weer even stemmen op deze track. Wel bijzonder het verhaal van Burns. Zijn ouders namelijk hadden bijzondere beroepen. Zijn vader, professioneel zwaargewicht bokser. En zijn moeder is dan weer schilder of schilderes. Wat zou je dan zeggen, Pleun? Productiepleun?
2: Schilderes?
0: Schilderes. Painter. In ieder geval zit je sowieso goed. Hoop ik wel dat ze niet dat lichaam van hem heeft moeten schilderen. Dat is wel...
2: dan is je veel
0: als sumo-worstelaar. Nou, we gaan je even goed in de verf zetten, hoor, schatje. Gadverdamme, nee. Gelukkig niet. Nee, denk het niet. Hey, verder met de Dance 1000. Onder andere Mark Wapstra. En ik, die achternaam die is waanzinnig. En Esther van der Laan hebben erop gestemd. Snap, the first, the last, eternity. Geëindigd. Onder andere met dank aan hun stem. En misschien ook wel die van jou op 803. En goed nieuws, want het is een beetje aangepast met de Dance 1000. Maar zometeen wel een nieuwe editie.

0: wat top, hij zegt, richting huis met zoveel goede muziek. We gaan gewoon verder nog een half uurtje met de Dance 1000.
1: Zin in je werk.
0: Dat was 803, Snap the First, the Last Eternity. Dan eens even kijken wie er aan de lijn hangt. Olaf, 53, uit Eibergen. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Beetje aan het genieten van de Dance 1000?
2: Jazeker.
0: Dat is goed, hè, al die platen die voorbij komen.
2: Ja, man, de meeste mooie platen zijn ook gewoon van de vroege stapjaren, hè. Van de echte uitgaansleven.
0: Ja, ja, ja, dat moeten we niet te hard tegen Gen Z zeggen, maar dat is wel een beetje het geval, Olaf. Dat is inderdaad zo, ja. Maar goed, die horen al die platen weer in de remix, hè, op een gegeven moment weer. Alles gaat, de muziek is nooit op. Hé, hey, Olaf, vertel, wat is de zin in jouw werk? Wat zeg je wel 100 keer per dag om jouw beroep te kunnen raden?
2: U gaat omhoog.
0: U gaat omhoog. Oeh, werk jij bij een uitvaartcentrum?
2: Nee,
0: laat. U gaat zo meteen omhoog. Dat lijkt me zo luguber om tegen iemand te zeggen.
2: Gaat niet goed. Dan ga je wel omhoog.
0: Gaat niet goed, mevrouw. U heeft nog 2 dagen, dan gaat u omhoog.
3: Dan gaat u naar beneden.
0: Ja. Oké, Olaf. Dus nog 1 keer de zin in jouw werk is...
2: U gaat omhoog.
0: U gaat omhoog. U gaat zo meteen omhoog, had je geappt. Oké. Okay. Ja. Ik ben heel benieuwd. Laat het weten in de Slam WhatsApp. Vind je ook via slam.nl ticket WhatsApp logo aan. Wat doet Olaf? U gaat zo meteen omhoog. Raad mee.
1: De beste dance tracks herken je niet aan streams. Niet aan awards. Niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is. Kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
1: Ja.
0: En nu?
1: Domeinnamen kopen.
0: Voor je bedrijf?
1: Ja.
0: Welk bedrijf?
1: Ja, dat weet ik nog niet.
0: Welke domeinen dan?
1: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
0: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
1: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
2: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
4: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
6: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
7: What a walk! And give you a walk!
6: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
9: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
10: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
11: Is dit het?
12: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
13: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
14: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: Even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Relaxed?
16: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
20: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
19: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
23: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
22: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
0: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Ah, lekkerzitten.nl. Welkom, weer online weerbericht voor je. Namelijk vanavond nog wat regen vanuit het zuidwesten. Met hier en daar ook wat onweer. Dan wordt het droog. En over lekker zitten, ja, buiten zitten morgen. Namelijk droog en uitzonderlijk warm. 25 tot zelfs 28 graden morgen. Mooi man. En dan druk op de wegen. Bijna 300 kilometer. Nou, als ik F5 waarschijnlijk wel 300 kilometer. Dit zijn de langste drie. Gemelde Flitsmeister. Beginnen met de A15 Gorkum-Ridderkerk voor Sliedrecht-Oost. Auto met pech. Daar een uur extra over 8 kilometer. A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Noord en Zwijndrecht. Een ongeluk 50. En de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam voor de Haringvlietbrug. Auto met pech zorgt daarvoor drie kwartier extra.
2: Dance 1000. Thomas van
1: Empelen. Ja, met zometeen, wat doet Olaf nou eigenlijk? U gaat zo meteen omhoog, is zijn zin in zijn werk. Eerst Years and Years, Desire in de lijst.
2: 802.

0: laatste keer die uitvaart gehad waar een paaldansact kwam optreden bij een uitvaart van een Amsterdamse raampjesman. Maar deze plaat op je uitvaart lijkt me ook wel vet. Om iedereen gewoon lekker te shockeren. DJ Boozy Woozy. En Party Affair van de plaat. Dankjewel voor je stem op deze. Hij is fout, maar lekker. 801 in de lijst.
1: Zin in je werk.
0: Ja, en dan verder met beroepenraden. De zin in je werk. Olaf, 53 uit Eibergen. Nog even één keer. Wat is jouw zin in je werk?
2: U gaat zo meteen omhoog.
0: U gaat zo meteen omhoog. Het is een cryptische vandaag. Ik ben heel benieuwd of het een goede antwoord ertussen zit. Laten we naar Xander gaan. Is hij tandarts? Weet je wel? U gaat omhoog in de stoel zo.
2: Nee, dat komt niet in de buurt.
0: Oké. Dan Remco. Werk je bij een coffeeshop? Van haai worden, omhoog gaan. Lekker opstijgen.
2: Nee, dat zit niet in de buurt.
0: Nee, oké. En Nanne, die zegt, werk je op zo'n plek waar je kan bungee jumpen? Waar je aan eerst omhoog getakeld wordt, weet je. Heb je Scheveningen ook op die boulevard?
2: Nee, helaas. Nee.
0: U gaat zo meteen omhoog. Ja. Joyce, die denkt liftbediende.
2: Dat is wel close.
0: Ja, dit zijn wel een beetje de antwoorden die we serieus kunnen nemen. Er zijn nog heel veel troep tussen.
2: Ja.
0: En dus ja, Olaf, ik denk dat het niet geraden wordt tot nu toe in ieder geval. Maar vertel, u gaat zo meteen omhoog. Vertel, wat doe je?
2: Ik ben taxichauffeur.
0: Hey.
2: En op een bus, zeg maar, met een lift erin. En daardoor gaan de mensen vaak met de lift omhoog, zeg maar, die moeilijk te been zijn. Die worden dan met de lift zeg maar, binnen in de taxi gezet.
0: Is vandaag nog in het nieuws, hè? Mensen die obese zijn bijvoorbeeld of zo. Zijn het ook mensen die wat te zwaar zijn? Of zijn het juist mensen die een handicap hebben?
2: Ja, veel mensen, oudere mensen die moeilijk te been zijn. Dat ze de stap niet meer kunnen maken om zeg maar, via de voordeur naar binnen te komen. In de bus, zeg maar. Ja. En dan gaan ze via de lift in. Dat is gewoon iets een stukje service zeg maar, van ons uit, zeg maar. Naar de mensen toe.
0: Hey Olaf, ze zeggen ook vaak dat mensen die oud worden een beetje grumpy worden. Beetje zagrijnig. Merk jij er iets van?
2: Ja, dat valt me mee. Ik heb allemaal gezellige mensen. Mensen maken graag een praatje met je en zo. Dus dat is echt super.
0: Ja, die afhankelijkheid is wel belangrijk natuurlijk inderdaad. Nou, applaus voor Olaf voor het mooie werk wat hij doet. De zin in jouw werk, Olaf, was dus...
2: U gaat zo meteen omhoog.
0: En jij bent...
2: Taxichauffeur.
0: Ja, met een lift. Ja, heel goed. Ja, mooi. Lift, ja, precies. Ja. Olaf, dankjewel. Mooie dag, hè.
2: Yo, dankjewel. Doei.
1: Wat zeg jij wel 100 keer op je werk zonder te zeggen welk werk je doet? Stuur het in met de Slam-app.
0: Ja, dan verder met de Dance 1000. De eerste 200 gehad. We hebben nummer 800 namelijk. Sebastian Ingrosso, Celine Dion. Dit is A New Day bij Slam.

0: Nummer 799 in de Slam Dance 1000. Oud-Heerbwadders en boom, boom, boom. Bij Slam hoort blijkbaar een meme bij. Goed, ik scheel met jouw productiepleun 4 jaar. Dus hey, jij bent een vrouw, ik ben een man. Andere belevingswereld. Wat voor meme hoort je hierbij? Van een,
1: De meme heet ook Girl Sings Boom Boom Boom Wayo.
0: Ja?
1: Dat zie je een meisje met een heel kort zwarte bobhaar. En zij zit gewoon de hele tijd net ernaast te zingen.
0: Ah, oké.
1: En dan zie je haar gewoon boom, boom, boom. What is the hell?
0: Als je de meme kent, is dit een waanzinnig stukje informatie. Waarin je natuurlijk echt soort van dan. Hè, dan denk je echt van, oh ja, herkenning erin. En als je het niet kent, dan kan je dit nu gewoon loslaten ook eigenlijk wel. 799 dus, de Oud-Heerbwadders bij Slam. Hey, en dan morgen dus, hè, kans op 29 graden. Moet steeds lachen, jij? Ja,
1: sorry, oh, omdat ik het net weer gegoogeld heb.
0: Ah, je ziet het weer voor je. Nou ja, goed. Ik ga het ook even googelen, dan moet ik ook lachen zo meteen, denk ik. Indian Summer komt eraan morgen, 28 graden. En daar hoort deze ook bij. Hij is flink gestegen trouwens wel, dat is lekker. 101 plekken erbij voor Teeks en Sunshine. Geëindigd op 798.

0: De Radio Ring hoef ik dit jaar niet te winnen met dit radioprogramma. Dat is echt prima, weet je wel. Maar het, als we over memes hebben en hoort de audio bij, dan moet het wel even laten horen. Dus nog één keer. We hadden net de Outhear Brothers met Boom Boom Boom. Komt ook in de app binnen, blijkbaar van Marco. Die zegt, hoe kan ik deze meme nou niet kennen? Dat is blijkbaar een ding dus.
1: Ja, jij hebt geen idee wat deze meme is, maar die meme is best groot. Maar voor mensen die het dus ook niet weten...
0: Dit is hem. The Girl Sings Boom Boom Boom Weho. Ik zeg Weho. I say boom boom boom. Dit is wel grappig. Ja. Oké, dat is wel waar. Ja. Oké, ik ben ook weer wat beleerder geworden. Als dat een woord is trouwens, beleerder. Maar goed, gaan we over nadenken. En dat groene boekje erbij pakken. Slam Dance 1000. Camille Jones, The Creeps, 797.

0: 797. We danken jouw stem in de Slam Dance 1000. Camille Jones, Fede Legrand, dat is een groot hit. En The Creeps. Morgen meer Dance 1000 vanaf 8 uur op je radio. 8 uur in de Slam ochtendshow. Lekker is dat. Alle reden om morgen weer gewoon keihard 's ochtends vroeg je radio aan te zetten. En blijf erbij, want zometeen namelijk groot nieuws. We zijn namelijk ergens in Nederland beter in dan... Conti, Luxemburg, Spanje, België, Cyprus, Oostenrijk, Slovenië, Bulgarije, Slowakije, Estland, Polen, Kroatië. Eigenlijk bijna ieder land. En het is, drie keer raden, daar wist je waarschijnlijk wel niet koken. Slam. Coming up. Wat wel, je hoort het zo meteen. Ook Hugh Gell komt eraan, Nelly Furtado. Oh, goede track. En Martin Garrix zometeen in de Slam Middagshow. Blijf erbij. Slam.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja,
5: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
10: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
11: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
10: www.123gold.de.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
13: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
14: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
15: Hey, goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
14: Domino's. Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
16: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
17: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
20: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
21: Hey, zo'n telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
22: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo Belsimpel kan het zijn.
23: Belsimpel zet de tijd op 5 uur.
24: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
25: Goedemiddag, ik ben Alice Heijpen. De Britse premier Burnham houdt vandaag crisisoverleg vanwege de arrestaties gisteren bij de luchtmachtbasis Fairford. In de buurt werden 5 mannen opgepakt. Ze reden in 3 bestelbusjes die volgens verschillende media vol explosieven zaten. Zojuist is bekend geworden dat de 5 op borgtocht vrij zijn. Een grote brand in een bakkerij in het centrum van het Noord-Hollandse Schagen lijkt uit te zijn. Er worden nu kleine delen gesloopt om zeker te weten dat het vuur niet nog in het dak zit. Meerdere panden in de omgeving werden ontruimd en iedereen kon op tijd uit de winkel wegkomen. Een bejaarde man uit de buurt van het Duitse Frankfurt die zijn auto wilde inparkeren, heeft zijn eigen vrouw doodgereden. De man stak achteruit in, maar toen hij op de auto achter hem botste, gaf hij gas en schoot vooruit, waarbij hij zijn vrouw raakte. Daarna ramde hij nog een paar geparkeerde auto's. De bestuurder is zwaar gewond. En een bekende Turkse komiek moet mogelijk ruim 1,5 jaar de cel in voor het beledigen van president Erdogan. Die treedt streng op tegen elke vorm van kritiek op zijn regering of de Turkse waarden. Of de komiek echt de gevangenis ingaat, wordt duidelijk als het hoger beroep dient. Want in Turkije is een straf dan pas definitief. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten nog wat regen, met lokaal wat onweer. Het koelt vannacht flink af naar een graad of 15. Morgen is het droog en warm met 25 tot 28 graden. Dit was het nieuws op Slam.
0: Nou, Alice Heijpen, ik ben geen weerexpert, maar 15 graden 's nachts is niet per se dat het heel erg afkoelt. Dat valt wel mee hoor, maar goed. Eens even kijken naar de verkeersinformatie. De 3 langste krijg je van me, bijna 400 kilometer. Het scheelt 3 kilometer. A7 Zaanstad richting Hoorn voor Hoorn vanaf Purmerend, daar een half uur extra. De A15 Gorkum-Ridderkerk voor Hendrik Ido Ambach, daar 50 minuten extra over 16 kilometer. Lekker langzaam rijden.

0: geregeld.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
5: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Morgenochtend vanaf 8 uur meer Slam Dance 1000. Thomas van Empelen.
6: Nou, grote kans dat deze volgend jaar waarschijnlijk wel in de Dance 1000 staat. Of misschien nu al. Je kan het checken op slam.nl. Die grote YouGel Ultra Naté. Dit is Moving to the Sun bij

0: geproduceerd door Timbaland. Promesjes, Nelly Furtado in de Slam Middagshow. Goed dat je erbij bent. Ja, en het is een onderzoek waar we het positieve uit proberen te halen. Laten we dat zo zeggen dan toch?
1: Dit is de Slam Middagshow met Thomas.
0: Namelijk, we zijn ergens beter in dan Luxemburg, Spanje, België, Cyprus, Oostenrijk, Zweden, Denemarken, Griekenland, Portugal, Slovenië, Tsjechië, Finland, Malta, Roemenië. En laten we ook even een audioberichtje erbij pakken. Want waar zijn we nou eigenlijk beter in als Nederland zijnde? Patrick, kom er maar in.
2: Ja, dat lijkt me logisch waar wij het best in zijn. In belasting betalen.
0: Oh, die smak aan het einde. Nee, dat is niet het goede antwoord, Patrick, wat we zoeken. Nee, we zijn beter in iets anders, namelijk het niet hebben van overgewicht.
3: Ja, in het niet hebben van overgewicht.
0: In het niet hebben van overgewicht zijn we beter. We staan op plek nummer 3 als het gaat om alle Europese landen. In dat wat eigenlijk dus meer dan de helft van Nederland heeft geen overgewicht. Wat in heel veel plekken dus niet het geval is. In Denemarken heeft dus gewoon 54% overgewicht.
3: Ik vind het echt heel knap hoe je dit zo positief brengt.
0: Nou, ik heb dus zelf, dat is ook best een beetje, ik heb dus zelf ook overgewicht.
3: Nee.
0: Ja, maar dat is gewoon zo.
3: Echt waar?
0: Ja, ik heb ook overgewicht. Gewoon met dit lichaam van mij, ja. Als ik op de weegschaal ga staan en mijn BMI ga uitrekenen, dan komt hij gewoon boven de 25. Dus 25 punt. Volgens mij is dat de grens. Volgens mij 25.34 of zo.
3: Oké, maar dan snap ik op zich het getal wel wat hier staat. Want bijna 50% staat hier van Nederlanders hebben overgewicht. Maar als jij daar al onder valt.
0: Ja, wist je trouwens dit? Ik weet niet precies wie dit ooit heeft bedacht. Maar volgens mij ook al heeft de farmacie dit ooit bedacht. Ik wil niet helemaal Illuminati, aluminium moet je op en zo. Zo begint het wel het verhaal. Maar ooit was volgens mij het BMI, de grens was iets hoger. En toen heeft iemand hem gewoon lager gezet. En daardoor vallen ook veel meer mensen onder overgewicht. Maar het komt alleen Italië en Frankrijk hebben binnen het hele Europese continentje minder overgewicht. Italië maar 38% en Nederland 48.6%. Ja, dus heel eerlijk, ja, het is allemaal, we kunnen allemaal heel negatief praten. We doen het eigenlijk heel goed binnen Europa.
3: Binnen Europa?
0: Ja. Iets wat je ook niet moet doen is te veel drinken om overgewicht te krijgen.
3: En dan kijk je mij aan, bedoel
0: je? Kijk jou aan, inderdaad. Jij hebt voor de allereerste keer een slamuitje meegemaakt.
3: Ja, en het is zo leuk.
0: Hoe is dat gegaan, Pleun, dat slamuitje afgelopen vrijdag?
3: Ja, ik zou het je heel graag willen vertellen, maar ik weet niks meer.
0: Ik begin over naambordjes met een kroeg waar we nog even wat drankjes konden doen. Want vanaf 8 uur zou er iemand anders komen. Jij weet die hele naam van die persoon ook niet meer en zo.
3: Nou,
0: inmiddels wel, maar...
3: Ja, inmiddels wel weer. Maar nee, ik weet zeg maar nadat jij ongeveer naar huis bent gegaan. Dat was rond 9 uur, denk ik.
0: Ja, wat heb je?
3: Vanaf daarna weet ik niks meer.
0: Je bent Amsterdam ingegaan.
3: Ja, we zijn meerdere kroegen in geweest. Ik heb het mij door andere slamcollega's laten vertellen wat ik heb gedaan. Zoals op de bar dansen en de worm en allemaal andere dingen. Maar ik weet het allemaal niet meer.
0: Dit was zo grappig. Vandaag op de redactie van Slam. Allemaal collega's die even komen inchecken bij jou of het goed met je ging.
3: Ja, het eerste wat ze deden, ik haha, Pleun. Kijken naar mij en lachen. Ja.
0: En jij wist niks meer.
3: En ik wist niks meer.
0: Wanneer hebben we het volgende uitje?
3: 9 oktober. Ah.

0: Martin Garrix, Dua Lipa en Scared to be Lonely. Vandaag was er weer een artikel ergens op een nieuwswebsite. Het ging over de waterkoker in hotels. En toen dacht ik, ja, die discussie hebben we gehad. Waterkoker wordt vaak gebruikt. Zeggen mensen om onderbroeken in te wassen. Ik weet zeker dat er mensen eitjes in koken en zo. Dat gebeurt natuurlijk gewoon.
1: De Slam Middagshow met Thomas.
0: Nou goed, laten we eerlijk vertellen. Wat voor schimmige dingen gebeuren er nou eigenlijk op je werk? Ik weet dat ik bij mijn tankstation... Ja, ik rookte toen sigaretten, af en toe nog steeds. Maar ik heb niet altijd alles afgerekend. Maar dat is meer wat ik achter de schermen deed.
2: Ja.
0: Dat was gewoon niet netjes. Maar naar klanten was ik altijd wel netjes. Behalve dat ik South Park keek terwijl ik aan het werk was of zo. Maar dat is allemaal niet heel speciaal. Maar Pleun, jij vertelde op de redactie dat jij wel dingen hebt meegemaakt waarbij je dacht van ja, dit is eigenlijk niet relaxed voor de klant.
2: Nee, klopt. Het is gewoon bij baantjes van vroeger vooral, hè, dat je dan een beetje de kantjes eraf loopt. Ja. Ik heb een tijd bijvoorbeeld in de afwas gewerkt. En nou, dat is sowieso al een schimmige plek in een heel restaurant, want het is een beetje achteraf. Die vloer is altijd goor. Eigenlijk is alles goor in zo'n washok. En wat ik dan deed met de pannen, als ik pannen moest schoonmaken die van het restaurant uit de keuken kwamen bij mij, moest ik die echt goed schoonmaken. Want ja, daar wordt het eten in klaargemaakt.
0: Ja, precies. Koolresten en zo.
2: Maar ja, dat waren natuurlijk altijd een beetje pannen die... Ja, die waren al aangekoekt, want zo zien er altijd een beetje uit.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Dus dan zie je ook niet of dat ik mijn werk goed heb gedaan. Ja of nee. Dus heel vaak dan spoelde ik dat gewoon een beetje met water af.
0: Terwijl je gooide heel veel ranzige pannen terug naar de keuken. Ja, ja. Precies, ja. Precies. En wat was dat ding in de kroeg?
2: In de kroeg, ja, gewoon dan hadden we heel vaak geen zeep om de glazen in te wassen. En dan deed je gewoon met koud water, was je glazen. En dan krijg je dus eigenlijk gewoon een best wel goor glas waar je biertje in zit.
0: Ja, ja, oké. Okay. Ja, dit valt allemaal nog wel redelijk mee. Maar we zijn op zoek naar echt schimmige verhalen. Dingen die eigenlijk niet kloppen bij jou op werk. En dingen die je misschien ooit een keer hebt verkocht. Labeltje omgeturnd of zo, weet je wel. Dus laat het even weten in de Slam WhatsApp. Ik ben benieuwd. Of dat mag anoniem voor de duidelijkheid. Hè? We geven je gewoon een andere naam en zo. We geven je een andere branding. En wat heb jij ooit op werk gedaan wat eigenlijk niet door de beugel kan? Meld het in de Slam WhatsApp. Vind je ook via slam.nl.

0: Ja, er komen veel schimmige zaakjes al binnen in de Slam. Met onder andere een supermarktmanager die zijn eigen boodschappen niet betaalt. Ja, dat is wel erg schimmig. Heb je zelf dingen meegemaakt in een restaurant gestaan dat je dacht van ja, maar dit kan eigenlijk niet wat wij wegserveren. Dat je denkt, oh, ik durf hier zelf niet meer te eten. Of misschien dingen die er financieel gebeuren dat je denkt, ja, maar dit is ook schimmig. Laat het vooral even weten. Het schimmige zaakjes dossier gaat bijna open. En muziek zo meteen van Adela komt eraan en Junior Senior.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
2: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
3: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Investeren. Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
7: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota.

0: één maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
3: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
4: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
2: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
5: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
6: Echt lekker.
5: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
2: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
7: Met deze week in de bonus. Ahaverse pasta's en pastasausen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
9: Is dit het?
10: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
16: 1 over half 6, weer online weerbericht voor je. Vanavond koelt het flink af, hoorde ik. 14 graden, ik vind het meevallen. Morgen wordt het echt ontzettend lekker warm. Tussen de 24 en 28 graden. Lekker. Dan eens even kijken wat er op de wegen staat. Het was erg druk voor een woensdag. Ik bedoel woensdag, wat zeg ik nou? Voor een maandag sowieso. En dit zijn de 5 langste. We beginnen met de A2 Den Bosch-Utrecht voor Zaltbommel. Een half uur extra. A15 de Gorkum-Ridderkerk voor Hardingsveld-Giessendam. 25 minuten. A15 de Gorkum-Ridderkerk voor Alblasserdam. Daar 40 minuten. A27 Almere-Gorkum voor Lunetten. Een half uur. En de A59 Os-Zonzeel tussen Empel en Vlijmen. Daar 23 minuten extra. Maakt het 6:30. Laatste headlines van het ANP krijg je van Alissa Hippe.
17: Goedemiddag. De 5 Britse mannen die werden opgepakt op verdenking van het beramen van een aanslag op de luchtmachtbasis nabij Fairford zijn op borgtocht vrijgelaten. Het onderzoek naar hen en wat ze van plan waren gaat verder. Werknemers van basisscholen kunnen vanaf volgend schooljaar gratis een griepprik krijgen. Dat zegt de Algemene Onderwijsbond. De Gezondheidsraad wilde de prik al langer, omdat deze groep veel contact heeft met andere mensen en dus meer risico loopt op griep. Een testvlucht van ruimtebedrijf SpaceX is sneller beëindigd dan gepland, maar wel geslaagd. Een raket is voor het eerst in een baan om de aarde gekomen, ondanks een uitgevallen motor. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
16: Ja, dankjewel.
18: Thomas van Empelen.
16: Oh, er komen dingen binnen die kunnen het daglicht eigenlijk niet zien in het schimmige zaadjesdossier. Dat zou meteen.

0: Junior Senior van de platen zegt Move Your Feet hierbij. Slim. Oh, er komen zoveel schimmige zaken binnen. Het zegt een onuitputtelijke bron in de Slam App. Wat het over de waterkoker. Er was vandaag weer het nieuws dat mensen er van alles in doen in die waterkoker bij hotels. Maar wij dachten, ja, dat kan volgens mij nog wel een klappie smeriger allemaal.
1: De Slam Middagshow. Met Thomas.
0: Jessica, vertel voor de schimmige zaakjes, wat heb jij meegemaakt?
2: Nou, ik heb ooit eens bij een pizzafabriek gewerkt. En dan werden er bodems op hun lopende band gelegd. En daarna kwam er sausje op en een kaasje op. En dan viel er ook wel eens een kaasje af. En dan werd dat netjes bij elkaar geveegd en weer terug de machine ingegooid.
3: Veegd ook, met stoffer en blik.
0: Ah, gadver.
2: Nee, netjes met zo'n schrapertje. En dan, ja.
0: Gadver.
2: En dan vieze stukjes uiteraard ertussen uithalen, want dat, dat
0: maar
2: mag
0: toch.
2: Niet, hè, dan, hè.
0: Ja, maar oftewel, de pizzaresten kwamen dus op de grond van de fabriekshal en die werden gewoon weer op de pizza gegooid.
2: Yes.
0: God. Gadverdamme.
2: Ja. Smakelijk als je vanavond toch een diepvriespizza gaat.
0: Jessica, dankjewel. Hoi, hoi.
2: Graag gedaan. Doei.
0: En er komt nog zoveel meer binnen. Dat zo meteen in het schimmige zaken dossier. Het is nog geopend. Eerst de nieuwste van John Summit. Dit is Don't Be-

0: is a ghost town.
1: Adam Lambert en Ghost Town. We hebben voor de hele plaat betaald. Zou ook helemaal draaien natuurlijk ook. Ja.
2: De Slam Middagshow met Thomas.
1: Ja, op zoek naar schimmige zaken. Dingen die je weet op werk, maar eigenlijk liever niet aan de grote klok hangt. Het mag allemaal anoniem hier op de radio. Er komt zoveel binnen dat we het gewoon nog even over een paar platen heen trekken. Onder andere iemand die anoniem hangt. Hallo?
3: Hallo?
1: Plong Plong, mag ik jou zo noemen? Want het moet anoniem namelijk. Yes. Ja, oké.
3: Okay. Jazeker.
1: Plong Plong, vertel, wat is er gebeurd? Wat voor schimmige zaak wil jij melden?
3: Nou, het gaat over een hele goede, aardige supermarktmanager.
1: Ja?
3: Van een welbekend supermarktmerk.
1: Ja.
3: Die met naam en toenaam ook niet genoemd wil worden waarschijnlijk. Want dat was destijds ook niet.
1: Dat voel jij goed aan, denk ik. Ja.
3: Ja. En die beste man die was heel erg welwillend. Die hielp de wat meer bedeelde mensen met boodschappetjes achter in het magazijn zetten. En meehelpen om ze in de auto te stoppen. Dus dat was super aardig.
1: Ja.
3: Iedereen was natuurlijk top, enthousiast. Klanten vond het geweldig. Maar hij stopt ook af en toe een winkelkarretje met boodschappetjes vol in zijn eigen auto. Maar die was hij dan per ongeluk vergeten af te rekenen.
1: Gek, dat is heel raar. Ja.
3: Ja, en dat kan een keer gebeuren, alhoewel, als je een supermarktmanager bent.
1: Ja, ja, ja.
3: Maar dat gebeurde wat vaker. Het viel zo dusdanig op dat personeelsleden het op een gegeven moment bijgehouden hadden. En hem toen aangemeld hebben bij de supermarktdirectie op het hoofdkantoor.
1: Oh echt? Hij is gewoon verlinkt door zijn eigen medewerkers.
3: Hij is verlinkt. Want het was natuurlijk gewoon not done.
1: Ja, precies.
3: Alleen dat supermarktmerk wilde eigenlijk niet met dit soort berichten in het nieuws komen.
1: Ah.
3: Dus die hebben de beste man een mooie promotie gegeven. In plaats van een straf.
1: Echt?
4: Wow.
1: Wat nasty, hij zegt. Dus je had alles bij elkaar,
3: ja.
1: Dan krijg je nog een promotie ook. Plong Plong, ja. Mag ik jou bedanken voor dit fantastische anonieme bericht?
3: Graag gedaan, graag gedaan.
1: Oké, check, dankjewel. Dan gaan we naar Sjaak. Sjaak hangt ook. Sjaak, dat is ook niet je echte naam. Goedemiddag.
5: Hey, goedemiddag met Sjaak.
1: Ja. Sjaak hier, het schimmige zakenverhaal. Vertel, wat heb jij meegemaakt?
5: Ja, ik werkte bij zo'n mobiele frietkraam en die gingen overal vaak bij voetbalwedstrijden, bij stadions en zoiets. En dan kwamen natuurlijk van die bussen met supporters aan en dan werden de snacks allemaal van tevoren gebakken.
1: Ja.
5: Hoop, ik heb dergelijke roketten, je noem het maar op. Ja, en op een gegeven moment dan was iedereen naar het stadion en dan zat je daar met die frikandellen en die kroketten. En dan, dan moesten ze weer opnieuw invriezen. Ja, toen zei ik ook, is dat wel helemaal goed? Nee, maar er kon niks gebeuren. Als we gingen invriezen, ging alles weer dood. Dus.
4: Ja, ja.
5: En dan kwam het nog een keer.
1: Maar dat is gewoon niet zo als je het invriest. Ergens blijven die bacteriën ergens nog heel langzaam bewegen ook. Ja. Oh, wat ranzig dit.
5: Ja, was wel een beetje ranzig. Ik ben er ook niet heel lang gewerkt, want die man had er nog wel wat bijzondere methodes.
1: Dat snap ik, ja. Ja, ik zou het thuis gewoon doen natuurlijk, maar voor de rest... ja. Hey Sjaak, dankjewel voor het melden, deze schimmige zaak.
5: Hey, graag gedaan.
1: Dag Sjaak. Hoi, hoi. Ik vind het leuk, allemaal anonieme mensen op de zender zo, toch?
4: Ja.
1: Dit is geen anoniempje, Frankie Wizarda, dit is Shinjuku Slam.

0: Ja, het is redelijk random, maar ik zag net een artikel voorbij komen over mensen die een woning hadden achtergelaten. En dan een verwaarloosde kat, dat is zielig. Dat is, maar ook een aquarium met 200 vissen erin achtergelaten in de woning. Ze hadden er geen tijd voor met de verhuizing. Hebben ze gewoon achtergelaten daar. Zielig toch?
1: Ja. 200
0: vissen. Maar dan zou ik denken dus, dat is echt iets. Echt een, heb ik al redelijk voor de bus gegooid met mijn treintjes. Ook natuurlijk dat verhaal met die achtbanen. Natuurlijk uit me getrokken in principe. Dat ik eigenlijk achtbanen niet in de. Maar wat ik dus ook heb, heel erg. Misschien zijn er mensen die ook dit hebben hoor. Die zitten te luisteren en denken, ja, je bent echt niet gek. Ik heb ook een zwak voor aquaria. Ik zou dus eigenlijk heel graag een aquarium thuis willen hebben. Met visjes, guppies en zo. Lijkt me fantastisch. Alleen ja, ik kan het gewoon niet bijhouden. Het is gewoon smerig.
1: Ik heb het dus heel lang gehad.
0: Heb je dat gehad?
1: Ja, echt. Weten we weer iets nieuws van elkaar.
0: Oh, wat leuk. Oh, wat goed. Oh, okay, dan heb je hem nog of niet?
1: Nee, dat niet.
0: Hey, zo meteen nieuwe editie van...
1: Kill Your Darlings.
2: Kill Your Darlings. Kill Your Darlings.
0: Ja, dan even wat pauken. Wie hebben we vandaag? Want ik mag gaan kiezen namelijk.
1: Ja, ik heb voor jou uitgekozen. Ja. Niemand minder dan de Nederlandse Maurits Jan Westveen. Ofwel, Maupie.
0: Ah, leuk. Zometeen op zoek naar de beste track van Maupie dus zometeen.
1: Inderdaad.
0: Oeh, Drugs van Amsterdam maakt wel een goede kans. Maar hij heeft zoveel gemaakt de afgelopen paar jaar. Dus we gaan erachter komen. Dat zometeen. En ook deze drie.
2: Slam. Coming up.
0: En dan er zo meteen dan ook Gala komt eraan. En de Dame de Jaarconcert gaat livestreamen, Shakira.
2: Slam.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
5: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
6: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
7: Honda, the power of dreams.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien, 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
9: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
10: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
9: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
11: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
12: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
13: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
14: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
15: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
16: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
17: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
18: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
19: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
18: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare.
20: kan niet stoppen met zingen.
21: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Deal Dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime lid op amazon.nl.
20: Oh.
22: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
23: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
24: Honor the craving.
25: Domino's.
26: Premier Padel in Rotterdam. De jacht op de titel is begonnen. Stream nu alle wedstrijden van Premier Padel Rotterdam live bij Canal Plus. Ga naar canalplus.nl.
27: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
28: Fans van voordeel.
27: Aldi.
29: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
27: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
28: Fans van voordeel.
27: Aldi.
30: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
31: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er is een 23-jarige Nederlander opgepakt voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. Dat meldt RTL. Die groep wordt in verband gebracht met grote hacks bij Odido en FBI. De verdachte was in 2023 ook al veroordeeld voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij weer op vrije voeten. De 5 Britse mannen die werden opgepakt op verdenking van het beramen van een aanslag op de luchtmachtbasis nabij Fairford komen op borgtocht vrij. Intussen gaat het onderzoek door. Zo wordt bekeken of er nog andere verdachten vrij rondlopen. Er komt vandaag ook nog een crisisoverleg, belegd door premier Burnham. Werknemers van basisscholen kunnen vanaf volgend schooljaar gratis een griepprik krijgen. Dat zegt de Algemene Onderwijsbond. De Gezondheidsraad wilde de prik al langer. Leerkrachten bijvoorbeeld lopen meer risico op griep omdat ze vaak met grote groepen in 1 ruimte zitten, is de redenering. En er is voor het eerst een raket van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX in een baan om de aarde gekomen. Er werd verwacht dat de ruimtemissie zou mislukken omdat een motor uitviel. Tijdens de urenlange test werd een poging gedaan om in totaal ruim 20 satellieten de ruimte in te krijgen. SpaceX heeft bijna 10 jaar aan het plan gewerkt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond trekken nog wat buien over. Aan de kust blijft het regenen. In de loop van de nacht wordt het droog en 15 graden. Morgen wordt warm tussen de 25 en 28 graden. Dit was het nieuws op Slam.
0: Alissa, dankjewel. Dan nog even over het nieuws over die hackersgroep Shiny Hunters. Hè? Dus een Nederlandse hacker gepakt van 23. Ik weet nog niet of dit dan die guy is die ook Odido heeft gebeld. Want gepakt is namelijk de Nederlandse Pepijn van der S. Bij die hackersgroep Shiny Hunters. Dus toen zei jij nog...
1: Ja, nee, ik ga het nu niet zeggen wat ik zei.
0: Hoezo niet? Jij zei dat hij nou gewoon een allochtoon dan nadeed, toch?
1: Nou,
0: een nieuwe Nederlander.
1: Het klonk niet als een Nederlandse man. Dat vond ik niet.
0: Nee, het was echt. Ja. Het klonk als iemand die redelijk nieuw is, een jaar of 6 in Nederland.
1: Ja, het klonk niet als een Pepijn.
0: Pepijn van der S dat expres gedaan. Of
1: ja,
0: niet?
1: Het zou wel een soort van slim zijn als je niet klinkt als je etniciteit.
0: Ja, is wel. Ja. Gaan mensen zo ver, is de grote vraag. Nou ja, goed. In ieder geval later meer updates over Shiny Hunters. De mensen die onder andere de FBI zouden hebben gehackt. En dus ook Odido. En dan even kijken naar de wegen. Verkeer op Flitsmeister. De middagspits begint al af te lopen. Het is ook avond in principe. 208 kilometer. Dit zijn de langste 3. A1 Amsterdam-Amersfoort voor Hilversum Noord. Daar 1,5 uur extra. A15 de Gorkum-Ridderkerk voor de Noordtunnel. Daar 1,5 uur. En de A208 Haarlem richting Velsen voor IJmuiden. En vanaf Zandpoort Noord is dat 25 minuten extra. Over je rijdt.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
3: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers, tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
5: Oh, dat

0: mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
1: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Morgenochtend vanaf 8 uur meer. Slam Dance 1000.
2: Ah, zin in.
1: Thomas van Empelen.
2: En we gaan op zoek naar de beste tracks van Mau P. Tenminste, Pleun, jij hebt 5 fragmenten meegenomen.
3: Misschien wel meer.
2: Aha. Echt?
3: Ja.
2: Nou ja, misschien ook wel niet. Mau P de beste. Mooi als Mau P zit te luisteren, hoort hij alleen gewoon Mau P de beste. Dan denk ik, oh, dat is een leuke radio. Ik kom wel weer een keer langs in de mixmarathon. We gaan op zoek naar de beste track van Mau P. Zometeen hier bij Slam in Kill Your Darlings Gala. Aan deze van another. Dit is Talk To You, Slam.

0: Let's go. Ik weet ook niet hoe het bij jou is in Groningen op dit moment, als je in de Eemshaven aan het luisteren bent of zo. Maar hier in het westen, als ik naar buiten kijk, ja, het ziet eruit alsof het al avond aan het worden is ongeveer. Goed, gelukkig wel een beetje zomer op je radio met Shakira, Burna Boy en Die Die. En de Nederlanders houden van gratis te zien. Het Shakira concert in Madrid komende zaterdag is die livestream gratis te volgen.
1: Top.
0: Ja, maar ik weet het, het zijn moeilijke tijden. Ik kom ook net half rond, weet je wel. Ik bedoel, alles wat gratis, ja. Gratis is Shakira binnenkort.
2: Kill your darlings. Kill your darlings.
0: Ik zei binnenkort zaterdag dus live concert. Is het duidelijk van Shakira of niet? Is het boodschap
1: gratis of niet?
0: Gratis. Dan Kill Your Darlings. We gaan op zoek naar de beste plaat van Mau P. Pleun, productie Pleun, jij hebt 5 of meer tracks meegenomen.
1: Ja, je mag er maar 5 natuurlijk. Maar ja, Mau P is momenteel echt een van mijn meest favoriete DJ's. Hij kon het gewoon niet laten. Het moet er gewoon eentje meer zijn vandaag.
0: Van de eindredactie de hele tijd. Hou het nou kort, krachtig.
1: Sorry,
0: en dan doe jij er weer 6 in plaats van 5.
1: Okay. Ja, hij staat ook op ADE, hè? Donderdag, 22 oktober. Ja, ik zit te twijfelen. Ga ik er ook nog heen? Maar,
0: zijn je nou ADE?
1: ADE.
0: Oh, ADE. ADE mag ook wel trouwens. Oké, vertel. Welke tracks hebben we?
1: Ja, we beginnen met Dress Code. And embrace yourself. Ja, lekker toch?
0: Ik heb al het zwart aan. Ik weet niet of dit de dresscode. Ik vind het een lekkere plaat. Ik ken hem niet per se trouwens van Mau P, maar.
1: Ik vind dit echt een super goede track. Maar dit is ook wel, zwarte kleren past eigenlijk wel een beetje bij de muziek die hij maakt.
0: Maar ik mag kiezen, hè, voor de duidelijkheid. Wat is die ander waar ik tegenover sta?
1: Dresscode of Your Mind is Dirty.
0: Oh. Nee, ik leef een celibaat leven. Ik vind gekreun in platen mag van mij niet.
1: Nee,
0: ik vind trackie 1 die je net had wel echt wel beter met die dresscode.
1: Oké, we gaan voor dresscode.
0: Ja, dan.
1: Of met het origineel van Tame Impala, The Less I Know, The Better.
0: Ja, goed, maar zou ik eigenlijk gewoon het origineel willen draaien op Slam. Dus dan kies ik toch niet voor deze. Ik denk, ik vind het goed gedaan, hè. Maar ja, nee, dan zou ik liever Tame Impala even op die zender knallen. En dan blijf ik bij 1, bij die dresscode.
1: Dresscode, ja. Oké, wordt het dresscode of wordt het Drugs from Amsterdam? My face don't know where I am, cause I got my drugs
0: from Amsterdam. Ik zou natuurlijk niet weten hoe die zijn, die drugs uit Amsterdam. Ik heb geen idee, maar deze plaat klinkt fantastisch, hoor.
1: Ja, dit is een doorbreekplaat ook.
0: Dan ga ik wel voor Drugs from Amsterdam.
1: Ja, snap ik, snap
0: top,
1: ik.
0: Top ding, top ding.
1: Oké, Drugs from Amsterdam of Matter?
0: Matter of Murder?
1: Matter. M-E-T-H-E-R.
0: Ik dacht dat met Murder, maar prima. Wat zei je nou?
1: Ja, ik denk...
0: Murder! Is het Matter?
1: Matter, ja. Maar in ieder geval anders uitgesproken.
0: Oh, dan ga ik voor deze. Ja, absoluut. Ja. Murder, ja. En tegenover, je had er 6 meegenomen.
1: Ja, ik heb er 6 meegenomen. Omdat, ik kwam deze dus weer tegen in de Dance 1000 afgelopen zondag. En toen dacht ik, potverdikkie. Die is met Kevin de Vries is zo goed. Metro heet hij.
0: Of is het Metro?

0: hoe zei je het ook weer? Nee,
1: wat zei jij nou? Matter, toch?
0: Matter, zei ik.
1: Ja, dat matter. Ja. Daar kan je lampen mee verbinden met IKEA Home. Matter is dat.
0: Het is een matter.

ook dit gedeelte in die plaat, de outro, het is gewoon van A tot Z gewoon echt een pareltje. Vind ik de beste van Maupin. Ik ben niet de enige als ik in de Slam app zou kijken. Maar goed gekozen, gelukkig. Mooi zo. Mata hier bij Slam. Dit is hem, de Slam middagshow met nu Kelvin Harris.

0: show. Met zometeen showbiz nieuws in één minuutje. Onder andere Jan Dino Aspiraat, wat heeft hij gedaan?
1: Hij heeft een kind belachelijk gemaakt.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Met zijn typetje Judeska.
1: Ja.
0: In zijn gezicht, in het gezicht van zo'n kind.
1: Recht erin.
0: Ja. Zometeen meer en natuurlijk ook de lekkerste slamming.
2: De beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
6: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
7: Is dit het?
8: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
9: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf 1.299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
11: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Even bollen met Select.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Relaxed?
14: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
17: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
18: Honor the craving.
19: Domino's.
20: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
21: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
22: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
23: Het is 6:30 geweest. Weer online weerbericht voor je. Vanavond kan er wat regen overtrekken. Aan de kust blijft het regen helaas. Morgen dan wordt het echt lekker warm. 25 tot 28 graden. Met ook af en toe wat zon morgen. Dat wordt een hele gekke dag. Mensen opeens weer in korte broeken, weet je wel. Dat je denkt, Getsie, daddy, hij zegt die witte melkflessen weer tevoorschijn halen. Maar goed, zo zin in. Dan even kijken naar de wegen. Verkeerde Flitsmeister, die weten waar het vast staat. Je krijgt van mij de drie langste vertragingen. De eerste op de A1, dat is Amsterdam richting Amersfoort. Van Hilversum Noord, daar 23 minuten. A4 Amsterdam Den Haag. Voor het Prins Klausplein, 24. En de A15 Gorkum Ridderkerk voor Ridderkerk Zuid. Aansluiten in een kwartiertje. Het is er bijna 6:35. Laatste headlines van het ANP. Wat gebeurt er in de wereld? Je hoort het van Alissa Hippe.
7: Goedenavond. Premier Jette heeft sorry gezegd voor een uitspraak gisteren op het D66-congres. Dat schrijft het AD. In antwoord op een vraag over geweld tegen onder meer homo's zei hij: we gaan de daders vol op hun bek slaan. Dat was ongepast, zegt Jette nu. Er is iemand opgepakt die mogelijk betrokken is bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters, die onder meer achter de hacks van Odido en Ticketmaster zit. Volgens RTL gaat het om een eerder veroordeelde 23-jarige hacker. De gemeente Nijkerk gaat opnieuw aangifte doen, nu een regenboogpad bij het station voor de vierde keer in korte tijd is beklad. Deze keer werden homovijandige teksten op het pad gespoten. Eerder was er onder meer een hakenkruis te zien. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
23: Ja, dankjewel.
15: Thomas van Empelen.
23: Zometeen, het is ons weer gelukt om showbiznieuws te vinden. Nieuws over een BN'er met een paard en Jan Dino Aspora.

0: Oh ja, het origineel nog uit de tijd dat dat de jaarwisseling, de eeuwwisseling zo bijzonder was. Dat mensen echt dachten, alles achter ieder merk moest 2000. Het was de Sport 2000, alles 2000. En dan Chris 2000, origineel van Three Drives on the Final. Mike Williams maakte zijn versie ervan. En in deze week van de Dance 1000 hebben wij hem als Mix Marathon Track of the Week gebombardeerd. Dat klinkt gek in deze wereldtijd van geopolitiek. Gebombardeerd. Ja, ik vind het toch een beetje gribbig klinken of zo.
1: Als je het nu zo zegt, wel ja.
0: Ja, ik had ook niet even moeten beginnen. Goed, Chris 2000, Mike Williams, Mix Marathon Track of the Week. Hey, we gaan het doen in een minuutje, namelijk het showbiz nieuws van vandaag.
2: Slam Middagshow. Showbiz nieuws in 1 minuut.
0: Ja, we beginnen met Jandino Asperaat. Heb ik persoonlijk nooit grappig gevonden. Maar goed, hij maakt nu kindertv. En daar heeft hij ook zijn typetje Judeska meegenomen met de lange nagels. Alleen Judeska die werkt dus weer ergens met patat en zo. Kip, weet ik het allemaal wat. En die is niet heel lief tegen een kind die wat forser is. Die wat dikker in de wedstrijd zit. Luister even mee.
3: Normaal gesproken zou ik zeggen, wacht tot je een ons weegt. Maar als ik zo naar jou kijk, gaat dat nog hoppie lang duren.
4: Ik eet wel ergens anders. Ik bel mijn vader wel. Hij komt me wel ophalen, hoor.
3: Met wat? Een takelwagen?
0: Nou goed, dit is bij NPO Zapp, hè, lekker inclusief. Maar er wordt gewoon een wat romiger kind weggezet als takelwagen.
1: Ja, logisch dat ze bij de NPO zoveel bezuinigingen hebben, denk ik. Ja.
0: Hey, Maxime Meiland heeft besloten afscheid te nemen van de pony van de dochter Claire. Kijk eens even wat de nieuws heeft zich. Pony Goldie staat inmiddels voor €3500 te koop op Marktplaats. De reden voor de verkoop is verdrietig. Claire is namelijk al meerdere keren van Goldie gevallen. En heeft daardoor ook het vertrouwen tijdens het paardrijden verloren. Ah, en Kees Tol stopt met VT wonen.
1: Zo not te vallen.
0: Ah, ik weet niet. Kees Tol vind ik altijd wel een leuke gast of zo. Ja, stop met VT wonen en ze gaan het anders doen.
1: De wekker is gegaan, Thomas.
0: Mag niet meer, over showbiz nieuws. Slammiddagshow, Alesso, zometeen In Your Eyes. Eerst deze throwback van Tupac, Dr. Dre. Dit is California.

0: One Republic en In Your Eyes bij Slam. Ik had een paar woorden in het draaiboek gezet, Pleun.
1: Ja. Wil je dat ik ze voorlees?
0: Ja, doe maar. Ja.
1: Amsterdam Arena, Car en Pumpkin Spice.
0: Ja, het probleem is natuurlijk helemaal niet heel groot of zo. Maar ik vind het wel, het is een moment in het jaar dat het weer zover is. Heb ik de pepernoten al gehad?
1: Ja.
0: Dat is al een moment, weet je wel. Ik denk dat de paaseitjes bijna al klaar liggen. Maar de allereerste oliebollenkraam is gespot in Amsterdam.
1: Oh, wow.
0: Het is weer zover. Ja. Het is die tijd van het jaar weer. Ja. En dan wil ik toch even met iedereen delen dat het toch zo'n heerlijke tijd is om gewoon weer nog romiger te worden. Dat is toch heerlijk? Zometeen de boys van de avond. Jarno en Jeppe. Eerst Mr. Belt & Weasel is not ripe, but it's okay. Hierbij Slam.

0: 8 uur 's ochtends verder met de Dance 1000. Staat deze sowieso ook in. Mr. Bell the Weasel, It's Not Vibe, But It's Okay bij Slim. Ja, en daar zijn ze, die grote jongens van de avond. Ze worden groter en groter.
1: Ja, het is een omvang.
2: Ja, zeker.
3: Dat klonk niet als een grote man met jij net deed, Jarno.
1: Ik heb vanochtend weer gesport in ieder geval. We gaan beginnen.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Heb je gedaan?
1: De biceps en de borst.
0: Ja, maar je moet toch gewoon intervaltraining. Dat is toch het enige wat werkt als je de kilo's kwijt wil raken, toch?
1: Is het zo?
0: Ja, dat is het enige.
4: Schrijf mee.
0: Nee, niet. Nee, goed. Jullie zijn bezig met afvallen, hè, jongens. Dus worden al grootste plannen op de redactie vandaag over wat allemaal nog gaat komen.
1: Nou, we gaan straks elkaar ook wegen weer, hè? Dus een weegmomentje. Okay. Iedere maandagavond. Ja.
0: Prima, wat jullie willen doen. Nee hoor, helemaal niet.
1: Het is mikken en wegen, hè, zo'n programma.
0: Ja. Nee, lief. Het is zo'n avondshow, is natuurlijk gigantisch kut voor je eetritme en zo. Dus ik snap het ook wel. Die kilo's vliegen eraan.
1: Wat ga jij vanavond dan doen?
0: Vergeten. Hey, zo meteen beginnen we wel, want het is lekker gas op de wegen met 130 vanaf 7. En eigenlijk al 5 voor 7, want dan gaan de meters uit. Maar vertel. Wel, linkerbaan, rechterbaan, wat hebben we?
1: Wil je de linkerbaan, dan krijg je Special D en Come With Me.
0: App linkerbaan voor deze en de rechterbaan.

0: Tommy en de rechterbaan Flying High. Laat het weten in de Slam-app.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Keukenkopers, opgelet. Nu
5: big deals bij Keukenconcurrent.
4: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
8: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per se gratis. AH verse pasta's en pastasausen, ook 1 per se gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertezen liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
10: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
11: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
13: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
14: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
13: Oh, Otrium?
14: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Arket, Closed en meer.
17: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
18: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
19: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
20: Citytrippen?
21: Drakentemmen in het Verre Oosten?
22: Of nee, juichen voor Oranje!
19: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
23: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
24: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
25: Ja.
24: En nu?
25: Domeinnamen kopen.
24: Voor je bedrijf?
25: Ja.
24: Welk bedrijf?
25: Ja, dat weet ik nog niet.
24: Welke domeinen dan?
25: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
24: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
25: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
26: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
27: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
28: Hey, zo'n telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
0: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo Belsimpel kan het zijn.
1: Belsimpel zet de tijd op 7 uur.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Premier Jette heeft sorry gezegd voor een uitspraak gisteren op het D66-congres. Dat schrijft het AD. We gaan ze op hun bek slaan, zei hij in reactie op een vraag over aanvallers van minderheden. En dat kwam hem op forse kritiek te staan. Wat ik zei was spontaan, maar het had netter gekund, zei Jette in de Kamer. Een 24-jarige Nederlander is opgepakt voor betrokkenheid bij de hackersgroep Shiny Hunters, dat zegt RTL. De verdachte zat al eerder vast voor het hacken en afpersen van bedrijven en was pas sinds begin dit jaar op vrije voeten. De hackersgroep wordt in verband gebracht met grote datadiefstallen bij onder meer Odido. Als er niks wordt gedaan aan het achterstallig onderhoud van bruggen en sluizen, gaat dat de economie de komende 10 jaar 20 miljard euro aan schade kosten. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Er is geen geld voor onderhoud, wat leidt tot afsluitingen, zoals gebeurde bij de Merwedebrug en de brug naar de Maasvlakte. En hondeneigenaren in het Zuid-Hollandse Schiedam worden gewaarschuwd om hun hond voorlopig niet uit te laten in het Plantagepark. Er zijn sinds eind vorige week namelijk 4 honden overleden die daar mogelijk iets hebben gegeten en vervolgens ziek werden. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de honden. En dan nu het weer van Weer Online. Hier en daar valt nog regen. Vannacht alleen wat buien langs de kust, maar in de loop van de nacht wordt het overal droog. Morgen een mix tussen zon en wolkenvelden en uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het nieuws op Slam.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
20: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
28: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten

0: kan ik naar Duitsland?
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
3: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Morgenochtend vanaf 8 uur meer Slam Dance 1000.
2: Slam.
3: Jarno en Jeppe.
4: 5 minuten over 7. We mogen weer harder dan 130. Joyce, onderweg waar naartoe ben jij?
5: Ik ben onderweg naar de bank.
4: De bank? Oh,
5: ja.
4: Heerlijk. Maandagavond is gelijk bankhangavond.
5: Ja, bankhangavond, zoiets.
4: Oh, lekker zeg, lekker op de sofa.
5: Ja, zo, precies.
4: Ga je nog wat kijken?

0: Beide.
1: Ja, je bent een vrouw, hè?
0: Ja, dat kan ik.
1: Hey, maar toch moet je kiezen, linker of de rechterbaan?
0: Ja, de rechterbaan natuurlijk.
1: Ach, een kermisklappertje.
0: Yes, helemaal goed.
1: We gaan gassen.
0: Okidoo, hoi.

0: Frequencies en Live It All hoorde je in de avond van Slam.
1: Welkom. Nummer 1. Lichaamsbeweging. Niet gaan stilzitten. Nummer 2. Lach AUB om alle grappen van Jarno en Jeppe. Voordat ze het zelf doen. En nummer 3. Zet de radio vooral niet uit.
2: Jarno en Jeppe.
0: 12 minuten over zeven. Nou, mooi. Welkom bij de maandageditie van de avonturen van Jarno en Jeppe. De Slam Avondshow, alweer aflevering 17 in de pocket.
3: Aflevering 17, waanzinnig. Jarno, hoor. Hoe gaat het met jou?
0: Het gaat met mij heel goed, alleen de bankrekening die is geplunderd.
3: Ja, zoiets dacht ik al.
0: Ja.
3: Ja, vertel, ja. Wat is er gebeurd?
0: Nou, het is, ik zit ook helemaal in thema vandaag. Ik heb een broek aan van Oasis.
3: Ja, dat heb ik gezien.
0: Een trui aan van Oasis.
3: Niet te missen.
0: Ik ga naar Oasis.
3: Ja.
0: Oh. Ja.
3: Ja. 1 keer.
0: 2 keer. Ja, ze staan 2 keer volgend jaar. Mijn favoriete band staan ze in de Johan Cruijff Arena. En ik dacht, nee, weet je, nee. Ik ga gewoon 2 keer.
3: Maar waarom 2 keer?
0: Ja, maar maat, ik kan het niet aan dat mijn favoriete band, hè, geografisch om de hoek is. En dat ik dan 1 avond ervan thuis zit. Daar kan ik in mijn hoofd, dan heb ik zo'n FOMO. Ook al ben ik dan misschien de dag tevoren geweest. Daar kan ik niet, daar kan bij mij niet. Ook al krijg ik exact dezelfde show nog een keer te zien.
3: Precies dezelfde show is het.
0: Zij gaan ook niet hoge hoeden of iets uit de hoge hoed halen. Nee, het wordt gewoon 2 keer dezelfde show.
3: Het is gewoon een prikkelissie en dat volgen ze.
0: Maar ik ben erbij, alle 2 dagen. En ik ben zo blij. Ik ben echt door het dolle heen.
3: Ja, ik zie het aan je, maar ik durf het bijna niet te vragen.
0: Nee.
3: Wat was je kwijt?
0: Weet je echt weten?
3: Ja, nee, eigenlijk niet, want ik denk dat ik heel boos word.
0: In totaal?
3: Ja.
0: Ja, dus 510 euro.
3: Ja, dag.
0: Ja. Ja.
3: Ja. 510 euro.
0: Ja. Ja. Ik sta 1 keer vooraan.
3: Nou, kijk, maar ik ken jou een beetje. Ja. Ik ken jou nu, zeg maar, al een hele lange tijd.
0: Ja, ja, ja, ja.
3: En dan weet ik wel weer wat er gaat gebeuren. Ja, het is nu 28 september. Loon is vorige week gestort. Je bent nu 500 euro. Dat is rechtstreeks daarheen gegaan. Terwijl je nog allemaal open schulden hebt staan. Her en der. Links heb je schulden, rechts heb je schulden.
0: Ja. Ja, dan prik het alsof je echt in een schulden, in een soort schuldsanering zit. Dat is ook niet zo.
3: Nee. Maar dan weet ik het wel weer. En aan het eind van de maand, dan heb je geen geld meer over om eten te kopen, niks. En dan nog meer klagen, dit, klagen, dat.
0: Ja, dat is waar.
3: Je had die 500 euro ook als bonus aan mij kunnen geven.
0: Waarom zou ik dat doen?
3: Nou ja, ik draag die hele show van de wielen. Ja, zo is het wel.

0: planeten die komen nooit meer bij elkaar en nooit meer in Nederland. Ja, dan moet je dat toch gewoon doen.
1: Echt de soort dingen, Simon, maar dan anders.
0: Ja. Goh, zo onmisbaar ben je toch niet? Anders zo lang.

0: Fisher hoorde je. What a life!
1: Ja, je gaat dus naar Oasis. Ja. 2 keer naar Oasis. Nou, Jarno, ik heb een veel leukere en goedkopere band voor jou.
0: Oh?
1: Ik ben afgelopen zaterdag was ik in de Melkweg.
0: Ja.
1: En toen ben ik daar naar een band geweest, een drum-and-bass band. Waarvan ik dacht van, dit is oprecht lowlands waardig.
0: Wacht, een drum-and-bass band?
1: Een live drum-and-bass band. Dus het was gewoon, het was een polyphonic orchestra heette ze. Ja. En ik was echt onder de indruk, want ze waren muzikaal waren ze echt waanzinnig.
0: Uh-huh.
1: En ze deden dus hun eigen nummers. Ze hebben net een nieuw album uitgebracht, deze eigen nummers. Ze deden mash-ups. Dus dan gooiden ze gewoon bekende nummers gooiden ze eigenlijk in de blender. En werd dat uiteindelijk een drum and bass track.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment hadden ze dus iemand uit het publiek. Vroegen ze van wie heeft er een fantastisch melodietje in zijn of haar hoofd.
0: Ja.
1: Toen werd er dus iemand uit het publiek ertussen uitgehaald. Van nou, zing maar een melodietje in. Dan was die band eventjes aan het pielen. Van oké, hoe gaan we hier een nummer van maken? En toen kreeg je het volgende.
2: I need a melody from someone in the crowd. You? Okay. You want to sing it for me?

0: Wel vet. Ja, het live is echt AI vet. Is het.
1: Ja, ja, ja.
2: Wauw.
1: En hoe heet dit? Polyphonic Orchestra. Daar moet ik 24.000 volgers nog maar echt Lowlands directeur als je luistert. Waanzinnig.
0: Maar dit, ik moet wel zeggen, dit is meer dat ik het tegenkom om 1 uur 's nachts dronken op een festival, dat ik het dan te gek vind. Maar nuchter, weet je, ja, ik vind het wel vet, maar hoe ben jij hierbij gekomen dan?
1: Via. Een vriendin van mij die kende iemand die in die band zat. Dus ik denk van, ik ga wel mee en ik zie wel wat er gebeurt. Maar inderdaad, als je gewoon hier belandt en dan denk je ineens van, hè, wat gebeurt hier in godsnaam? Maar dat, ik was echt verrast.
0: Wat leuk, maar als ik dus even het melodietje had geneuried van Wonderwall, had me dat €500 bespaard.
1: Dan had je dat inderdaad €500 geschild.
0: Trouwens, weet je wie ook iets heel anders kan doen met een track van Major Lazer bijvoorbeeld?

0: platen die confirmed is in GTA. Ja, dat spelen we ook weer met z'n allen binnen een maandje.
1: Ja, binnenkort wel, ja. Ja. Ja, dan moet ik wel even een PlayStation kopen. Dat heb ik.
0: Ja, maar ja, goed, hè, met jouw salaris kan je er wel 3 kopen.
1: Nou ja, als jij dat geld niet had uitgegeven aan Oasis... dan had ik een PlayStation 3 kunnen kopen.
0: Ja,
1: maar ja, het is niet.
0: Ik deel mijn plezier niet.
1: Nee, precies.
0: Zometeen hebben wij weer de oude telefoonklapper... van de oude avondshows te pakken weten te krijgen. Zometeen gaan we kijken of dat nummer nog klopt. En vorige week hebben wij de hele week Bender lopen lastigvallen. En wilden gewoon even iedere dag checken of dat hij de telefoon opnam... of dat het nummer klopte, maar hij was er vrij duidelijk over op het eind.
2: Ik vind het nu wel mooi geweest... Ik ga een nieuw nummer aanvragen. 538 is toch leuker. Nou ben ik er wel klaar mee. Doei jongens.
1: Die is niet blij.
0: Nee, maar we zitten in de week van de Dance 1000. Dus kunnen we niet een DJ bellen of zo?
1: Ja, the master of the wheels of steel.
0: Ja, heb je wat?
1: Huh?
0: Heb je een telefoonnummer gevonden?
1: Ja, volgens mij wel. Ja. Tenminste, als hij nog klopt, gaan we straks eens even testen.
0: Van wie?
1: DJ Sean.
0: Oh, oh. Leuk. En ook Miley komt eraan.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
4: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Premier Padel in Rotterdam.

0: naar canalplus.nl. Het Mogelijk Zakelijk Hypotheekfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
1: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
2: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
7: Het is 4:08. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Vanavond nog kans op buien. Het is 17 tot 20 graden bij de zonsondergang. Vannacht koelt de temperatuur naar een graad of 16. Morgen dan wordt het maximaal 28 graden. Lekker zeg.
8: Jarno en Jeppe.
7: Zometeen kijken of dat het nummer van DJ Sean nog klopt in de week van de Dance 1000. Ook corona krijg je daar Miley Cyrus.

0: met DJ Sean spreek je.
1: Is het de DJ Sean?
0: One and only Super Supreme in hoogste eigen persoon.
2: Ja, hij neemt de telefoon op.
3: Het zijn je vrienden van Slam!
0: Ah, mijn vrienden van Slam, ja. Daar maak ik altijd wel even tijd voor, normaal gesproken.
1: Ja, Sean, we zitten deze week in de Dance 1000. We hebben goed nieuws en we hebben slecht nieuws.
0: Nou, dan beetje cliché, maar ik zou zeggen, begin maar met het goede nieuws.
1: Het goede nieuws is dat je er 3 keer in staat. Hey.
0: Kijk, daar knap ik natuurlijk wel van op. Beetje hoog genoteerd ook, hoop ik.
4: Nou, ja, dat is ook gelijk het slechte nieuws. Je bent ook 3 keer gezakt in de lijst.
0: 3 plaatsen in de top 1000 en 3 keer gezakt? Dat is godverdomme slecht nieuws, zeg.

0: volgens jou de Slam Dance 1000.
1: En Whatever Turns You On, met natuurlijk een van de hofleveranciers, met de Swedish House Mafia, Supermoto natuurlijk, met Ingrosso staat hij er nog in. We zijn los met de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Net al DJ Jean het slechte nieuws verteld.
2: Toch arme jongen.
1: Ja. Misschien moeten we even een soort campagne gaan voeren of zo voor volgend jaar.
3: Ja, zullen we dat morgen gewoon aan hem voorstellen?
1: Ja, dat is goed.
3: Kijk hoe hij daar tegenover staat.
1: Je hoorde net de launch, die is dan weer 303 plekken gezakt en die staat nu op 379 in de lijst. Morgen krijgen de nummers 800 tot 700 vanaf 8 uur 's ochtends intunen lekker hier op Slam. Met morgen onder andere tussen de 800 en 700. Ja, daar is hij weer. Hey. DJ Jean. Oh, morgen ook prachtig. Krijg je onder andere Massive Attack. Zo goed.
3: Ja, dat is mooi.
1: Mooi, hè? De hele lijst check je via slam.nl. Morgen vanaf 8 uur gaan we door met de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: Tate McRae en Greedy in de avonturen van Jarno en Jeppe. Zometeen weer kans op het dikke prijzenpakket van Slam. En het leuke is, daar kan iedere dag wat anders in zitten. Degene die vorige week won, die heeft bijvoorbeeld een lok gekregen van Nick Schilder. Ook een lok van Jog, die nogmaals heeft erin gezeten. De ander wint weer concertkaarten. De andere wint weer house- en de pauzekaarten. Kaarten, of kaarsen, of sokken.
1: Kaarsen?
0: Ja, de kaars van Johan Derksen. Ja, over, nee, goed. Kortom, wil jij kans maken op het Slam prijzenpakket, de Slam Mystery Box, hebben wij nu je naam nodig. Stuur alleen je naam, maar dan achterstevoren via de app van Slam.
1: Ja, dus stuur bijvoorbeeld Neighbor, als je Ruben heet, bijvoorbeeld.
0: Oh, Neighbor,
1: ja.
0: Leuk.
1: Neighbor.
0: Ja, inderdaad.
1: Neighbor.
0: Of heet je Jesper, dan heet je
1: Repzee.
0: Ja, dan kom maar door via de app van Slam. Je naam achterstevoren om mee te spelen met Spiegeltje, Spiegeltje zometeen. En ook Jugel komt eraan. Dat is... Leg u.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
6: Domino's. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd...

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd WKAM.
3: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen? Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
4: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
5: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
7: doei doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei. Maak je huis mooier.
9: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
13: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
12: Verschillende soorten nepnieuws. Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die mij raken.
14: Ik hou er niet meer bij.
15: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
16: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
17: Echt lekker.
16: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Vandaag was het de beurt aan 50PLUS om met premier Jette en minister Heijne over de begroting te overleggen. Partijleider Struijs was na afloop tevreden, al heeft hij nog wel wat vragen bij de oplossingen voor box 3, de belasting op vermogen. Jette zelf denkt dat er nog wel een debat komt over details in de begrotingsplannen. Hondeneigenaren in het Zuid-Hollandse Schiedam worden gewaarschuwd om hun hond voorlopig niet uit te laten in het plantagepark. Er zijn sinds eind vorige week namelijk 4 honden overleden die daar mogelijk iets hebben gegeten en vervolgens ziek werden. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de honden. Een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten aankwamen, was er niemand meer te bekennen. En Stevie Wonder komt met een EP met 4 nog niet eerder uitgebrachte nummers. Die waren voor zijn LP Songs in the Key of Life, die 50 jaar geleden uitkwam, maar vielen toen buiten de boot. Stevie Wonder staat eind volgende maand in de Ziggo Dome en brengt dan alle nummers van zijn legendarische album. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond trekken nog enkele buien over. Vannacht blijft regen mogelijk langs de kust, maar in de loop van de nacht wordt het droog. Morgen wordt het uitzonderlijk warm, tot wel 28 graden in het zuidoosten. En veel zon. Dit was het nieuws op Slam.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Even bollen met Select.
19: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
20: Relaxed?
19: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
21: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
22: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
23: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Credits, kredietcoaching en training voor ondernemers.
24: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Morgenochtend vanaf

Ook David Guetta en Cat's Eye krijgen naar YouGov. Moving to the sun. I'm moving to the sun. Dat zeg ik.

0: Ashley, Ashley, alles kids.
1: Ja.
0: Ja, want jij bent aan het...
1: Kitten.
0: Oh, en dan hebben we het niet over een jong poesje.
1: Hè? Nee.
2: En
3: wat is je favoriete snoep? KitKat?
1: Ja, dat wist ik wel.
0: Ja, dat dacht ik al. Ja.
3: Dat wist ik ook wel.
0: Hey, ja, we hebben aan de telefoon hebben we Ilse, want andersom is Ilse...
1: Ja,
3: ik had dus Ashley en ik had dan... Wacht even hoor.
2: Ilse.
0: Ja, als je Ilse. Ja, precies. Ja. Als je Ashley onderuit krijg je...
2: Ilse.
0: Ilse, precies, ja. Hey, Ilse, we gaan het spelletje spelen. Spiegeltje, spiegeltje. De spelregels zijn jij bekend?
1: Ja, een beetje.
0: Ja, we gaan dus woorden spiegelen. En dan is het aan jou de taak om het woord achterstevoren zo goed mogelijk na te zeggen. Dus zeg jij het gespiegelde woord van de stagiaire na deze... Bliep.
3: Ja.
0: En raden wij dan goed wat jij zegt, dan win jij het Slam Mystery Box.
1: Oké.
0: Nou.
3: Ja, die regels zijn, ja, het is een soort dichtgekit als...

0: zijn kan.
1: Wat ben je eigenlijk aan het kieten?
2: Ja,
1: plintje op plafond. Ah, plintje op plafond. Ja, moet gebeuren.
0: Ja, nee, zeker. Zeker. Ja. Ja.
1: Goed, we gaan heel snel door naar de allereerste opgave, denk ik. Hè?
0: Ja, we goed luisteren, Hiels, hè?
2: Ja.
3: Hovitsef.
0: Nog één keer.
3: Hovitsef.
2: Hovitsef.
1: Nou, vind ik niet slecht. Vind ik ook niet slecht. Je zei net dat je er niet zo goed in was, maar ik vind het allemaal meevallen.
2: Ik doe mijn best.
1: Ja, we zetten. Oh, wie red? Zetten we eventjes in de spiegel en dan krijg je.
2: Festival.
1: Ja, nou. Ja. Tenminste, denk
0: ja,
1: ik.
0: Nee, ja, dat denk ik ook. Ik wel. Wat denk je zelf, Ilse?
2: Ik had het nooit kunnen raden, maar.
1: Nee? Maar luister.
2: Festival.
1: Hoor je het niet?
2: Ja.
1: Wel toch?
0: Laten we even luisteren naar het antwoord. Dat weten wij dus voor de duidelijkheid.
1: Nee, wij weten het ook niet.
3: Festival.
1: Ja!
0: Ja. Lekker zeg. Oké, die eerste is binnen. De volgende, goed opletten.
3: Giraffas.
0: Oeh, ook nog één keer.
3: Giraffas.
1: Drie havens. Drie havens is het niet. We gaan hem even in de spiegel zetten. En dan krijgen wij...
2: Slovakië.
0: Nog één keer hoor.
2: Slovakië.
0: Safari. Ruben, heb je een hint voor ons?
3: Ja, er zijn heel veel dieren daar te vinden.
1: Ja.
0: Nou.
2: Safari.
0: Nou, even luisteren hoor.
3: Safari.
1: Ja! Ilse, van harte gefeliciteerd. Je bent meesteres spiegelaar van vandaag. Oh, waanzinnig goed gedaan. Nou, Ilse, wat ga je met je mystery box doen?
2: Ja, het hangt natuurlijk vanaf wat erin is.
0: Ja, dat is helemaal waar. Vastkit aan het plafond.
2: Ja, wie weet.

0: holding a miracle.
1: Slam. Jarno en Jeppe.
2: Ja, sorry hoor.
0: Wat?
2: Ja.
0: Ja, even voor de mensen hier zo. Ik krijg weer de schuld van Jarno's datingleven dat het helemaal op zijn gat ligt. Ja, het is toch erg?
2: Nee, dan krijg je niet de schuld.
0: Jij zegt, ik heb een beetje trek. Ik zeg, ja, wat vind je het gek? Je hebt alleen een soepie op.
2: Ja.
0: Zegt hij van, ja, dan moet mijn datingleven moet dan weer...
2: Ja, mijn hart moet weer gebroken worden. Want dan eet ik 5 dagen niet. Ja. En dan ben ik weer 2 kilo lichter. I love that. Ja, zodat ik dan lichter ben. Oh.
0: Ja, precies. Ik zeg van, nou, daar kan ik voor zorgen. Dan zegt hij, ja, dat heb je al gedaan met die en die.
2: Ja.
0: Dus ik zei, ja, nou, het is goed met jou. Heb je helemaal zelf gedaan, vriend.
2: Ja, weet je wat het altijd is? Ik heb het gewoon het idee. Als dan, ik had een leuke date gepland staan. Als het dan van de een op de andere dag over is... dan denk ik altijd dat diegene het programma heeft geluisterd. En dan denk ik weer aan jij, wat je me allemaal flikt. En dan denk ik, ja, eigenlijk aan de ene kant... zorg jij ervoor dat ik meer dates krijg. Aan de andere kant valt het dan weer naar beneden... door de dingen die wij in dit programma bespreken.
0: Ja, nou, het leven is net een weegschaal. He? Soms een beetje erbij, soms een beetje eraf. Hè? Klein hintje naar het laatste uur.
2: Ja, we gaan onszelf weer wegen.
0: Ja, we gaan weer wegen.
2: Absoluut. En daarover gesproken trouwens, over het wikken en wegen. We hebben een foutje gemaakt. Of ja, hebben wij een foutje gemaakt? Ja,
0: hallo, wij hebben geen foutje gemaakt.
2: Nee, okay.
0: Jordi, of Jordi's edit Jordi zelf eigenlijk?
2: Nee, het doet een editor, doet zijn manager volgens mij.
0: Dus het is niet onze schuld.
2: Nee, oké. Okay. Nou, Jordi die was hier 2 weken geleden. Had een uur lang zijn eigen radioprogramma, Radio Jordi. Dat is nu op zijn YouTube-kanaal te bekijken. Dan zie je gewoon een heel half uur van de avonturen van Jarno en Jeppe met Jordi daar online staan. En dan leggen we hem uit hoe de schuiven werken, hoe het draaiboek in elkaar zit. En op een gegeven moment hadden wij de datingshow met Jordi. En op een gegeven moment wordt er ingezoomd op het draaiboek.
0: Er stond nog een telefoonnummer van iemand die meedeed met de datingshow.
2: Het 06-nummer van Fleur staat gewoon open en bloot op het YouTube-kanaal van Jordi. Inmiddels niet meer, dus ga het nou niet gaan proberen, want...
0: Nee, hij is al weggeblurd, hè?
2: Ja, maar dan ga ik toch even, want ik heb die desbetreffende Fleur heb ik weten te traceren. er zijn ook gekken in deze wereld. Sorry dat ik het zeg, hoor. Maar dan zie je dus een telefoonnummer en dan haal je het in je hoofd om te denken van, ik stop hier even de video.
0: Even serieus. Kijk, als het nou een telefoonnummer was geweest van een bekend persoon, had ik wel gedacht van, oeh, die sla ik even op.
2: Ja.
0: Maar een telefoonnummer van een wildvreemde persoon, die ga je toch niet opslaan? Überhaupt, die ga je toch niet bellen? Of ligt dat nou aan mij?
2: Nee. Dus op een gegeven moment hier krijgt zij dus van een random 06-nummer krijgt ze ineens van, hoi, je klinkt super interessant. Ik wilde even checken, is dit de echte Fleur?
0: Ja.
2: Dus dan heeft zij het een beetje afgewinkeld van, ik heet geen Fleur, je hebt denk ik het verkeerde nummer, want wie ben jij? Oh, mijn excuses, hebt die jongen, waar kom je dan vandaan? Dus zij ook niet op reageren, hoe kom jij aan mijn nummer?
0: Ja.
2: Zegt die jongen, ga je nooit raden. Dus Fleur bij de hand. Nee, daarom vraag ik het ook.
0: Ja.
2: Weet je wel. Via de video van Jordi nogmaals, maar ik verwijder je weer en doe er verder niks mee. Maar ik dacht, kijk of dat het echt zo is. En zij zo, huh? Hoe kom je aan mijn nummer?
0: Waarom zou je dit doen? Ja. Ik heb een leuk idee. Kunnen we deze persoon niet proberen te bellen?
2: Oh, dat vind ik wel leuk.
0: Ja. Je hebt een telefoonnummer daar staan, of niet?
2: Ja, zeker. Dat heb ik hier staan, ja. Zullen we dat nu meteen doen?
0: Ja, nou, we kunnen het proberen. Ik weet niet of je opneemt. Dat weet ik niet. Maar we kunnen het wel.
2: Dat zou wel heel grappig zijn, ja. Laat me het even intikken.
0: Ja,
2: okay.
0: Tik jij het even in.
2: 06.
0: Ja, die gaat niet. Gooi jij het even zo de zender.
2: Even andersom, inderdaad.
0: Gooi het even per ongeluk de zender op.
2: Nee, dat kan ik ook niet maken. 9-4.
0: Dat zou wel heel grappig zijn, hè?
2: Hoe heet deze?
0: Dat weet ik niet.
3: Het spijt me, maar de persoon die je belt is niet beschikbaar.
0: Waarom niet?
3: Laat een bericht achter na de toon.
2: Hey Cas!
0: Heet die Cas?
2: Ja, hij heet Cas.
0: Hey Cas, grote vriend. Bel ons even terug.
2: Ja, het zijn je vrienden van Slam. En wij moeten even met je spreken, want wij weten dat je onze video hebt gezien. En dat vinden wij leuk.
0: Ja.

0: beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Volgens jou. De Slam Dance 1000.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: De Honda dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V en die grote golftassen gewoon achterin.
5: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
6: Honda, the power of dreams.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
11: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
12: Je lijmt zelf de tredes erop. Zo gepiept.
10: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
13: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
10: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
14: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
15: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
17: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
19: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
20: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
21: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
0: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One A Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
22: Het is 7 minuten over 8:30. Tijd voor je Slam Weer Update van de vrienden van Weer Online. Er kan nog een buitje overtrekken over het land. De temperatuur die koelt af naar een graad of 16 vannacht. Morgen.

0: Avonturen van Jarno en Jeppe. Met Avicii en Elo Black en SOS.
1: Ja, Jarno, ik ben dit weekend uit geweest in Amsterdam.
0: Ja.
1: Het was wel echt lang geleden dat ik uit ben geweest in Amsterdam. Ik ga normaal gesproken alleen nog maar naar festivals en uitgaan, ja, met al het jonge grut. Dat denk ik altijd. Wat doe ik hier?
0: Het jonge grut.
1: Ik heb wel weer bewezen dat ik gelijk had, inderdaad. Ik eindigde in de Bubbels. Ken jij de Bubbels op het Leidseplein?
0: Ik ken niet de Bubbels. Ik ken alleen Jantjes verjaardag. Dat zit daar ook, toch?
1: Jantjes verjaardag, dat zit dan weer net ergens anders. Dat zit bij Rembrandtplein.
0: Nou, zo goed ken ik Amsterdam.
1: Zo goed ken jij Amsterdam.
0: Ja.
1: Maar dan heb je daar de Café Bubbels in Amsterdam. Dat zit vlakbij de Leidseplein. Aan de Leidse straat zit dat. En daar wordt dan gewoon... Echt, het is alsof de tijd heeft stilgestaan.
0: Wat dan?
1: Dezelfde beveiligers als jaren geleden.
0: Ja.
1: Dezelfde playlist als jaren geleden. Dezelfde shotjes als jaren geleden. Hetzelfde barpersoneel als jaren geleden. Eigenlijk, als je daar binnenkomt, dan is het gewoon weer alsof je gewoon weer een soort tijdmachine instapt. En uiteindelijk stond ik inderdaad ook gewoon weer ouderwets te tongen.
0: Nee. Wat ben jij fout. Ik voelde me ook zo fout dat ik daar gewoon in een Café Bubbels, dat ik daar stond te tongen. Wel met iemand van mijn eigen leeftijd.
1: Kleine disclaimer.
0: Maar ik voelde me wel echt gewoon weer...
1: Maar dan is het zo, dan sta jij daar te bekken, dan hoor je dit op de achtergrond.
2: Ik vouw papieren, kom niet zeggen.
0: Of deze, weet je wel.
1: Deze toen ik binnenkwam. Hoppakee, kwam deze.
0: Echt waar. Ja, maar dat bedoel ik dus. Maar dat heb je in Os dus ook. Dat heet een kroegcafé, dat heet de Rebel.
1: Ja.
0: En daar wordt het wel steeds jonger. Dat moet ik wel heel eerlijk zeggen. Maar daar wordt nog steeds Krantenwijk gedraaid. Busy met Traag. Ja. Natasha Benningfield. En het leuke is, die kids, hoor mij, van 17, 18... die zingen het nog steeds allemaal even hard mee. Alsof de tijd gewoon niet heeft bewogen.
1: Ja, of deze. Doe je schalmpje open?
0: Ja. Ja, wat heb je? Ja?
2: Hey, Mr. Policeman. Hey, Mr. Policeman.
0: Ja. Het zijn allemaal dezelfde die nog steeds worden gedraaid. De laatste keer trouwens dat ik in de Rebel was, dat was helemaal pijnlijk, weet je wel. Toen kwam er een meid naast mij staan die zei: wat doe jij hier? Jij bent toch al 30?

0: Boosje en Hordy in de Slimme Avondshow. De avonturen van Jarno en Jeppe. Ik heb een kleine update.
1: Oh, daar ben ik altijd gek op.
0: Ik laat jou gokken. Oh, ik had dit weekend een etentje met iemand. Iemand die ik al vaker heb gezien.
1: De eetclub.
0: Nee, dat niet per se. Wat is dat trouwens een kutfilm om te kijken? Sorry. Ik heb die voor het eerst gezien. Dit weekend was niet best. Maar ben ik daarna nog gaan kijken? De eetclub, die film. Maar daarvoor had ik een etentje.
1: Het etentje.
0: Ik durf niks meer hier te bestempelen als een date. Dus ik zeg gewoon een etentje.
1: Ah, oké. Okay. Ja, nou, dan weet ik dat het een date was.
0: Nou, we begonnen van tevoren. Het was op een mooi skyline terras.
2: Oh, wow.
0: Skydeck. Ja, ik heb het boek laten hangen. Ja. Tenminste, dat weet je wel bij mij. Maar, we begonnen lekker met een oestertje. Ze hadden daar ook een kaart. Mm-hmm. Dan van, staat uw favoriete cocktail er niet tussen? Wij maken hem voor u. Kijk, dan kun je eigenlijk gewoon alles bestellen wat er is.
1: In principe wel.
0: Dus ik dacht, bam. Goed beginnen, Negronietje. Heerlijk.
1: Gadverdamme, vind jij dat lekker?
0: Ja, vind ik lekker, ja. Nee?
1: Nee, man, dat is toch een hele bittere spul?
0: Ja, dat is een heel bittere zuurspul,
1: een heel,
0: ja.
1: Heel klein flesje.
0: Ja, Negronietje hebben ze van gemaakt. Nou, uiteindelijk overgegaan op de Long Island Iced Tea. En tussendoor nog een flesje wijn achterover gedikt. Dus dat wordt een gezellige avond.
1: Ja.
0: Begonnen met oesters. Daarna van dat prachtige sourdough brood, weet je wel. Wat super lang moet rijzen en zo.
1: Zuurdesem.
0: Ja, zuurdesem.
1: Ik geef er een Engelse slinger aan.
0: Ja, dat is toch goed. Op een gegeven moment hadden we zo'n cote buff besteld.
1: Oh, heerlijk.
0: Niks aan de hand. Diegene had ook nog ravioli. Nou, lekker passetje ravioli. Mm. Toen kwam de rekening op tafel.
1: Ja.
0: 195 piek.
1: 195 piek, ja. Ja, dat zijn een beetje de prijzen tegenwoordig, hè?
0: Ja, mag jij raden wie er betaald heeft?
1: Zij. Ja, dat vind ik niet zo'n moeilijke vraag.
0: Hey, ik heb betaald.
1: Jij hebt betaald?
0: Ja.
1: Nou, wat een unicum.
0: Dus ik was zo heel trots op mezelf, hè? Want die video die van mij, dat ik zo gierig ben, ik wil daar toch vanaf.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: Maar weet je wat dus het erg is?
1: Ja.
0: Op een gegeven moment komt er een man. Die komt met dat pinapparaat. En die zegt, mag ik hem pakken? En ik leg mijn pas erop en hij zegt, zo, je hebt wel bijgeleerd, hè, die tijd.
1: Nee.
0: Die heeft die video gezien. Ja, dat is erg, hè?
1: Echt waar?
0: Ja, dat je echt zo bekend staat, ja.
1: Oh, wow. Ja, maar heel eerlijk, nu lopen die reacties nog steeds, hè? Ja, bijvoorbeeld,
0: nee, ik hoef het niet te weten.
1: Een uur geleden, radiomaker verdient blijkbaar echt heel slecht. Wat rampzalig, dat is een uur geleden.
0: Oh. Nou, dan, hoe lang is deze video? 2-3 weken geleden?
1: Hier, 3 uur geleden is dit nog gezegd. Dus hij heeft €5 uitgegeven aan een drankje. Zijn meer dan €50 aan benzine.
0: Is niet waar.
1: En dan ook nog voor haar eten laten betalen. Hoe verzin je dit? Dit is dus precies waarom ik de eerste date niet echt ver weg ga. Kom maar mijn kant op. En anders lekker niet.
0: Nou, ik ben onderweg.
3: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
4: Just stay in Sam Harper. Just a little.

0: Avondshow van Jarno en Jeppe met Lamoeter Sjoer. Gigi de Casino.
1: Heerlijk.
0: Staat natuurlijk in de Slam Dance 1000. En die komen wij voorlopig ook nog niet tegen in de lijst. Dus lekker blijven luisteren de hele week lang. De hele 2 weken lang trouwens. De 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Zometeen is het die day voor ons. Wij gaan weer op de weegschaal staan.
1: Oh man.
0: Ja, wij willen elkaar eigenlijk beter leren kennen. En je, ook jou als luisteraar. Dus hoe kwetsbaar kun je zijn? Nou, toch gewoon je gewicht bekend te maken. Zijn wij zwaarder of lichter dan de week daarvoor? Dat hoor je zometeen.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Credits, kredietcoaching en training voor ondernemers.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren, zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine. Tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Hé, zo'n telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
12: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo Belsimpel kan het zijn.
13: Belsimpel zet de tijd op 9 uur.
14: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het kabinet komt morgen met een nieuw begrotingsvoorstel. De afgelopen dagen is daar met een aantal oppositiepartijen over onderhandeld. En volgens premier Jette ligt er een heel redelijk voorstel op tafel. Wel verwacht hij dat er over de details nog moet worden gedebatteerd. Op een bedrijventerrein in Heerenveen woedt een grote brand in een loods. Het bedrijf doet in margarine, olie en vet. Beelden op de regionale media laten zien hoe vlammen uit het dak slaan. Er is nog niet veel bekend over hoe de brand is ontstaan en ook niet of er nog mensen binnen waren. Scholierenprotesten in Frankrijk lopen uit de hand. Er zijn ruim 160 demonstranten opgepakt en er raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie agenten en schoolpersoneel. Scholieren protesteren al een week lang tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en de zware werkdruk. Er wordt gedreigd met een landelijke schoolblokkade. En de Belgische politie onderzoekt een bizarre actie van een vermoedelijke influencer. Er werd gefilmd hoe een man in brand wordt gestoken en daarna van een hoge brug afspringt, de Maas in. Agenten gingen er snel op af, maar troffen niemand aan. Wat of wie er achter de actie zit en hoe het met de springer gaat, is nog onduidelijk. En dan nu het weer, van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 15 en er is langs de kust nog kans op een bui. In de loop van de nacht wordt het overal droog. Morgen overdag veel zon en uitzonderlijk warm, met 25 tot 28 graden. Dit was het nieuws op Slam.
16: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1.500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1.500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
17: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
18: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
19: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door credits, kredietcoaching en training voor ondernemers.
14: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Morgenochtend vanaf 8 uur meer Slam Dance 1000. Slam. Jarno en Jeppe.
20: Oh, als ik voor iedere dance track een euro zou krijgen, zou ik nu 1000 euro. Goed, zometeen gaan we onszelf wegen in de avonturen van Jarno en Jeppe. Ook Haven krijg je na Adela.

0: Haven, Caitlin Aragon in de avonturen van Jarno en Jeppe en I Run. Het is 9 minuten over 9. Het is het kutste moment van eigenlijk de hele week. Dat gaan we nu doen. Want wij gaan onszelf weer wegen. Dat doen we iedere week. En dan is het eigenlijk de vraag aan jou. Dus laat het alvast even weten via de app van Slam. Wegen wij zwaarder of lichter dan de week ervoor? En dat mag je ook persoonlijk baseren op de persoon. Ja. Dus als je denkt, Jeppe is dikker geworden of Jarno is dikker geworden, laat het weten via de app van Slam.
1: En ik heb er even een beetje bijgehouden wat ik allemaal heb lopen vreten afgelopen week.
0: Dat klinkt al goed.
1: Ja, ik ben 2 keer uit eten geweest.
0: Oh ja.
1: En ik heb 2 keer gewoon zo'n lekkere grote steak genomen natuurlijk. Hè. Ja, dan gaat het natuurlijk snel. Ik heb... de pepernoten lagen weer in de winkel.
0: Oh, nee.
1: Ja, ik ben gezwicht.
0: Echt?
1: Ik heb al 2 zakken pepernoten.
0: Ben je ook echt een fat zo, hè?
1: Die hele kleintjes. Die zijn heel lekker, zijn die.
0: Ja, maar dat vind ik eigenlijk nog lekkerder. Dat je al begint te knabbelen aan pepernoten op fucking september.
1: Ja, ik had er zin in. En ik kon er niks aan doen.
0: Oh.
1: Wat ik ook heb gehaald... dat kan ik morgen wel meenemen naar de studio. Want ik heb het nou nog over. Ik had daar heel veel zin in. Ken je nog vroeger die brownies... Maar dan alleen, waar je alleen water bij hoeft te mieteren.
0: Oh, godverdomme.
1: Ja, ken je die nog?
2: Ja,
1: dus ik had daar gisteravond had ik daar ineens heel veel zin in. Toen ben ik naar de Plus gereden om zo'n pak te halen. En die heb ik lekker voor mezelf gemaakt.
0: Maar dat is toch ook een fenomeen dat je dan op de bank zit... en dan kan je het meest vieze product voor je halen. Het gaat niet meer uit je hoofd en je rijdt gewoon naar de supermarkt.
1: Ja, ik had er echt zin in. Gewoon lekker, gewoon die hele simpele brownies... waar je alleen water bij hoeft te mieteren. Even in de blender, in de oven ermee. 40 minuten later heb je gewoon... Zo'n plakkaat aan brownie heb je voor je neus staan.
0: Ja, 2 happen. Je zit helemaal vol en je bent er helemaal klaar mee.
1: Dat wel, ja. Maar wel lekker, ja.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat ik aangekomen ben, denk ik.
0: Aangenomen ben je al, inderdaad. aangekomen, oké. Want jij woog vorige week 94,7. Ik woog vorige week 83,1. Laat het maar weten, zwaarder of lichter. Ik ben 1 keer uit eten geweest. En ik heb dus wel heel veel aan alcohol gezeten. Met ook nog een flesje wijn thuis.
1: Oh ja.
0: Dan kijk ik even gisteren. Nee, toen heb ik eigenlijk alleen kwark gegeten.
1: Ja, maar jij bent ook wel weer een kleine smiecht ook, hè? Want jij hebt nu pizza heb je besteld.
0: Ja.
1: Die is, onze stagiair Ruben is die nu aan het halen. Dat is ook erg.
0: Ja,
1: dus Ruben laat jou hobbelen voor jouw pizza.
0: Ja.
1: En die ga je eerst op die weegschaal staan... en dan schuif je daar de pizza naar binnen, want ik ken jou.
0: Ja, kom maar door.
1: Oh, wat erg.
0: Via de app van Slam. Zwaarder of lichter dan vorige week?

0: weegschaal stappen. Zijn wij zwaarder of lichter dan de week ervoor? Ik zat op 83,1 en Jeppe 94,7.
1: Ja, Leon die reageert 82 kilootjes schoon aan de haak. En er komt geen kilootje bij of gaat er vanaf. Dan hebben we hier nog Timothy die zegt... mijn favoriete vetkleppen van de avondshow. Even kijken, want ik had ook nog hier zo... Dolly Dos 66 vroeg, eten jullie geen groenten?
0: Jawel. Jawel.
1: Ja, maar niet veel.
0: Nee, dat is waar. Ja, een paar broccolietjes. Nee, ik zou nu weer hier met een doos chicken wings voor me, want ik heb net eten besteld.
1: Oh, dus je gaat het nu eerst naar binnen werken en dan ga je daar nog op de weegschaal staan? Ja,
0: pak nu zo'n kleintje.
1: Oh ja, lekker. Lekker een kleintje.
0: Marcia!
2: Hi!
1: Hallo Marcia. Jij zegt dat ik met tongen 1000 calorieën heb verbrand.
2: Ja!
1: Ja, ik heb even opgezocht. Dan moet ik tussen de 3 en 8 uur non-stop intensief moeten hebben zijn tong worstelen.
2: Ja, dat heb je toch ook in de bubbels vroeg?
1: Kijk. Ja, maar nou, niet, ik ben er maar 20 minuten geweest, hoor.
2: Oh, nou, dan is het jammer voor je, joh.
1: Ik heb vrijdagavond ook bezig tongen. Dus,
0: kijk eens even aan.
2: Nou, kijk.
1: Dus misschien kom ik wel aan die 3 uur.
2: Wie weet?
1: Nou, we zijn heel benieuwd eigenlijk,
0: nou,
1: hè?
0: Met dit feitje weeg ik 76 vandaag.
2: Oh! Nee. Je bent van beeld gegaan.
0: Ik ben van beeld gegaan, Marcia. Jazeker.
1: Oh ja, Jarno, die is van beeld gegaan. Je hebt 7000 calorieën verbrand.
2: Ja,
0: ga je met van beeld gaan, verbrand je 7000 calorieën?
1: Nee, joh.
2: Als je het een beetje goed doet, wel.
0: Ja, nou. Maar is dat met wegrennen van de partner erbij, of niet? Als de partner thuis komt?
1: Ja, nou, kijk maar uit.
0: Nee, maar ik kan toch niet geloven dat het zoveel is. Nee, ik heb dat niet gedaan voor de duidelijkheid.
1: Oh, nee, oké. Hey Marcia, jij hebt trouwens een beetje de stem van Loes. Ben je zus? Ben je zussen?
2: Ja hoor, ik ben de zus van Loes. Blij
1: wel. Hey, oké, nou, ik ga eens eventjes op de weegschaal staan.
0: Vorige week schoon aan de haak, 94,7. Daar gaat hij nu weer staan.
1: Ah, grapjas.
0: Nou.
3: Ja. Nee.
0: Wat, hè?
3: Nee, dat geloof ik niet.
1: Nee. Ja, ik ga nog één keer erop staan.
3: Dit geloof ik niet. Is het echt zo? Oh ja, kijk, dit lijkt het meer op.
1: 97,9.
0: Oh! Oh, maar dat is 3 kilo erbij.
1: Ja, hoe kan dit nou weer?
0: Ja, dat weet ik ook niet. Ja, 2 keer uit eten geweest.
1: Oh, wat erg.
0: Ja, dan moet je volgende keer nog langer tongen. Geef mij maar dat ding. Doe ik het even voor, hè?
3: Ja.
0: Even kijken. Oké, Jep is dus zwaarder geworden, maar echt 3 kilo ook.
1: Oh, wat erg, zeg.
0: Kijk, ik zat op 83,1. Nou, here we go.
1: Krijg ik het ook weer voor elkaar?
0: Oh, prima score. Het is wel zwaarder. 83,5, maar ik ben hier blij mee.
1: Ja, nee, ik niet.
0: 83,5 en 97,9.
1: Ja, ik haat de maandag.
0: Ja.
1: Gadverdamme. Nou, mocht er nog een personal trainer luisteren... Ik bied me bij deze aan.
0: Ja. Wat is je prijs per kilo?
4: Music. Nieuwe muziek.

0: Timbaland en Say It Right. Kijk, je kan naar Oasis gaan, je kan Rod Stewart een keer gezien hebben, je kan Avicii nog een keer hebben zien.
1: Maar heb jij wel eens Timbaland gezien live?
0: Maar met dit nummer?
1: Ja.
0: Waanzinnig. Hier, wacht even hoor.
1: Ja?
0: Dit is.
1: Ja?
0: Okay.

0: Timberland voor 500 piek. En het enige wat je hoort is... Hey! Oh, zo goed.
1: Ja, heel goed.
0: Say You're Right hoorde je in de Slam Avondshow. Waar wij zo meteen nog even gaan terugblikken op de favoriete track van de held van Nick en Simon. Als het gaat om dance.
1: Nick dus.
0: Ja, of Simon.
1: Ja, het kan alle twee, hè? Het kan twee kanten op gaan.
0: Nou, inderdaad, ja. Hij heeft ook nog een track op de plank liggen met een van de grootste DJ's van de wereld. Wie het is, hoor je zo meteen. En ook Another.
2: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
3: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Vergeet je niet in te smeren.
4: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: De Samsung Galaxy S26, nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer eruit, trui erin. Draag je iets niet meer of is het kapot? Ook dat mag in de textielbak. Niet dumpen, wel droppen. In een dichte zak, in de textielbak.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Festivalshirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
5: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
6: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
6: Oh.
5: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
9: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
2: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
3: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
4: Download de app en start met vinden.
5: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
6: Let's go for more, some extra, Max.
5: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Het is 5 minuten over 9:30. Tijd voor je Slam Weerupdate van de vrienden van Weer Online. Vannacht kan er nog wat regen vallen, om met de taal van DJ Zoon te spreken.
9: Dat is godverdomme slecht nieuws.
8: Nou ja, inderdaad zeg. Het daalt de temperatuur naar ongeveer 15 graden. Morgen dan meer kans op regen.
9: Dat is godverdomme slecht nieuws, zeg.
8: Maar kan het wel 28 graden worden.
10: Jarno en Jeppe.
8: Met zometeen mijn nieuwste muziek van Nick Schilder. Smile komt eraan. Coolio krijg je naar Another. Dit is Talk to You.

0: normaal. Hierom staat het allemaal bij Slam.
1: Je nieuwe avondvriendjes. Slam. Jarno en Jeppe.

0: de avonturen van Jarno en Jeppe. Nick Schilder, zijn nieuwste met Brian V. Hoor je ook in de avonturen Smile. En we hebben hem het hemd van het lijf afgevraagd. We hebben een spelletje gespeeld. Hij was heel goed in Spiegeltje, Spiegeltje. De beste die we ooit hebben gehad.
1: Hij heeft er 3 goed geraden.
0: Hij heeft echt een goed gehoor en ook een goed geheugen, absoluut. En natuurlijk, ja, wij wilden wel eens weten, hoe zit het met samenwerkingen als jij bij Armada, het label van Armin, getekend bent? Nou, 1 en 1 is 2, lijkt ons toch?
2: Je bent getekend bij Armada?
1: Ja, klopt.
2: Gaat er ooit een nummer uitkomen met Armin van Buuren?
1: Ja, nou, dat...
2: Dat lijkt mij zo vet.
1: Ja, dat zou... Het zou me ook heel vet lijken. Ik ben groot fan. En ik ken Armin ook een beetje. En we lunchen wel eens een keer samen.
2: Ja.
1: Ik ben niet heel close met hem, maar ik spreek hem af en toe wel. En we hebben ook wel eens aan iets gewerkt. Maar toen waren we allebei daar toch heel kritisch op. Want we willen niet dat iets uitbrengen omdat ik bij Armada zit. Het ligt best wel voor de hand. En mensen verwachten dat ook wel. Dat er een keer iets samen uitgebracht wordt. De reden moet gewoon zijn dat het een hele, gewoon echt een supergoeie plaat is. En dat we hem daarom willen uitbrengen.
0: Ja, het gaat er dus aankomen. Ooit, Nick Schilder en Armin van Buuren. Dat is de opvolger van Smile. Natuurlijk, we zitten in de week van de 1000 beste dancetracks ooit gemaakt. Dan kan je maar 1 vraag stellen. Nick, wat is eigenlijk volgens jou de beste dancetrack ooit gemaakt?
1: Ik ga voor Freed From Desire.
2: Ja, voilà. Lekker.
0: Ja. Oh, heerlijk.
2: Ja, top, man.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Nou, ga maar even lekker mee.
0: Wij zijn het feestteam!

0: Ons derde been. Productie en stagiair Ruben, wat heb jij vanavond geleerd?
1: Nou, ik heb kennis gemaakt met een formidabel spel, kan ik wel vertellen.
0: Ja, in de
1: Kijk
0: backstage.
1: Even naar rechts.
0: In de backstage.
1: In de backstage. Ja, ja, op Twitch. Moet je zeker even kijken. Is leuk. Ja,
0: we hebben net op twitch.tv/slamofficial hebben we net C-slag uitgeprobeerd. Ik was dus benieuwd of je C-slag kon spelen, maar dan zeg maar gewoon met je luisteraar. Ja. En dat was een succes.
2: Nee, het antwoord is gewoon keihard nee.
0: Want, vond je het niet?
2: Nee, ik vond het niet zo leuk, nee.
0: Nee. Hoezo
2: ja,
0: niet?
2: Ja, de effecten waren leuk. Dus kon je een bom droppen. Ja. Nou, G7. Even kijken hoor. Oh, dan moet dat er wel even
0: ja.
2: aan.
0: Ja, ja, ja.
2: Mis.
0: Ja, mis.
2: B3.
0: Oh. Ja, raak. Nou, dan mag je dus een bommetje droppen live op zender.
2: Ja.
0: Het is toch een leuk spel?
2: Ja, dat wel, ja.
0: Hè?
2: Ja.
0: Niet?
2: Nee.
0: Ben je niet enthousiast?
2: Ik ben nog niet enthousiast.
0: Ruben wel.
1: Nee, ik ook niet.
0: Oh. Oh. Kut, sorry.
2: Oh. Jammer. Maar blijf je anders nog 2 uur zitten en dan ga je lekker zeeslag spelen met de luisteraars die nog over zijn. Nou, of wil je 1 rondje testen? Als je nu in 0909-306-363. Ik weet niet hoe lang dit gaat duren. 0909-306-363.
0: Ja, dan gaan we C-slag spelen.
2: Moet je gewoon een cijfer noemen en een getal. Dat is hetzelfde trouwens.
0: Ja.
2: Een letter en een cijfer. En dan gaan we C-slag spelen. 0909-306-363. Er belt nu geen hond.
0: Nee?
2: 0909-306-363.
0: Ik wel, joh. Jawel, de lijnen staan rood. Maar ik ben nog op zoek naar de allerbeste luisteraar.
2: 06. Of nee. 0909-306-363.
0: Wat?
2: Wat? 0909-306-363. Hou ik ze nu al wat. Nee, ik vind nog niet genoeg.
0: Jawel, ik heb hier iemand. Ik heb hier iemand die wil spelen.
2: 0909-306-363.
0: Nee, mensen moeten gewoon C-slag sturen naar de Slam Airbox.
2: Oh, dat kan ook nog. Of je belt 0909-306-363.
0: Wat ben je nou aan het doen?
2: 0909-306-363.
0: Oh ja. Wat lach jij nou?
2: Oh, dan gaat de deur dicht.
0: Omdat ik zie wat er hier gebeurt.
2: Wat erg dat er gewoon niemand inbelt.
0: Oh
2: ook.
0: Nee, wat erg.
2: 0909-306-363.
0: Waarom wil er niemand met mijn C-slag spelen? Dit was toch het allerleukste spel vroeger om te spelen. C-slag.
2: Ah, dit verklaart nu wel die luistercijfers, dat ze allemaal om 10 uur weg zijn. 0909-306-363. Ruben! 0909-306-363. 0909-306-363. Dat moet je even intikken. U kunt bellen. 0909-306-363. Ja, ik kan het niet vaker noemen.
0: Nee, je kan het niet
2: wordt
0: vaker
2: helemaal
0: noemen.
2: Gol, of wel?
0: Nee, ja.
2: Ja, er wordt gebeld,
0: ja?
2: Hoor.
0: Oh, wordt er gebeld? Oh,
2: tenminste, ik heb zo'n voorvermoeden dat er zo meteen iemand in de show komt.
0: Ja, ik denk het ook.
2: 0909-600-300-6363. Heb je niet, hè? Nou, wat is dat nou? Zijn de lijnen kapot? Oh, dat is het.
0: Oh, kijk hier. Ja, kijk hier. We hebben er eentje.
2: Hallo, met wie?
3: Ja, kijk. Ik vond het zo zielig dat niemand zeg maar jullie belt. Ik denk dat ik het erg.
2: Ja, zelfs onze stagiair Ruben kan ons niet inbellen. Nou, dan is het toch terug. Maar goedenavond,
3: nee,
2: met wie?
3: Ik hoorde het nummer zo vaak. Het is gewoon blijven vastleggen. Ik denk, weet je wat, maar ik mag gaan bellen.
0: Ja, joh.
2: Je hebt groot gelijk.
0: Hou je van C-slag?
3: Ja, 0909-300-6363.
0: Kijk, hij zit er nu wel in.
2: Ja. Kijk, hem lukt het wel, Ruben.
0: Ja. Oké, nou, we gaan C-slag spelen. Want,
2: vraag
0: ik
2: eerst
0: heb
2: even
0: weer
2: hoe
0: een,
2: deze man heet.
0: Oh ja, met wie hebben wij het genoegen?
3: Ozan. Hozan.
0: Hozan.
3: Geboren uit Amsterdam, OZAN.
0: Oh, kijk eens, wat mooi. Hou je van. Oh, kijk, er belt nog iemand in.
2: Hallo,
0: ik ben net te laat.
2: Hallo met wie? Hey, hallo met wie?
3: Henton.
0: Nou, er speelt. Er speelt Ozan. Ozan
3: met de tweede dan.
0: Oh, dat is Dento! Ik ken Dento!
2: Ja, ik ken Dento!
0: Ja, nee, zeker, ik ken Dento! Hé, hey, Dento, speel je wel een C-slag?
3: Soms wordt het gedaan dan.
0: Wel eens gedaan?
3: Ja.
0: Oké, nou dan gaan we C-slag spelen. Ja. Ozan tegen Dento. Ja. Dit is toch leuk, hè?
3: Ja.
0: Nou, Ozan, je moet dus de A tot en met de J zeggen en de 1 tot en met de 10.
2: Oh, wat ingewikkeld.
0: En die moet je aan elkaar plakken. Zeg het maar, komt u maar. Dan gaan we een bommetje droppen. Nee, Ozan is eerst.
3: Doe dat
2: D2
3: maar.
2: B2? Even kijken,
3: D2,
2: hoor.
3: Dirk.
0: B2, gaan we eens even kijken. B2, we gooien B2, een bommetje, we gooien B2. En het is een... Ah,
4: dat is een plons.
2: Ah, jammer,
4: nou, Dento, dat kom maar door. Wat wil je, wil je gooien?
3: F12.
4: F12.
2: Dat kan niet. Het is tot en met de 10.
4: Ja, dat bedoel ik. Zal ik F10 doen dan voor je?
2: Ik doe het gewoon, joh.
3: En zo mij het kan mij schelen.
4: Kan mij het schelen. Ja, F10. En dat is... Oh, ja.
2: Wat is het? Wat is het?
4: Wat is het? Wat is het?
2: Wow. Zo.
4: Waanzinnig. Dento, je hebt het bommetje gedropt.
2: En dan mag jij nu zelf een bommetje droppen. Wat, waar wil je even over ragen?
3: Laten we op E8 gaan.
4: Nee, je hebt al raak. Dus ja, je mag nu een echt bommetje droppen.
2: Wat een kutspel, hé.
4: Nee, je mag nu echt een bommetje droppen. Dus waar zit je mee? Gooi het maar de zender op.
3: Waar zit je mee?
4: Ja, we gooien het maar de zender op.
3: Laat het bom maar vallen, want het is die tent op de radio. Je weet, het is diezelfde. Het is die gekke shit en die komt met die hit. Laat het nog een keer hitten, spittende... Zoiets?
2: Ja, zoiets. Nee, ja, dit is goed,
4: ja, dit hoor. Dit is top.
2: Waar woon je zelf?
3: Hilversum.
2: Nou,
4: Hilversum.
2: Daar gaat hij. Godsamme zeg. Dit gaan we nooit meer doen. Sorry mensen dat u dit heeft moeten aanhoren. Dit is muziek.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Credits, kredietcoaching en training voor ondernemers.
1: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
3: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
4: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
2: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
5: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
7: Premier Padel in Rotterdam. De jacht op de titel is begonnen. Stream nu alle wedstrijden van Premier Padel Rotterdam live bij Canal Plus. Ga naar canalplus.nl.
8: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Stijlo.

0: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De brandweer in Friesland roept mensen op om niet naar de brand op een bedrijfterrein in Heerenveen te komen kijken. Al die kijkers lopen in de weg en zo kunnen we ons werk niet goed doen. Dat zegt een woordvoerder tegen de regionale omroep. Bij de brand komt veel rook vrij, maar door de gunstige wind trekt die niet over Heerenveen zelf. Paus Leo heeft zijn vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgesloten. Tijdens zijn bezoek sprak hij honderdduizenden mensen toe en waarschuwde hij voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Ook benadrukte hij dat er concessies nodig zijn om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Leo was de eerste paus in Frankrijk in bijna 20 jaar. De grootste Franse natuurbrand in ruim 70 jaar tijd is na 2 maanden eindelijk geblust. De brand in het zuidwesten van het land brak in de zomer uit en verwoestte tienduizenden hectare land. Honderdduizenden mensen moesten worden geëvacueerd en duizenden brandweerlieden kwamen in actie. Er zijn geen doden gevallen. En topchef Mike Kuipers is onverwachts overleden. Hij werd bekend als de rechterhand van Johnny Boer bij het bekende restaurant De Liberijen. Veel mensen uit de horeca reageren geschokt op zijn overlijden. De 40-jarige Kuipers rende vorige week de Dam tot Damloop, kreeg een hartinfarct en raakte in coma. Dit weekend overleed hij. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond komen er enkele buien voor, plaatselijk met onweer en flink wat regen. In de loop van de nacht wordt het droog. Morgen begint bewolkt, daarna veel zon en uitzonderlijk warm. 25 tot 28 graden. Dit was het nieuws op Slam.
1: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week.

0: moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Hans, waar liggen de regenjassen?
6: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
7: Allsafe geeft ruimte.
8: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
10: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
9: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
11: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
12: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar. Verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
14: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu
2: big deals bij Keukenconcurrent.
1: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
4: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
5: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
11: Hey, een telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
12: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo Belsimpel kan het zijn.
13: Belsimpel zet de tijd op 11 uur.
14: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Thijs Pennema. De brandweer heeft de brand in een loods in Heerenveen onder controle. In het gebouw zit een bedrijf dat olie en vetten maakt. Volgens de regionale omroep is de brandweer bezig de resten van de loods te slopen, zodat ze er beter bij kunnen. Voor zover bekend waren er geen mensen in het gebouw toen de brand uitbrak. Komt er een handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en Canada? President Trump denkt van wel, omdat volgens hem juist Canada een akkoord wil. Dat zei hij tegen Amerikaanse media. De twee landen zitten in een handelsoorlog met importheffingen over en weer tot wel 50%. President Poetin breidt het Russische leger opnieuw uit. Er komen zo'n 15.000 militairen bij, heeft hij in een decreet bepaald. Het is al de vierde uitbreiding dit jaar. Een reden voor de uitbreiding geeft Poetin niet. Wel zei de Poolse premier Tusk pas nog dat het leger van Oekraïne elke maand ruim 25.000 Russen doodt. En Rod Stewart komt volgend jaar mei nog 1 keer naar Nederland. Hij doet de Amsterdamse Ziggo Dome aan tijdens zijn afscheidstour, schrijft hij op Instagram. Stewart, 81 is hij inmiddels, verkocht tijdens zijn lange carrière wereldwijd meer dan 250 miljoen platen. Bij zijn afscheid komen alle grote hits langs en vrijdag begint de kaartverkoop. En dan het weer van Weer Online. Vanavond komen er enkele buien voor, plaatselijk met onweer en flink wat regen. In de loop van de nacht wordt het weer droog. Morgen begint bewolkt, daarna veel zon en uitzonderlijk warm. 25 tot 28 graden. En dat was het nieuws op Slam.
16: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
18: Ik ben Georgia Oost en ik ben onderzoeksjournalist bij NRC. Mijn Mijn specifieke rol op de redactie is open source intelligence. Het houdt in dat ik digitaal forensisch onderzoek doe. Het is belangrijk in de journalistiek omdat we op deze manier onze lezers naar plekken kunnen brengen waar wij wel kunnen komen en burgers over het algemeen niet. Denk aan conflictgebieden die zijn afgesloten of besloten groepen op Telegram of de krochten van het internet. We steken veel werk in onze verhalen bij de onderzoeksgroep. En dan is het nog mooier om te zien hoeveel impact die hebben. Wil je ze ook lezen? Ga naar nrc.nl/abonnement.
14: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Morgenochtend vanaf

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Desmond en Salmon. Echoes from the 90s.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Robin Schulz and Watermat.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
2: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
3: Sneldert trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
4: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
5: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
6: Verschillende soorten nepnieuws.
4: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die mij raken.
6: Ik hou er niet meer bij.
7: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.

0: 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De weerstand tegen huiselijk geweld brokkelt af. Steeds meer Nederlanders vinden het te rechtvaardigen als een man zijn vrouw slaat. Jongeren accepteren dat vaker dan ouderen, volgens onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Ook vinden meer mensen het een probleem als vrouwen meer verdienen dan hun partner. De hackersgroep Shiny Hunters heeft geen band met de Nederlandse jongen die werd opgepakt in verband met de Odido-hack. Dat zegt ze in een reactie aan BNR en RTL Nieuws. Volgens de groep is de Nederlandse politie uit op aandacht en waardering na de enorme blamage van de hack. De politie zegt later met meer info over de arrestatie te komen. De brandweer in Heerenveen zegt dat ze nog wel even bezig zijn met het blussen van een grote brand in een loods op een industrieterrein. Ze hebben het vuur wel onder controle. De brand brak uit in een gebouw waar oliën en vetten worden gemaakt. Er kwam veel rook vrij, maar die waaide niet over de stad. En er zijn geen gewonden gevallen. En na 2 maanden is de grootste Franse natuurbrand sinds 1949 geblust. Het vuur brak in juli uit en kon door extreem weer heel lang woeden. Daarom moesten ruim 200.000 mensen hun huis uit. Er zijn geen doden gemeld, maar ruim 37.000 hectare land is verwoest. En dan het weer van Weer Online. Hier en daar trekken nog enkele buien over, maar in de loop van de nacht wordt het in het grootste deel van het land droog. De temperatuur ligt rond de 15 graden. En dat was het nieuws op Slam. Deze.

0: smartspeaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goeienacht, ik ben Thijs Bennema. Bijna 16% van de Nederlanders vindt het te rechtvaardigen als een man zijn vrouw slaat. Schrikbarend, zegt de staatssecretaris voor emancipatie. Volgens haar zijn er sterker krachten vanuit conservatieve hoek, zoals de manosfeer, die geweld tegen vrouwen normaal maken. Ze laat de verspreiding daarvan onderzoeken. Telefoons, laptops en tablets zijn niet meer welkom in de collegezaal bij een sociale studie aan de Universiteit van Amsterdam, dat meldt de NOS. De opleiding wil zo de concentratie verbeteren. Volgens een docent doen studenten door de apparatuur vooral andere dingen dan luisteren. Aantekeningen moeten vanaf nu op papier. De brandweer in Heerenveen heeft last gehad van mensen die naar de brand kwamen kijken. Dat zeggen ze tegen de lokale omroep. Gisteravond brak een grote brand uit in een loods waar frituurvet lag opgeslagen. En er kwamen veel mensen op af. Daardoor heeft de brandweer vertraging opgelopen. Inmiddels is het vuur onder controle. De Israëlische premier Netanyahu was zondag in de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens een Israëlische krant zou hij daar de president hebben gevraagd om iets publiekelijk te ontkennen. Namelijk de bewering dat de Emiraten Israël vooraf zouden hebben gewaarschuwd voor de aanslagen van 7 oktober 2023. Dat was de dag dat Hamas op grote schaal Israël binnenviel. En dan het weer van Weer Online. Vannacht zijn nog enkele buien mogelijk aan de kust, maar in de loop van de nacht wordt het in het grootste deel van het land droog. De temperaturen liggen rond 15 graden. En dat was het nieuws op Slam.

okay? I love you and I miss you so much. Okay, bye.

0: op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Iets meer Nederlanders vindt het te rechtvaardigen als een man zijn vrouw slaat. In 2012 vond 88% dit nog uit den boze. Nu is dat nog 84%. Onderzoekers zeggen dat er veel dingen veranderen in de maatschappij, waardoor mensen er een conservatievere mening op nahouden. Bijvoorbeeld door de manosfeer. FIFA-baas Gianni Infantino gaat kijken of hij meer geld kan uitkeren aan de nationale voetbalbonden. Onder andere de UEFA wil dat hij ruim 1,8 miljard euro uit de reserves haalt. De FIFA-raad bespreekt het plan over 2 weken. Hoeveel elke bond zou krijgen is nog niet duidelijk. President Trump zegt dat hij de sancties tegen Iran niet gaat versoepelen. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou hij het land economisch tegemoet willen komen in ruil voor concrete stappen rond hun nucleaire programma. Niet waar, zegt Trump, die eist dat de nieuwssite het verhaal intrekt. En een Brits meisje van 11 is de jongste vrouwelijke schaakgrootmeester ooit geworden. Ze haalde de titel binnen op een groot toernooi in Oezbekistan. Het schaakwonder leerde zichzelf pas schaken tijdens de coronaperiode. Ze is nog niet klaar, ze wil geschiedenis blijven schrijven, zegt ze. En dan het weer van Weer Online. Vannacht kan het aan de kust nog gaan regenen, maar in de loop van de nacht wordt het in het grootste deel van het land droog. De temperatuur ligt rond de 15 graden. En dat was het nieuws op Slam.